0: namelijk in La Crosse, Wisconsin, in de Verenigde Staten. Hij is daar bisschop geworden op een gegeven moment en heeft dus toen het plan opgepakt om met dit heiligdom eigenlijk de gelovigen te helpen om, ja, om dichter bij God te komen, dichter bij Jezus te komen, om een plek te hebben waar zij hun ziel, maar eigenlijk ook hun lichaam, hè, door werkelijk daar te zijn, dichtbij Jezus kunnen brengen. En dit heiligdom, deze shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, is in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. Zo rondom het jaar 2000, zeg maar, stond ook de eerste kerk al iets eerder. Gebouwd dus op aandringen van toenmalige bisschop Burke. Een kerk met heel veel prachtige ramen erin, zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Maar dat hele heiligdom is eigenlijk een plek waar je tot rust kunt komen. Je kunt er bidden, je kunt er binnenkort ook op retraite gaan. Er wordt een retraitehuis, of binnenkort over een paar maanden moet het retraitehuis klaar zijn. Er worden processies gelopen. Nou, heel veel in ieder geval wat daar wordt gedaan om de mensen dus dichter bij Jezus te brengen. Elke dag natuurlijk eucharistievieringen, vaste gebeden enzovoort. Nu heb ik in de loop van de afgelopen 2 maanden eigenlijk, dus tijdens de zomerprogrammering, ook mogen vertellen over de diverse apostolaten die hun thuis hebben gevonden hier bij dat heiligdom. En dat is een mooi verhaal, want die apostolaten zijn ofwel door kardinaal Burke zelf opgestart, of ze zijn door hem geadopteerd, zou je kunnen zeggen. Want een priester, een jezuïet die hij kende, dat is pater John Harden, met wie hij dus al heel lang goed bevriend was, die had ook al een aantal activiteiten ontwikkeld, apostolaten zou je ook kunnen zeggen, waar hij al jarenlang mee bezig was. En toen dit heiligdom eigenlijk eraan zat te komen, heeft deze pater gevraagd aan bisschop Burke toen: zou jij alsjeblieft ervoor willen zorgen dat mijn apostolaten hier thuis komen? Want ik voel, ik heb dat ontvangen, dat dit de plek is waar ze thuis horen. Nou, daar ijvert kardinaal Burke voor. En zoveel natuurlijk mensen die met hem werken. Sommige van de apostolaten die hebben misschien nog niet een centrale plek echt daar in La Crosse, zijn er wel heel sterk mee verbonden. En sowieso met kardinaal Burke. En ik heb dus in de diverse uitzendingen mooie gesprekken gehad, waar ik in deze uitzending korte stukjes van wil laten horen, wat ik zei als een soort compilatie. De eerste die zal gaan over een prachtig apostolaat. En dat is eigenlijk een stichting die kardinaal Burke is gestart samen met de dochter van de heilige Gianna Molla. En misschien dat de naam u iets zegt. Zij was een Italiaanse moeder. Heeft haar eigen leven opgeofferd opdat haar kind geboren zou worden. Dat is heel kort samengevat. Nou, dat kind heeft samen met kardinaal Burke dus een stichting opgericht. Nou, daar heb ik een gesprek over mogen houden met degene die stichting leidt. En dat is Mary Pat Janner. En het stuk uit dat interview wil ik u nu graag laten horen. Het zal niet alles meteen duidelijk maken, maar wel ook duidelijk maken de inspiratie die kardinaal Burke aan mensen geeft om zich dus voor iets in te zetten. We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer, waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn. And who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that. And I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together. And, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En dit fragment kwam dus uit het interview. Dat is uitgezonden op 30 juni. Als eerste in de serie over de apostolaten van kardinaal Burke. Als je het hele interview zou willen horen, dan kunt u dat dus terugvinden in de audiotheek op onze website van Radio Maria. Nogmaals, het programma heet Dicht bij Zijn Hart. We mochten daarna twee keer spreken met een van de diakens die actief is bij dat heiligdom. Datzelfde heiligdom in La Crosse dus, op het het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat waren twee zeer aangename gesprekken. En in die gesprekken heeft diaken Patrick Breugen uitgelegd wat het apostolaat is van de Marian Catechists, dus de Mariale catechisten. En ook het apostolaat van de Real Presence, van de werkelijke aanwezigheid van ons lieve Heer in de Eucharistie. Nou, ook daar wil ik u twee fragmenten laten horen uit beide gesprekken. Het is natuurlijk niet het hele gesprek, dus het is slechts een deel ervan. Maar het geeft wel aan hoe dus kardinaal Burke ook inderdaad mensen inspireert om zich hiervoor in te zetten. En hoe belangrijk hij het vindt en de mensen die met hem en voor hem werken. Om bijvoorbeeld, daar gaat het eerste fragment over, om eigenlijk mensen te vormen die dan vervolgens weer andere catechese kunnen geven. Maar het is niet zomaar catechese van, nou ja, ik heb een boek waar ik wat lesjes uithaal en dan vertel ik dat aan de kinderen of aan de volwassenen of aan wie dan ook die catechese gaat ontvangen. Maar het is een toewijding die mensen doen. En de manier waarop dat dan gebeurt, waarop je zo'n, zeg maar, toegewijde catechist kan worden, ja, dat gaat volgens een bepaalde cursus. En daarover vertelt deze Patrick Brugge, deze diaken Patrick Brugge, in het volgende fragment uit een interview dat ik eerder met hem heb gehouden. You mention again the Marian Catechist apostolate. So people can follow a course in 16 lessons, if I understood it well. But it is for people in the United States especially, or?
2: Oh, I'm so glad you asked that question, because now I'm going to give you the whole answer to that. No, this is a at-home study course, or can be. So it can be done by you right there during your free time. It can be done with a mother with children at home. It can be done with a father that's working, or a mother that is working outside the home. Anybody is capable of learning and to be able to take this. What they do, that they would come to visit, if they actually visit the Shrine of Our Lady Guadalupe website, you'll see a link to the Marian Catechist Apostolate on there. And when they click on to our website, they'll be able to see the different courses that they can order. And you receive the manual, the workbook, the test tablet, the modern dictionary that Father John Arden had written, and the Catechism of the Catholic Church. That's all the tools that you need to be able to begin this study. And now you can also do it within a group setting.
0: Yeah.
2: So if we have a consecrated Marian catechist in your area, they could lead a group. But see, the first thing we need to do is get people to study to become consecrated, because there are so many areas that don't have this yet. Now, for all those that don't have the opportunity of a consecrated Marian catechist to lead them, or a priest, it could also be led by a priest and or a deacon as well, they can either email their completed lessons, and the typical lesson is going to be anywhere from 45 questions to when we get to the sacraments and you get to especially the Eucharist, there's 120 questions just on the Eucharist, right?
0: Yeah.
2: And who would have thought that, right? A Father John Harden. No, it is so beautiful, but it's so well written. You just take it one question at a time.
0: Yeah.
2: And you do it within prayer. You always start with Mary first. You start with asking Mary, and it's also called a Marian study course because Father John wants you to ponder. And some of these questions people just chew on. They go, "Ah, what is he trying to say?
0: Yeah.
2: Like, why does he ask it like this?" Because he wants you to ponder,
0: yeah.
2: Right? He wants you to really think about it, not just here's a question. Here's an answer.
0: Hmm.
2: You're not going to internalize it that way. And so he'll ask you the same question five different ways.
0: Okay, yeah, yeah.
2: So when you are asked that question, you know the answer. You will know what the church teaches.
0: Yeah.
2: You will know what the saints taught. You know what the heart of Jesus wanted for his children to know.
0: And by now, in the States, there will be quite a few, I don't know, maybe consecrated catechists already?
2: Yeah, so we've had thousands of people take the basic course. Many have gone on to the advanced. We probably have 500 to maybe 600-700 consecrated catechists out there.
0: Mm-hmm.
2: But my whole goal, and I always... I sort of promised Cardinal Burke, well, I did. I say, Cardinal, I'm going to try to make those legions of Marian catechists that Father John always wanted. And he said, well, we'll be praying for that, right? And so legions are uncountable, right? But we need them all over the world.
0: Yeah.
2: You know, our program is also down in Nigeria. Nigeria is like fruitful ground for catechesis. We're down in Australia. I'm hoping to get over to the Netherlands, you know, but it takes one good soul like yourself to say, hey, we want to talk about this. We want to begin to expose this to a greater audience.
0: Yeah, yeah.
2: And it is so, so doable by all. And so then, you know, once people complete the basic, now they're ready for what Father John calls the advanced course, right? And that is going to be 36 lessons.
0: Okay. Right?
2: That's 36 lessons. And it just takes the basic and goes a little bit deeper.
0: Yeah.
2: You know, but it's still very palatable for all people to be able to do.
0: Yeah, yeah.
2: If you're hearing this by listening to the radio today, know that you can do this. I don't care how old you are. I have people in their 80s taking this. I have youth in the 8th, 9th, 10th grade taking this. All are doing well. All are gaining graces by this.
0: Diaken Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een vader, een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En Het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale Catechese Apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou peinzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, oh, dit is een vraag, nou, en dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, nou, dan weet je wat het antwoord is, dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Nou, hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door en er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 toegewijde catechisten. En hij zegt, ja, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, nou, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, ja, dit ga ik oppakken. En dan, als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, dus, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, ja, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Dat was het fragment uit het interview dat ik dus heb gehouden met Patrick Bruggen, de diaken Patrick Bruggen, over het Marian Catechist Apostolate. Een van de apostolaten dus, dat is geconcentreerd, wat in La Crosse zijn basis heeft. En daar bevindt zich ook al het materiaal wat van die Pater John Harden afkomstig is. En in het gesprek zelf, dan kunt u ook horen hoe dat allemaal is gegaan en hoe dat begonnen is. Nou, erg leuk en interessant om naar te luisteren. Op de website, ik noem het ook in dat fragment van het heiligdom zelf. Nou, ik zal het nu alvast een keertje noemen, maar ik zal het ook straks nog een keer herhalen hoor. Maar dat is Guadalupe Shrine. Dus Guadalupe Shrine. SHRINE is dan de Engelse manier. Shrine.org. Daar onder het kopje About Us, over ons, daar staan de apostolaten die daar dus ook allemaal, wat ik zeg, hun thuis eigenlijk hebben gevonden. En bij die apostolaten hoort dus dat Marian Catechist Apostolate, het Mariale Catechistenprogramma. Dus kom je steeds een stukje verder met uitleg over wat het is, hoe je je kan aanmelden eventueel enzovoort. Nou, het volgende fragment, dat komt dus uit het andere gesprek dat ik met de diaken Brugge heb mogen houden. En dat gaat over de Real Presence Apostolate, dus over de werkelijke aanwezigheid. En ook dit is dan weer een fragment uit dat grotere interview. En kunt u ook dezezelfde diaken weer enthousiast horen vertellen over dit specifieke apostolaat.
2: The real presence of Jesus within the Eucharist, because mm-hmm. this is the number one ailment, I think, of the world: the lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
0: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een hij zegt, ja, weet je, een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt, ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste Eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi, het lichaam van Christus. Nou, hij zegt, ja, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewoon de mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat real presence apostolate.
2: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the

0: to manage for me. It's called The Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, you know, I go, well, besides just the writings of Servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the real presence apostolate, and then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media centered. He started the Institute of Religious Life, and there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the three ladies that were managing the Real Presence apostolate for him, who knew Father John personally. Well, they began to get older, and one had cancer. God bless her soul; she has passed away, and the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal, because in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work. Which wasn't just the Marian Catechist, but it also included the Real Presence, and that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore, and so he said, "I'm going to bring it back, because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base." And so that's how they wound up on my desk that day.
1: Yeah. Diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer de halverwege de jaren 90, toen bisschop Burke dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je, en dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het Real Presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Hardin dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was, als een soort missionaris eigenlijk, door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Hardin wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed.

0: omdat ook deze priester, deze pater John Harden, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse. Bij dat heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadeloupe. En dit fragment kwam dus inderdaad uit het interview dat ik heb mogen houden over dat Real Presence apostolaat. Nou, in het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse, ja, daar is sowieso het gewone programma heel erg gericht ook op natuurlijk de aanbidding, op gebed, op de eucharistievering. En dat apostolaat, ja, dat is als het ware een rode lijn door alles wat daar ook gebeurt. En u kunt daar ook weer op diezelfde website veel informatie over vinden. En ook in het gesprek dat ik heb gehouden. En dat is uitgezonden op 4 augustus. Dat kunt u ook beluisteren in onze audiotheek. Ja, we hebben dan nog een uitzending gehad 2 weken geleden. En dat ging niet zozeer over een specifiek apostolaat, maar dat ging over ook wat heel belangrijk gevonden wordt, namelijk op dat heiligdom is de verering van heiligen. Er zijn heel wat relieken aanwezig op dat heiligdom van een aantal heiligen. In de kerk die daar speciaal gebouwd is, zijn een aantal zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Onder andere aan Gianna Molla, waar we het eerste stuk over hebben gehoord. Maar ook aan de heilige Peregrinus. En in het programma van afgelopen keer heb ik naast dat ik verteld heb over het heiligdom zelf ook over de heilige Peregrinus verteld. En dat stuk wil ik u nu graag ook laten horen. Het is een hele lange inleiding om uiteindelijk aan te komen bij de heilige Peregrinus. Want zoals gezegd, een van de zijaltaren in de pelgrimskerk daar op het heiligdom is dus gewijd aan de heilige Peregrinus. En de heilige Peregrinus is patroonheilige, en dat zal ik er maar meteen bij zeggen, en dat is ook heel belangrijk, de patroonheilige van mensen die lijden aan kanker, dat vooral, maar ook aan mensen die lijden aan ernstige, langdurige ziektes. En die ziekte die kan fysiek zijn of mentaal. En misschien dat u het heeft opgevangen in het filmpje van kardinaal Burke. Ik hoop dat ik het net ook goed heb gezegd. Op de zondag 6 september, wanneer hij dus de eucharistieviering viert in de Sint-Bavo-kathedraal, zal er daarna eerst gelegenheid zijn om te luisteren naar een korte lezing van hem. Vraag en antwoord is ook ruimte voor. Maar dan is er op een gegeven moment een moment om ook de reliek van de heilige Peregrinus, die kardinaal Burke dus meeneemt vanuit het heiligdom in Amerika naar Nederland, om die reliek te vereren. En om je te laten zegenen met deze reliek van de heilige Peregrinus, de eerste klas reliek. Nou, die heilige Peregrinus, ja, wie was dat eigenlijk? Het was Italiaan. Hij is geboren waarschijnlijk in het jaar 1260. Kan ook ergens rond 1265 zijn, maar in ieder geval rondom die jaren in Forlì in Italië. In een zeer welgestelde familie. Hij was ook actief, net eigenlijk zoals zijn familie, in een heel politiek getinte beweging die zich juist verzette tegen de Heilige Stoel. En tijdens een oproer, en dat moet geweest zijn in 1283... tegen dus de aanwezigheid van de Servieten, die natuurlijk een orde die in de lijnen van Rome zat. Toen deed deze Peregrinus, Laciosi, moet ik er even bij zeggen. Deze Peregrinus deed dus mee aan die oproep. En toen ontmoette hij daar Philippus Benizi. En dat is de generaal, was toen natuurlijk de generaal-overste van de Servieten. Nou, in een van de verhalen wordt gezegd dat Peregrinus deze heilige ook geslagen heeft. En ja, eigenlijk heeft aangevallen, want ja, hij was tegen de heilige stoel. Maar deze Philippus Benizi, die bleef kalm en hij bad juist voor zijn belagers. Nou, dat raakte Peregrinus zo diep dat hij is gaan nadenken. En eigenlijk meteen vanaf dat moment is de Heilige Geest in hem werkzaam geweest en heeft hij zich bekeerd. Hij is ook toegetreden tot diezelfde orde, tot de Servieten. En hij heeft een leven lang van strenge boetedoening en gebed geleid. Hij is ook teruggekeerd naar Forlì. Hij zou daar ook een klooster hebben gesticht. En hij stond ook bekend als een vurig prediker en ook een goede biechtvader. Hij blijft dus als de Servietenorde. Die waren dienstbaar aan de mensen om hen heen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven. En op een gegeven moment, dat moet geweest zijn toen hij zelf ongeveer 60 jaar was, bleek dat hij een kwaadaardige tumor, kanker, in zijn been had. De artsen wilden eigenlijk het been amputeren, want ze wisten, er was eigenlijk geen andere oplossing. In de nacht van de operatie heeft hij vurig gebeden voor het kruisbeeld en toen een visioen, een wonder meegemaakt. Want Christus is van het kruis gekomen en heeft zijn been aangeraakt. En de volgende dag, de volgende ochtend, was zijn been helemaal genezen. Nou, dat wonder heeft hem eigenlijk meteen zou je kunnen zeggen beroemd gemaakt. En al snel zijn de mensen hem gaan vereren na zijn overlijden als een voorspreker voor mensen die kanker hebben en andere ernstige ziekten. Hij is begraven, of zijn stoffelijke resten worden bewaard in de basiliek die ook aan hem is opgedragen in dus Forlì, zijn geboorteplaats. Wat inmiddels een bedevaartsoord is geworden voor mensen. Met name natuurlijk voor die mensen die lijden aan kanker. Maar ook andere ernstige of ongeneeslijke ziekten. En überhaupt ook wanneer het gaat om beenklachten wordt hij aangeroepen. Hij wordt vaak afgebeeld inderdaad in een zwart harbijt van de Servietenorde. En dan zie je eigenlijk meestal ook wel zijn been wat opgezwollen is. Waar duidelijk iets ernstigs aan de hand is. En hij zit biddend, of hij staat half biddend voor het kruisbeeld met de rozenkrans in zijn hart. Hand, sorry. Ongetwijfeld ook in zijn hart, maar op de afbeelding heeft hij natuurlijk in zijn hand. Wat ik zei, hij is na zijn overlijden, maar zelfs ook toen hij leefde, was hij echt een voorbeeld van nederigheid. Mensen kwamen dus graag ook bij hem biechten. En vooral voor de armen en de zieken was hij dus een echt voorbeeld. Nou, deze heilige Peregrinus, zoals gezegd, heeft zijn eigen altaar in La Crosse, in een van de zijaltaren, waar heel veel mensen inderdaad komen bidden. En misschien weet u zich te herinneren dat in een van de eerste uitzendingen over in deze serie, daar vertelde diaken Patrick, was dat dan, over inderdaad een vrouw die in dat is een plaats in Amerika wat niet ver weg ligt van dit heiligdom, waar een heel belangrijk instituut en ziekenhuis is, waar mensen met kanker worden behandeld, waar ze van het hele land vandaan komen, omdat dat echt het top ziekenhuis is voor kankerbehandeling. En vaak komen mensen, als ze dat weten, ook even naar het heiligdom. En deze mevrouw had ervan gehoord. Die had een dag tussen de behandelingen, of eigenlijk nadat er eerst tests waren afgenomen, nog een keer om goed te kijken wat er dan aan de hand was, had ze een dag vrij. Ze was met haar man naar het heiligdom gekomen, is gaan bidden. Haar man was aan het biechten. En hij komt uit de biecht. Zij heeft dus gebeden bij dat heilig, in dat zijaltaar, bij het reliek van de heilige Peregrinus. En zij zegt tegen haar man, ik weet niet wat, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Terug weer bij het ziekenhuis heeft zij gevraagd of er alsjeblieft opnieuw een scan of een foto gemaakt kon worden. Nou, eerst wilden de artsen daar niet aan. Dat hadden ze net gedaan. Maar op aandringen hebben ze dat toch gedaan. En de artsen komen terug met dus de uitslag daarvan. En ze snappen er niks van. Het is weg. De tumor die zij had, was weg. Grote verbazing alom natuurlijk. En toen vroegen ze haar, bent u misschien bij het heiligdom geweest? Het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse. Ja, zegt ze, daar ben ik geweest. En heeft u daar dan ook gebeden bij de heilige Peregrinus? Ja, dat had ze zeker. Dat was natuurlijk al een wonder. En toen vertrouwde die artsen haar toe, u bent niet de eerste. Dit soort verhalen komen dus uit dat heiligdom. En deze Peregrinus, dat reliek, dat wordt dus meegenomen door kardinaal Burk om inderdaad op 6 september, zondag 6 september, na de Eucharistieviering in de Sint-Bavo-kathedraal al daar. En ook de lezing en het moment van vraag en antwoord om dus die reliek te vereren en daarmee de zegen te ontvangen. U hoorde het de vorige uitzending was er dus het fragment over de heilige Peregrinus en alles daaromheen. Nogmaals, ik noemde het net dus ook op. Het reliek wordt meegenomen door kardinaal Burk en zal op 6 september, dus de zondag is dat, na de Eucharistieviering in de Bavo-kathedraal in Haarlem te vereren zijn ook. En u kunt daarmee worden gezegend. Het is een compilatie van inderdaad de gesprekken die we hebben mogen voeren met de diverse mensen, of de informatie die we zelf ook hadden gevonden. En één apostolaat wat dan nog niet aan bod is gekomen, maar wat natuurlijk ook terug te vinden is, dat gaat over het gebed. Ik denk dat uit alle fragmenten en uit alles wat we vertellen over kardinaal Burk ook wel heel duidelijk is dat het gebed een zo belangrijke pijler is onder alles wat hij doet. En de belangrijkste, zou je kunnen zeggen. En er is dus een organisatie waar hij ook weer aan verbonden is, de Catholic Action for Faith and Family, de katholieke actie voor geloof en gezin. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de grote inspirator is om mensen te verbinden in gebed. Het bestaat al lang, ze hebben diverse activiteiten gehad. Maar wat je vooral nu terugziet is dat het nogmaals het gebed wordt gepromoot. Mensen worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijvoorbeeld een van de activiteiten, zou je het kunnen noemen. En dat heet dan Storm Heaven, oftewel Bestorm de Hemel. En daarin worden mensen uitgenodigd om samen met al die anderen die zich al hebben aangemeld op elke eerste zaterdag ook de rozenkrans te bidden. En op die manier je eigenlijk aan te sluiten bij een leger dat de hemel bestormt. En dat is dan niet voor onszelf, maar dat is om te bidden voor de zielen die het meeste nodig hebben. De zielen die verloren dreigen te gaan. Voor eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Voor geestelijke ondersteuning voor al degenen die met verleidingen en ontmoediging te maken hebben. Of daarmee eigenlijk worstelen om gezinnen te beschermen en het geloof in de gezinnen dat het behouden mag blijven. Om het kwaad in onze samenleving te stoppen en om zielen te laten opnemen of te laten overweldigen, zou je haast kunnen zeggen, met genade en licht en waarheid. Dus deze operatie, zoals ze het noemen, operatie Bestormhemel, is iets waar je je bij kan aansluiten. Ook wordt er vaak op deze plek, dat is een aparte website, catholicaction.org, wordt er opgeroepen om intenties door te geven. Want op die eerste zaterdag, daar kunnen mensen dus ook hun intentie opgeven. En die neemt kardinaal Burke dan mee in de eucharistieviering die hij dan opdraagt. Dus het balt zich allemaal samen rondom Christus, rondom Maria, om in gebed te zijn, om dicht bij hem te zijn in de eucharistie, om samen dat leger te zijn van gebed, om dus voor al die intenties te bidden. En dat is eigenlijk ook niet alleen voor de intenties zoals genoemd, maar ook speciaal voor priesters. Die zelf natuurlijk ook lid kunnen worden, zeg maar, van die operatie Bestorm de Hemel. Je kunt het ook zelf opzoeken, wat ik net zei, op de website www.catholicaction.org. Ja, dit is dus het laatste apostolaat wat we graag nog onder uw aandacht wilden brengen. En ik heb het net eigenlijk al gezegd, het balt zich allemaal samen. Het komt samen rondom natuurlijk de heilige harten van Jezus en het onbevlekt hart. Of de heilige harten van Jezus en Maria. Met het heilige hart van Jezus. Het onbevlekt hart van Maria. En dat is ook iets wat aanstaande zaterdag bij de Rosary Rally in Amsterdam. Het is het eerherstel inderdaad aan het onbevlekt hart van Maria. Het is op de eerste zaterdag. Dus die devotie van de eerste zaterdag. Die staat centraal. Daarover zal ook kardinaal Burke vertellen in zijn lezing in het Vondelpark, nadat we de Rozenkrans daar hebben gebeden. De tijden en dergelijke vindt u allemaal op de website. En u kunt dat natuurlijk ook informeren door te bellen hier naar de receptie. Tussen 10 en 12 is dat altijd door de week. Hiermee sluiten we deze speciale serie rondom kardinaal Burke, of met name de apostolaten waar hij zich voor inzet, sluiten we af. Allemaal ter voorbereiding op die Rosary Rally van zaterdag 5 september. Ik hoop dat u erbij kunt zijn natuurlijk. We zullen het Rozenkransgebed in ieder geval uitzenden op de radio. En ook de lezing van kardinaal Burke. De eucharistieviering voorafgaand aan de Rosary Rally zenden we niet uit op de radio. Wel is op de eerste zaterdag natuurlijk de eucharistieviering vanuit Heilo. Speciaal altijd op die eerste zaterdag om 12 uur. Die kunt u wel natuurlijk op de radio ook mee vieren. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren en heel veel devotie gewenst alvast.
1: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Beste luisteraars, weer een heel hartelijk welkom hier bij een nieuwe Legato. En zoals u in de vakantieperiode van ons gewend bent, dan heb ik altijd dus een gast in de studio. En ook vandaag ben ik heel blij dat ik er weer een heb en die dan ook de eigen muziek gaat draaien en daar iets over kan vertellen. En wie heb ik in de studio?
3: Caroline die Modica.
2: Ja, en kun jij even aan de luisteraars vertellen wie Caroline nou precies is?
3: Ja, ik ben coördinator bij Radio Maria. Uh-huh. Ik werk hier nu sinds 3 jaar. Uh-huh. Ik ben getrouwd met Giuseppe, een Italiaanse man. We hebben samen twee puberzonen inmiddels van 13 en 15. Uh-huh.
2: Ja, daar zal genoeg werk aan zijn. Ja. Maar hoe ben je nou precies hier bij Radio Maria terechtgekomen?
3: Nou, ik zag de vacature van coördinator. Ze zochten toen iemand. En het sprak mij heel erg aan. Ik vond het een ontzettend leuke functie, heel veelzijdig. Maar ook het idee om echt iets met het geloof te kunnen doen en... Ik vind de missie van Radio Maria ook gewoon echt heel erg mooi. En zelf heb ik ook, voordat ik kwam, luisterde ik ook al vaker Radio Maria. En het helpt gewoon echt om je geloof levend te houden. En ik vind dat iets heel moois om aan te kunnen bijdragen.
2: Ja. En je hebt hier genoeg werk.
3: Ja.
2: Ja. Want het is wel heel veelzijdig zitten.
3: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat maakt het natuurlijk ook zo mooi.
2: Ja, dus, ja. Nou, we zijn hier bij Radio Maria heel blij met jou. Hè?
3: Dank je.
2: Ja. En nu gaan we naar jouw muziek luisteren. En het eerste nummer, dat is Ludovico Einaudi. Dolce Drago. Nou, het zegt mij even helemaal niks.
3: Ja, Ludovico Einaudi, Dolce Droga. Een nummer op piano. Sommige mensen zullen Einaudi misschien wel kennen. Heel ontspannende muziek vaak. En ik speel zelf piano. Of ik speelde vroeger piano. En toen ik weer begon, ik heb het 10 jaar geleden of zo weer opgepakt, was dat een van de eerste nummers die ik weer ben gaan spelen. En ik vond het echt, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
2: Ja. En het volgende nummer?
3: Jeruma. En Jeruma is vooral bekend van River Flows in You, wat ik ook echt een prachtig nummer vind. Maar die had Inge, mijn collega, had die al gekozen. En hij heeft ook heel veel andere hele mooie nummers. En 27 mei. Er is geen betekenis of zo aan de datum, maar ik vind het gewoon een hele mooie melodie.
2: Ja, en dan... hebben we nog een derde nummer. We laten ze achter elkaar horen.
3: Ja.
2: Zie hoe Jezus daar loopt.
3: Ja, dat is van Arjen Huizer. En dat is een nummer, dat is ook piano. Wat ik ooit op Radio Maria hoorde. En ik dacht van, hé, wat is dat? Ik vond het ook zo mooi. Dus die heb ik er ook bij gezet.
2: Nou, dan gaan we daar nou naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar al de eerste drie nummers. En dat is de keuze van Carolien. En dan gaan we verder en komen bij de volgende drie nummers. Het eerste is daar van Jean-Philippe Rieu. En dat heet Pastorelle. En waarom wil je dit de luisteraars laten horen?
1: Ja, ik vind het echt een prachtig nummer. Het is geschreven door mijn oom. Ja, en het heeft ook gewoon een hele persoonlijke betekenis voor me. Dus die vond ik ook leuk om erbij te laten horen.
0: Ja, en daarna komt de opwekking. Stil, mijn ziel, wees stil.
1: Ja.
0: En waarom is deze keuze?
1: Ja, ik luister vaak. Ik heb een playlist op Spotify. En die luister ik heel vaak als ik onderweg ben of zo. En dit nummer, ik vind het altijd zo prachtig als het voorbij komt. Dus ja, die heb ik ook bijgezet.
0: Ja, nou dan. Zodat de luisteraars ook horen wel waarom dat is. Ja. En dan gaan we naar Sela. Geen plek waar u niet bent.
1: Ja, ja, ook prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. En ook gewoon een heel mooi besef. Het is ook een hele mooie tekst. En ja, ik geloof ook echt dat het zo is. Dus ja. Ik vind het heel mooi.
0: Ja, en daar is Lars, de vroegere medewerker van hier, die is dan ook nog steeds bij.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het echt hele mooie liederen allemaal.
0: Ja, daar gaan we dan nou naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar de pastorelle en de Stil, mijn ziel, wees stil. En naar de groep Sela, geen plek waar u niet bent. Nou, en dan staan er de volgende nummers alweer op het programma. Onder andere dus Verbum Pan Nis.
1: Ja, van de Compagnia Quero, dat is een Italiaans koor. Dit nummer heb ik gekozen omdat mijn man is Italiaans. En toen we een keer in Italië waren bij zijn ouders, toen liep ik een kerk binnen. Dat was de dag dat er werd gevraagd om allemaal te bidden voor de vrede in de wereld. En toen liep ik een kerk binnen en toen was daar aanbidding. En dat was aanbidding met zang erbij. Mm-hmm. Ik ga meestal naar de stille aanbidding, maar dit was echt met zang. En de kerk zat helemaal vol. En ik vond het zo indrukwekkend. En dit was een van de nummers die daar werden gezongen. En ja, ik vond het echt zo prachtig.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we daar dadelijk naar luisteren. En dan gaan we naar Bernadette Farrell.
1: En Litany of the Word.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik pas heel recent ontdekt toen Irene bij de receptie zat en muziek had opstaan. En ik vond het zo mooi klinken. Ik denk, wat is dit? Dus sinds ik hem heb ontdekt, luister ik hem heel vaak. Ja. Een heel mooi nummer.
0: Ja, want je hebt thuis nog wel eens tijd om te luisteren.
1: Ja, zeker. Ik zet het vaak op.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, want je hebt nog een gezin ook.
1: Ja, klopt.
0: En Radio Maria. En
1: ja, zeker. Maar goed, er zijn altijd wel momenten dat we even iets aan het doen zijn. En dat we
0: Ja, dan is muziek toch heel iets moois. Hè? En dan de laatste van de drie. En dat is Celeste Jeruzalem.
1: Ja, ik heb ook gekozen voor een Frans nummer, want wat veel luisteraars niet weten is dat ik bijna 20 jaar in Frankrijk en Luxemburg heb gewoond. Dus ik luister ook heel graag Franse muziek nog steeds. En ja, dit is een nummer wat ik ook gewoon een hele mooie tekst vind hebben. Celeste Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem, waar we eigenlijk allemaal naartoe leven. Dus die heb ik er ook bij gedaan. Ik heb hem al vaker laten horen als ik af en toe het ochtendprogramma mag doen of zo. Dus dan hij is al vaker voorbij gekomen. Maar
0: nou, dan krijgen we het is zeer afwisselend, is het. En dat is voor de luisteraars ook wel mooi. Hè?
1: Het mocht een ontspannen uurtje zijn. Dus
0: ja, nee, dat is. Ja. En het is zondag, dus.

0: Ja, de tijd die gaat snel, maar we hebben toch nog een aantal nummers hebben we. We hebben al naar verschillende mooie nummers kunnen luisteren. En dan gaan we verder, want er staan er nog meer op het programma. En wat is het volgende nummer?
1: Holy Forever. Ik heb gekozen voor deze versie van Anthem Worship, omdat ik die zelf graag luister en ook in mijn playlist heb. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat ik toevallig deze week voor het eerst in mijn leven bij een worshipconcert ben geweest. Mm-hmm. In Ahoy in Rotterdam. En daar werd dit nummer ook gezongen.
0: Hey.
1: En meegezongen door 11.000 mensen. Dat was echt zo indrukwekkend.
0: Dat kan me voorstellen.
1: Ja, dat was echt prachtig. Dus ja, die moest natuurlijk bij mijn keuze erbij staan.
0: Ja, dat is heel mooi dat de luisteraars dan ook het kunnen horen. En dan het volgende nummer.
1: Megan Tibbetts, That's Who You Are. En die heb ik gekozen omdat ik het gewoon een heel mooi melodietje vind. En een hele heel fijne, ja. Mm-hmm. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Dus,
0: dat is dus zoals u bent.
1: Ja, dat is wie u bent.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over hoe zij God ziet.
0: Ja.
1: En ja.
0: Nou, die komt dan daarna. En dan hebben we nog een derde nummer. Ja. En For the One.
1: Ja, For the One.
0: Van... En de One staat dan met een hoofdletter.
1: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een worshipnummer over God. Maar ik vind dat ook echt een heel mooi nummer. Omdat het bijna een gebed is.
0: Mm-hmm.
1: Zij zingt echt en ze vraagt gewoon aan God om haar te vullen met vriendelijkheid, met zachtheid en compassie. En ja, het is eigenlijk bijna een gezongen gebed. Dus,
0: Ja. Nou, dan gaan we naar deze drie nummers gaan we luisteren.

0: En zo zijn we hier alweer bij het laatste nummer zijn we gekomen. We hebben nog steeds Caroline in de studio. En die heeft dan tot slot een heel nummer wat haar dus ook heel dierbaar is. En dan ja, komt weer de vraag natuurlijk waarom.
1: Ja, nou, ik vind het gewoon een heel erg vrolijk nummer dit. En ik luister het vaak als ik op de fiets zit of naar mijn werk of op weg terug naar huis. En dan ja, fiets ik door de bossen en door de natuur en dan luister ik dit graag. Het zingt over Gods liefde voor ons. Nade te ama come yo. En dat betekent niemand houdt van je zoveel als ik of zoals ik. En kijk maar naar het kruis, dan heb je het bewijs van hoeveel ik van jullie hou. Het is eigenlijk gezongen vanuit het perspectief van Jezus. Maar ja, ik vond het een heel vrolijk nummer ook om, ja, om dit programma mee af te sluiten.
0: Ja, nou, daar gaan we heel graag naar luisteren.

0: En zo zijn we ook gekomen aan het einde van deze legato. We mochten Caroline in de studio hebben. En daar was ik heel blij mee met haar eigen muziek. En daar heeft u dan naar kunnen luisteren. En heeft ze ook wat van verteld. Caroline, heel veel dank dat je eraan dit programma hebt mee willen werken.
1: Ja, geen dank. Was leuk.
0: En we horen elkaar of zien elkaar nog wel een keer.
1: Ja, ongetwijfeld.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het woord gaan we vandaag

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte Paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de lekengelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest.

Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt Hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Ik vind het nog steeds de alleridiootste manier van reizen, zei Sanne. Maar ik ken pap. Hij begint vol enthousiasme te lopen en bij de eerste blaar hinkt hij naar een garage om een auto te huren. Ik hoop niet dat mijn rugzak zwaarder is dan deze tas met folders, want dan ziet het er somber voor mij uit, zei Eefje. Maar hoe dan ook, voor het eerst van mijn leven ga ik naar het buitenland en dat houdt me wel op de been, tot jullie vader bezwijkt. Intussen reserveerde pa alvast de plaatsen in de slaaptrein, regelde geldzaken en verzekeringen en stelde een lijstje op van alle dingen die per se mee moesten. Franciscus had het in zijn tijd heel wat eenvoudiger, zuchtte hij. Die nam alleen zichzelf mee. Wie is Franciscus? Vroeg Rob. Een man die 700 jaar geleden leefde en rondtrok in dezelfde streek waar wij nu naartoe gaan. 4 oktober, zegt je dat iets? Ja, dierendag, zei Rob vlug. Ze hadden verleden jaar allemaal hun huisdieren mee naar school mogen nemen. Wat hadden ze gelachen. Een lawaai, een stank, een troep. De meester had gezucht. Dat was eens maar nooit weer. Zo moet het in de ark van Noach zijn gegaan. Dat die man niet knettergek is geworden. Verbaasd hoorde Rob nu dat Dierendag niets met Noach te maken had, maar alles met Franciscus van Assisi. Heb je dat groene boek dan nog niet gelezen? Vroeg zijn vader, geërgerd. Daarin kom je alles over hem te weten. En ik zou het maar eens goed lezen, want we zullen hem in Umbrië nog heel vaak tegenkomen. Hè? Hoezo? Hij is toch al lang dood? Ja, 4 oktober 1226 is hij gestorven, maar als er nu nog over deze man gepraat wordt en er nog zoveel herinneringen aan hem zijn, kun je nagaan dat hij heel belangrijk is geweest. Maar wat heeft hij dan met dieren te maken? Vroeg Rob. Omdat hij zo van de natuur hield en volgens de verhalen preekte voor vissen en vogels, een woeste wolf temde, nooit een vlieg doodsloeg, zelfs een kronkelende pier van de weg optilde en in het gras langs de kant zette. Is dat niet wat overdreven? Vroeg Rob geeuwend. Wat een mafkees. En hij heeft een prachtig lied gemaakt, ging zijn vader onverstoorbaar door. Over de natuur, het zonnelied. Nooit van gehoord, zei Rob onverschillig. Het is dus een dichter. Dat kun je wel zeggen. Hij heeft het over Heer Broeder Zon, over Zuster Maan en Broeder Wind. Hij voelde zich één met heel de schepping. Knettergek, zei Rob. Hij was toch al geen groot lezer, maar nu had hij helemaal geen zin om dat boekje te lezen. Het leek niet echt een Rambo of een Tarzan, die Franciscus. Het moet wel een spannend verhaal zijn, en dan het liefst nog een stripboek, eer Rob eraan begon. Ook Sanne en Eefje liepen niet over van belangstelling. Ze waren meer geïnteresseerd in de Italiaanse mannen van deze tijd, giechelde ze samenzweerderig. Dat zijn pas petters. Aan een zwerver die prekend rondtrok en liedjes over het milieu zong, hadden ze geen behoefte. Die kun je ook elke zaterdag in het winkelcentrum zien, zei Sanne. Maar Franciscus zong zijn lied om duidelijk te maken dat de mensen de wereld zomaar van God gekregen hebben, legde pa uit, en dat ze daar dankbaar voor moeten zijn. Als ik het goed begrijp, was hij dus een heilige, zei Sanne. Dat is nog erger. We gaan toch niet elke kerk bekijken die we tegenkomen, hè pa? Pa zuchtte. We gaan alles bekijken en we gaan van alles genieten. En veel lachen, vulde Sanne aan. En veel beleven, zeiden Eefje en Rob tegelijk. Welkom in Italië. Op de eerste echt zonnige dag, begin juni, vertrokken ze.
Weggebracht en uitgezwaaid door oma Dijkstra en de ouders van Eefje vanaf het station in Breda. Stoer, dacht Rob trots toen hij zichzelf weer spiegeld zag in de ruiten van de stationshal. Alle vier droegen ze een volle rugzak, een korte broek en een paar stevige stampers van schoenen. Hartstikke tof. Eefje gluurde naar de harige, witte benen van meneer Dijkstra. Hij zag het en vroeg ijdel: hoe vind je me, Eefje? Nog wat melkflesachtig, maar wel sexy, vond ze en schrok van zichzelf. Maar iedereen lachte, hij zelf het hardst. Zo, zei pa toen de trein het station uitrijdt. Daar gaan we, jongens, op avontuur. Hebben jullie er zin in? Jee, brulden de reisgenoten in koor en ze knipoogden tegen elkaar. Voor het eerst van mijn leven de grens over, zei Eefje stralend. Brussel, Milaan, Florence. Eigenlijk hadden we overdag moeten reizen, dan hadden we alles kunnen zien. O, maar ik vind een slaaptrein juist leuk, zei Rob. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga alles van dag tot dag opschrijven, beloofde Sanne. En dan met foto's erbij. Een boeiend reisverslag geschreven door de beroemde schrijfster Sanne Dijkstra. Het wordt vast een bestseller, voorspelde pa. Komen wij er ook in voor? Ik peins er niet over, zei Sanne. Jullie moeten zelf maar een verslag maken. Als ik al jullie belevenissen er ook in moet verwerken, wordt het een pil van 800 bladzijden. Dat is dan minstens 3 kilo overwicht en dat mag niet, grinnikte Rob. Het inpakken van de rugzakken was een heel gedoe geweest. Sanne had zoveel mee willen slepen dat pa had voorgesteld haar kast mee te nemen in plaats van de rugzak. En toen had hij een limiet gesteld. Rob mocht 6 kilo meenemen, de meisjes 7,5, maar zijn eigen rugzak woog minstens 11 kilo, als het niet meer was. Omdat ik spullen voor het algemeen gebruik moet dragen, had hij de protesten bezworen. Een EHBO-doos, kaarten en een reisgids en proviant voor onderweg. Rob voelde zich beledigd. Met 12,5 jaar was hij toch geen papkind. Maar later was hij er blij om, want het liep wel lekker licht en gemakkelijk. In Brussel moesten ze overstappen. Het was een lange reis. De wagons waren in de kleine hokjes verdeeld voor 6 personen en erlangs liep een smalle gang waar je elkaar nauwelijks kon passeren. En waar slapen we? Vroeg Rob benieuwd. Hier, zei pa en hij vergeleek de nummers van de coupé met die op zijn ticket. Kom erin en doe je rugzak af. Kijk uit, je bent niet de enige passagier. Ze wrongen zich achter elkaar door de nauwe deur naar binnen en vulden het hele hokje met hun uitpuilende rugzakken. Mens nog aan toe, riep Sanne. Je kan je kont niet keren zonder iemand anders te verpletteren. Ja, mij, gilde Eefje, die op de bank neerviel om Sannes losbengelende beker te ontwijken. Hé, pa, onder jouw bagage liggen mijn benen, schreeuwde Rob. Zou je die baal weg willen halen? Het duurde even eer alle rugzakken bovenin en onder de banken waren opgeborgen. Maar net toen ze wilden gaan zitten, kwam er een oud dametje binnen met 2 tassen en een grote koffer. Moet dat er ook nog in? Pa krabde achter zijn oren, maar galant hielp hij mee de spullen te versjouwen. Toen stak de conducteur zijn hoofd naar binnen. Hij schudde afkeurend zijn hoofd. Dit kan zo niet, zei hij. Dat daarboven is geen bagagenet, dat is een slaapbank. Opnieuw chaos. Ieder begon met veel kabaal aan zijn bagage te sjorren. Ga allemaal zitten, bulderde pa. Jullie maken er een gekkenhuis van. Slap van het lachen ploften de kinderen op hun plaatsen en keken toe hoe hij alles in de ruimte boven de deur propte. He,
Met zijn mouw veegde hij de zweetdruppels van zijn vuurrode gezicht. Maar nog waren ze er niet, want nu kwam de conducteur weer langs, beladen met kussens, lakens en dekens. Ze moesten allemaal de gang op, want nu ging hij samen met pa de middelste slaapplaatsen in orde maken. Daarvoor werden de rugleuningen omgeklapt en er werd een laddertje opgesteld om naar de bovenste slaapplaats te klimmen. Daar wil ik liggen, zei Rob. Nee, Eefje en ik, riep Sanne. Dat durf ik niet, piepte Eefje benauwd. En ik ben bang dat ik er vanaf val als ik me omdraai. Het slot van het liedje was dat pa, Eefje en Sanne de banken 1, 2 en 3 in beslag namen en aan de andere kant het Belgische dametje beneden en Rob bovenin. Ze kropen er meteen maar in, want dan kon je tenminste lang uit liggen. Hun kleren hielden ze maar aan, want er was gewoon geen plaats om ze ergens neer te leggen.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Heer, ik zoek naar u. Ik verlang naar u. Ik hoop op u. Ik geloof dat ook u naar mij zoekt en verlangt. Geef dat wij elkaar mogen ontmoeten. Laat de komende minuten van gebed een tijd van nabijheid en ontmoeting zijn.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 6, vers 6 en volgende.
1: Op een andere sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een misvormde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem, om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de misvormde hand: "Sta op en kom eens naar voren." Dat deed de man. Jezus zei tegen de fariseeën en schriftgeleerden: "Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan." Nadat hij hen één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man: "Steek uw hand uit." Dat deed hij en zijn hand genas. De schriftgeleerden en de fariseeën raakten buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.

Dit conflict tussen Jezus en de schriftgeleerden en fariseeën gaat om iets fundamenteels. Het gaat om de hoogste waarde. Voor de schriftgeleerden en fariseeën gaat niets boven de wet die aan hen werd overgeleverd. Wat zou Jezus nou kunnen vertellen dat boven deze wet uitgaat?

we kunnen beschrijven als ten diepste een conflict tussen houdingen. De schriftgeleerden en fariseeën met hun gesloten houding van dat mag niet. En Jezus met een open benadering van dat mag wel of dat moet. Wat staat het dichtst bij hoe ik de dingen gewoonlijk benader? Dat mag wel, dat mag niet, dat moet. Wat is mijn benadering?

0: Luister opnieuw naar de lezing. Probeer je dan de scène voor te stellen. En concentreer je op die houdingen, die benaderingen. Zie het verschil tussen de schriftgeleerden en de fariseeën en de manier waarop Jezus dat doet.
1: Op een andere sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een misvormde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de misvormde hand: "Sta op en kom eens naar voren." Dat deed de man. Jezus zei tegen de fariseeën en schriftgeleerden: "Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad. Of men een leven mag redden of verloren laten gaan." Nadat hij hen één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man: "Steek uw hand uit." Dat deed hij en zijn hand genas. De schriftgeleerden en de fariseeën raakten buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.

In Bijbelse taal zou je een verandering van gedrag een verandering van hart kunnen noemen. Zelfs het krijgen van een nieuw hart in de meest radicale gevallen. We hebben deze scène overwogen. Waar is bij mij een verandering van houding nodig? Een verandering van hart. Kan ik aan God vragen me dit te laten zien? En dat God me helpt om die verandering te maken.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Het getuigenis van de apostelen en de profeten. Veelgeliefden, ik, Petrus, zal niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon gij ze weet en vaststaat in de waarheid die gij hebt aanvaard. Maar zolang ik nog in dit lichaam woon, voel ik me verplicht uw geheugen op te frissen. Ik weet dat ik dit lichaam weldra zal verlaten. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat ook gij na mijn heengaan u telkens opnieuw dit alles voor de geest kunt brengen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en het morgenlicht opgaat in uw hart. Bedenkt daarbij wel dat geen profetie van de schrift eigenmachtig uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen gesproken van Gods wegen. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over het evangelie van Johannes. Gij zult bij de bron komen en het licht zelf zien. Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de apostel, eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer. Leef dan ook als kinderen van het licht. En elders zegt hij, de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dan ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag. Wij zijn echter in vergelijking met dat licht waarin wij eens zullen komen, nu nog in de nacht, zelfs overdag. Luistert daarom naar de apostel Petrus. Hij zegt dat er voor de Heer Jezus Christus een stem kwam van boven, vanaf de verheven majesteit. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf, zegt hij, uit de hemel horen klinken toen wij met hem waren op de heilige berg. Maar omdat wij daar niet waren en die stem uit de hemel niet hebben gehoord, zegt Petrus zelf tot ons. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Eens zal onze Heer Jezus Christus komen en, zoals de apostel Paulus het ook zegt, zal Hij wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. En dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. In dat volle licht zullen er geen lampen meer nodig zijn. Dan zullen ons geen profetenwoorden meer worden voorgelezen en zal er geen boek van de apostel meer worden opgeslagen. We zullen niet meer vragen naar het getuigenis van Johannes, het evangelie zelf zullen we niet meer nodig hebben. Ja,
alle heilige boeken van de schrift, die in deze wereldnacht voor ons als lampen ontstoken waren, opdat wij niet in duisternis zouden achterblijven, zullen uit ons midden worden weggenomen. Wanneer al deze dingen zijn weggenomen, zodat ze als het ware geen licht meer geven voor ons als voor mensen die er behoefte aan hebben, en wanneer de godsmannen zelf, door wie deze dingen ons toebedeeld zijn, met ons dat ware en heldere licht zien, wanneer dan die hulpmiddelen weggenomen zijn, wat zullen wij dan zien? Waarmee zal onze geest zich dan voeden? Waarin zal onze blik zich verheugen? Waarin zal die vreugde bestaan, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen? Wat zullen wij zien? Ik smeek u, bemin met mij, ga in geloof met mij mee. Laten wij verlangen naar het vaderland van boven, laten wij smachten naar het hemels vaderland, en laten wij er ons van bewust zijn dat we hier pelgrims zijn. Wat zullen we dan zien? Laat het evangelie het nu zeggen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Gij zult komen aan de bron, waarvan u nu slechts de dauw besprenkeld heeft. Gij zult het onverhulde licht zelf zien, waarvan een straal in uw duisternis gehulde hart zijdelings heeft bereikt. Om dat te zien en te verdragen, wordt ge nu gereinigd. Johannes zelf zegt: Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat, wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Ik voel dat uw genegenheid samen met die van mij naar boven is gericht. Maar het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent belemmert de geest ten zeerste bij het denken. Ook ik zal dit boek neerleggen. Gij zult weggaan, ieder naar zijn huis. Het was goed voor ons in het gemeenschappelijke licht. Wij hebben ons er zeer verheugd en gejuicht. Maar wanneer we uit elkaar gaan, moeten we van dat licht niet scheiden.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Tien gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het maandag 7 september, in de 23e week door het jaar. De ochtend is een prachtig moment om in stilte en dankbaarheid te beginnen. Wij nodigen u samen uit om God te loven door het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het Groot Getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1011. De hymne 701. En de psalmen en de antifonen nemen wij van maandag week 3 vanaf bladzijde 1013. Die met ons meebidden uit het Klein Getijdenboek, de psalmen en de antifonen, maandag van de derde week, 280. Of op de getijdengebeden, of op de getijdengebeden app van de Tilsterberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geest allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat Hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat Hij ons leidt, en zie wij zijn, naar ziel en lichaam waarlijk rein, en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is, en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. Wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon, o onze zon, des vaders zoon. De Vader is in u en gij. Gij zit aan vaders rechterzij. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. O lief is mij uw woning, Heer, der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
1: Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft.
0: Want zelf de mussen vinden wel een schuilplaats. De zwaluwen een nestje voor hun brood.
1: Bij uw altaren, Heer der Hemelmachten, mijn koning en mijn God.
0: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
1: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer hij aan zijn bedevaart begint.
0: Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroegere regen overdekt met rijke tooi.
1: Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij in Sion vindt de dag der goden.
0: Gij Heer der Hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God.
1: God mijn beschermer, zie omlaag, zie om naar uw gezalfde.
0: Voor mij is een dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen.
1: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
0: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
1: Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
0: O Heer der Hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
1: Boven de heuvels zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen.
0: Tallozen zullen op weg gaan en zeggen, kom, wij gaan op naar de berg van de Heer. Naar het huis van de God van Jacob.
1: Hij zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen.
0: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden.
1: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigt hij van schuld.
0: Zwaarden smeet men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
1: Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
0: Huis van Jacob, vooruit. Trekken wij op in het licht van de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, we gaan op naar de berg van de Heer.
0: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
1: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen.
0: Meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wonderen daden aan alle volken.
1: Want machtig en onvolprezen is hij, en meer te duchten dan alle goden.
0: De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar hij is de schepper van het heelal.
1: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Huldig de Heer alle stammen en volken. Huldig de Heer om zijn glorie en macht. Huldig de Heer om de roem van zijn naam.
1: Brengt hem uw offer en treed in zijn voorhof. gaat hem aanbidden in heilig gewaad.
0: Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zeg tot elkander, de Heer regeert.
1: Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met beleidheid.
0: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft.
1: De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin.
0: Zij juichen de Heer toe, omdat hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig zal hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Korte schriftlezing. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: Die wonderen doet als geen ander.
1: Van eeuwig tot eeuwig.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: In profetische woorden sprak Zacharias, de Heer zij geprezen, Israëls God. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen waarmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: Die dan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In profetische woorden sprak Zacharias. De Heer zij geprezen, Israëls God. God heeft de mensen op de wereld geplaatst om eensgezind hun werk te verrichten tot eer van zijn naam. Bidden wij tot hem.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Geprezen zijt gij, schepper van al wat bestaat. Gij hebt ons de goederen van deze aarde toevertrouwd en gij houdt ons in leven.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Wees met ons bij het werk van deze dag. Leer ons uw wil te volbrengen.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Laat ons werk aan anderen ten goede komen. Laat ons met en voor hem bouwen aan een betere wereld.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Geef ons en allen die wij vandaag ontmoeten, vrede en blijmoedigheid.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God van hemel en aarde, schenk ons uw leiding bij al wat wij vandaag ondernemen. Richt ons denken en doen op het goede en zegen ons naar lichaam en geest. Laat ons uw woord onderhouden om in vrijheid te leven en het eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de Laude, het kerkelijk morgengebed. Was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek? Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 23e week door het jaar voert de kerk ons in de heilige geheimen binnen met een vers uit Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Het gebeurde op een andere Sabbat, toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën hielden hem in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tot de man met de verschrompelde hand: sta op en kom in het midden. De man stond op en trad naderbij. Daarop sprak Jezus tot hen: ik vraag u, is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad? Iemand redden of laten omkomen? Toen liet hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: steek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand was weer gezond. Toen waren ze buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst het persoonlijke contact met hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik mij veilig voelen, met al mijn gebreken en tekorten.

met al mijn gebreken en tekorten. Een paar passen voor de plaats even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling hem te beschuldigen, maar zoals Jezus naar de man keek met zijn verschrompelde hand, met de liefdevolle bedoeling hem te genezen, ook al riskeerde Jezus daarmee zijn eigen leven. In een gebaar de eerbied ook lichamelijk vorm geven. Dan het gebed ingaan, door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar ook heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal het mij afgaan om mij in het gebed op Jezus te ordenen. En daarom is het goed dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis waarin Jezus mij wil ontmoeten. Jezus treft de mensen aan als slachtoffer van ziekten en demonen en hij geneest ze. Jezus treft ook mensen aan in een ernstige communicatiestoornis met zijn hemelse vader en met elkaar, en hij geneest die stoornis. En hier zien wij in de vijfde conflictueuze ontmoeting de genezing van de man met de versrompelde hand op Sabbat. Jezus trekt zich de kleinen en zwakken aan, ook al gaat hem dit zijn leven kosten. Want, zo eindigt deze passage, zij bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. En Jezus zelf spreekt van hem laten omkomen. Om dichter bij het geheim te komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde, in de synagoge van Kafarnaüm. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. En die kennis zal mij ook zeker worden gegeven wanneer ik hem erom vraag. En daarom vraag ik om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot een grotere liefde en tot een daadwerkelijke navolging. De overweging. Een man met een verschrompelde hand, misvormd, niet meegegroeid, achtergebleven, onderontwikkeld. Elke mens heeft wel zoiets. Is het niet aan zijn lichaam? Iets wat er niet thuis hoort, wat niet geproportioneerd is, niet in verhouding staat tot de andere ledematen, te klein of te groot? Dan is het wel in zijn geest, in zijn psyche. Gevoelens die niet zijn meegegroeid, fixaties, iets van een tik, een dwangmatigheid, in de groei naar volwassenheid niet meegegroeid, achterop geraakt. En wat doen mensen ermee? Zich erover dood ergeren, zich erover dood schamen, het willen compenseren, verbergen, ontlopen. Jezus heeft het in dit evangelie over iemand redden of laten omkomen. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad? Iemand te redden dan te laten omkomen. Hoezo laten omkomen? Het dilemma was toch niet goed doen of kwaad, redden of laten omkomen? De schriftgeleerden en fariseeën hielden Jezus in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten of niet. Of Jezus die man zou redden of niet. Of Jezus hem goed zou doen of niet. Maar Jezus maakt er een heel ander dilemma van. In plaats van het dilemma het goede wel doen of niet, de genezing wel verrichten of niet, maakt hij ervan goed doen of kwaad, redden of laten omkomen. Jezus plaatst daarmee in dit dilemma twee strategieën tegenover het kwaad, tegenover elkaar. De goddelijke

en de menselijke strategie. En wel, zoals die beide strategieën worden geleefd in de twee partijen daar in de synagoge, bij Jezus en bij de schriftgeleerden en fariseeën. De goddelijke strategie van Jezus, die gekomen is om goed te doen, te redden, en de menselijke strategie, kwaad doen, laten omkomen. Bij Jezus was er alleen maar sprake van goed doen, van genezen. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden was er uiteindelijk alleen maar sprake van kwaad doen, doden. Luistert u maar, de schriften en de fariseeën hielden hem in het oog om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. En toen Jezus het wonder gedaan had, waren ze buiten zichzelf van woede en ze spraken met elkaar wat ze tegen hem konden doen. En andere evangelisten spreken zelfs over plannen om hem uit de weg te ruimen. Marcus 3:6 en Matthäus 12:14. Dus dat was de onderliggende bedoeling van de vijanden van Jezus. En door het dilemma op deze wijze te verwoorden, goed doen of kwaad, redden of doden, haalt Jezus deze onderliggende bedoeling naar boven. Hij rukt hun het masker van het gezicht. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen, zoals ik van plan ben, of kwaad, zoals jullie van plan zijn? Te redden, waarvoor ik gekomen ben, of te doden, wat jullie in de zin hebben? De moordplannen die jullie in je hart koesteren. Ik ben gekomen namens de Vader, en dus is het heel juist dat ik, zeker op de dag van mijn Vader de Sabbat, goed doe. Jezus denkt positief, genezend, opbouwend. Hij wil iemand redden. Hij wil redden wat er te redden valt. Hij probeert het beste te maken van waar iemand zich misschien over dood schaamt, zich over dood ergert, bij zichzelf of bij anderen. Jezus doet niet mee aan deze schaamte, aan deze ergernis. Ga met het kwaad van jezelf. Ga met het kwaad van anderen eerst naar Jezus. Laat Jezus' milde blik op je rusten. Dat is zo weldadig. Die blik maakt het beste in je wakker. Je wordt anders wanneer je het kwaad onder zijn blikken brengt. Jezus praat niet goed. Hij is vertoornd over het kwaad. Want, zo staat er bij Marcus, toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van een hart. Jezus is kwaad over het kwaad, maar zijn kwaadheid is niet het laatste. Hij is tegelijkertijd bedroefd. Jezus heeft zijn eigen manier om het kwaad te bestrijden. Een heel eigen strategie. De strategie van de barmhartigheid. Hij gaat ervan uit dat het kwaad niet goed gemaakt kan worden door degene die het kwaad heeft aangericht. Zoals dat in onze maatschappij steeds meer de gewoonte is geworden, de dader de schade laten betalen. Dat komt niet veel verder dan de materiële schade. De misdadiger kan de misdaad dus niet ongedaan maken. Dat kan het onschuldige slachtoffer nu juist wel. Hij kan niets veranderen aan het kwaad dat geschied is, maar hij kan het kwaad met een zachtmoedig en nederig hart dragen. Hij kan zich er kwaad over maken, het veroordelen, kwaad met kwaad vergelden, maar doet hij dat niet, dan volgt hij Jezus' strategie tegenover het kwaad. Het gaat er niet om dat men als slachtoffer zijn leven verliest, maar hoe men dat doet. Onder protest, met gebalde vuisten, of in grondeloos zelfmedelijden, met agressie tegen wie je dit aandoet, of met agressie tegen jezelf, of in opstand tegen God, of, zoals bijvoorbeeld Edith Stein, lang voordat zij zelf het slachtoffer van de nazi's werd, zei ze: velen zullen de zin van dit lijden van het Joodse volk niet verstaan.
Maar door Gods gave, zij bedoelt de Heilige Geest, weet ik wat het betekent en ik zeg, hier ben ik. Ik vertrouw erop dat de Heer mijn leven plaatsvervangend voor alle Joden heeft aangenomen. Wonderlijk gebeuren, een slachtoffer wordt redder, net als Jezus. En in de eerste lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen zien wij de belichaming van die goddelijke strategie in de strijd tegen het kwaad. Paulus schrijft, op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus ten bate van het lichaam dat de kerk is. Wat ontbreekt er nog aan de beproevingen van de Christus? Heeft Christus dan niet genoeg geleden? Aan het lijden van Christus ontbreekt alleen nog ons lijden. Want het geheim van ons leven is, zoals Paulus het formuleert, Christus in u. Omdat wij in Christus zijn veranderd, in hem zijn opgenomen, in zijn lichaam, de kerk, is er niets meer zinloos. Alles, het meest zinloos lijkende lijden, wordt opgenomen in het lijden van Christus. En daardoor gloeit de hoop op de eeuwige heerlijkheid, zegt Sint Paulus. In de Eucharistie mogen wij ons lijden laten opnemen in Jezus lijden, zodat het vervuld wordt van de verzoenende kracht van zijn offer. Verzoenend voor onszelf, dat de verbittering, de opstand tegen het onschuldig lijden, mag worden veranderd in zoete overgave. Verzoenend, ook voor anderen, in het bijzonder voor hen die ons dit zinloze lijden aandoen. Dat het mag zijn ten bate van het lichaam dat de kerk is. Aan het einde niet zomaar weglopen, maar het gebed afronden met dezelfde eerbied waarmee we het begonnen zijn. Gesprekjes voeren met de man met de versompelde hand, met Jezus, van hart tot hart, zoals vrienden onder elkaar. En dan samen met hem een Onze Vader bidden, om terug te keren naar hem van wie wij zijn uitgegaan.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Van harte een goedemorgen, beste luisteraars. U bent gewend om op dit tijdstip Christina te horen met het programma Goedemorgen Radio Maria. Nou, als u het allemaal een beetje heeft gevolgd de laatste dagen, dan weet u dat afgelopen weekend twee prachtige en zeer intensieve dagen zijn geweest, waarbij Radio Maria, samen ook met het bisdom Haarlem-Amsterdam, kardinaal Burke vanuit Amerika heeft mogen ontvangen. Met hem ook prachtige eucharistievieringen hebben mogen vieren. De Rosary Rally op zaterdag hebben gehouden. En gisteren op zondag ook in de Bavo-kathedraal in Haarlem onder andere een prachtige viering en lezing hebben mogen volgen. Met nog een paar andere prachtige momenten waar ontmoeting, gebed, wonderlijke dingen eigenlijk ook allemaal voorbij zijn gekomen. Dat betekent dat vandaag zeg maar het weekend is voor alle medewerkers van Radio Maria. En de meeste programma's die u gaat beluisteren eerder zijn opgenomen. We hopen natuurlijk dat u met en voor ons blijft bidden. En zullen uiteraard nog op een ander moment uitgebreid vertellen over alles wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Voor nu wens ik u een heel gezegende dag en tot later. Dag.

Goedemorgen, beste luisteraars. Ik wil graag met u het ochtendgebed bidden. We nemen het ochtendgebed uit het katholieke bedenboek van Tabor op bladzijde 57. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u, Openste Majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de af laten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn uw Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, in het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven, dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden van dit morgengebed. We gaan zo door met muziek en om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Ik wens u een gezegende dag vandaag.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap.

0: bij de boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Hele goedemorgen. U bent verbonden op deze maandagmorgen met de Sint-Servaas Basiliek uit Maastricht. Ik wens u veel devotie toe.

We moeten nog eventjes wachten tot de uitzending begint. Dus nog even geduld, alsjeblieft.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste mensen, van harte welkom in deze Eucharistieviering. Vandaag staan we voor de vraag, wat is werkelijk kwaad? Wanneer mensen de moraal loslaten, krijg je een verziekte gemeenschap waarin de trouw aan God en elkaar wordt aangetast. Soms kan ons zicht op God vertroebeld worden. Wat kwaad is, noemen wij goed, en wat goed is, noemen wij kwaad. In het evangelie laat Jezus zien dat datgene wat de Joden kwaad noemen, in feite geen kwaad is. Wetticisme maakt plaats voor liefde. Aan het begin van deze Eucharistieviering is het goed om ons leven voor God neer te leggen en waar wij verkeerd handelden, oprecht om vergeving te vragen. We beginnen daarom deze Eucharistieviering met onze schuld te belijden aan God en aan elkaar. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. De Heer zij met u. Laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters. Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u. En wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij verheft u nog boven anderen? Waarom zijt gij niet in de rouw gegaan? Dan zou die man die zoiets heeft bedreven uit uw midden verwijderd zijn. Ik voel mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in geest aanwezig, heb reeds, als was ik bij u, het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen. En het luidt, in de naam van Heer Jezus Christus moeten wij bijeenkomen, gij en ik in de geest, samen met de kracht van onze Heer Jezus, en die man uitleveren aan de Satan, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding van zijn geest, op de dag des Heren. Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. Je weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te maken. Doe het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden. Gij moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. We moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, maar het bederf van slechtheid en ontucht met het zuivere bloed, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Woord van de Heer. Geleid mij langs veilige wegen. Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. U bij u kan geen booswicht vertoeven. Geleid mij langs veilige wegen. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken, vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid. Geleid mij langs veilige wegen. Maar zegent hen die zich wenden tot u. En maak hen voor altijd gelukkig. Wees gij hun beschermer en schenk hun uw troost, omdat zij uw naam beminnen. Geleid mij langs veilige wegen. Halleluja. Maak ons ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Halleluja.

0: De Heer zij met u. De tweede lezing is genomen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Het gebeurde op een sabbat, toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en fariseeën hielden Jezus in het oog of hij op sabbat een genezing zou verrichten, om iets te vinden waarvan ze hem zouden kunnen beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten. En hij zei tot de man met de verschrompelde hand: sta op en kom in het midden. De man stond op en trad naderbij. Daarop sprak Jezus tot de fariseeën: ik vraag u, is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen? Toen liet hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: steek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand was weer gezond. Toen waren ze buiten zichzelf van woede en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Tot zover de lezing uit het Heilig Evangelie. De Heer zij met u. Laat ons bidden. Op deze dag richten wij ons tot God en vragen om een eerlijke dienstbaarheid. En daarom bidden wij.
1: Voor mensen die Gods geboden niet ernstig nemen en een leven leiden van losbandigheid, dat ze de stem van hun geweten niet ontkennen, maar openstaan voor wat werkelijk waarde heeft. Laat ons bidden. Voor christenen die met bepaalde opvattingen zijn opgevoed, maar meegaan met de moraal waarin van alles kan, dat ze zich vasthouden aan wat werkelijk waarde heeft en daarover ook zich durven uitspreken. Laat ons bidden. Voor kerkmensen die het christelijk geloof gelijkstellen aan moraal en daardoor mensen van zich afstoten, dat zij in het verkondigen van liefde en barmhartigheid weer mensen tot zich weten te trekken. Laat ons bidden. Voor de priesters en religieuzen die geroepen zijn om in het gebed en goede werken mensen bij Jezus te brengen, dat zij herkend worden als zielzorgers die de mens helpen om weer bij God uit te komen. Laat ons bidden. Voor degenen die vanuit bepaalde systemen dingen propageren die ons wegleiden uit het christelijk denkgoed, dat zij herkend worden in hun handelen en daarin afgewezen worden. Laat ons bidden. Voor degenen die het kwaad durven te benoemen en ervaren hoe dit altijd in dank wordt afgenomen, dit niet altijd in dank wordt afgenomen, dat zij ondanks tegenstand toch hun roeping volgen en de mens proberen te brengen op de weg van God. Laat ons bidden.
0: We bidden ook voor onze eigen parochiegemeenschap. We bidden voor onze eigen persoonlijke intenties. We bidden ook voor de intenties van deze heilige mis, die ter ere van Sint Servaas, en voor alle intenties opgegeven bij Sint Servaas aan God wordt opgedragen. We bidden voor onze zieken, vooral voor onze ernstig zieken. En tenslotte bidden we ook voor al onze overleden vrienden, familieleden, en mede-parochianen. Heer God, neem hem en al onze overledenen op in uw eeuwige heerlijkheid, nu alles is volbracht. Laat ons bidden. God onze Vader, u bent de bron van liefde en leven. Uit u mogen wij onze kracht putten om invulling te geven aan ons leven. Blijf ons vergezellen met uw aanwezigheid door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we het brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

bid allen dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Amen. God, uw gave is het als wij u oprecht dienen en in vrede leven. Geef dat wij door deze offerande u verheerlijken en door onze deelname aan de Eucharistie groeien in onderlinge eensgezindheid. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis, klaar als de dag, voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Gij zijt waardig, heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Toen nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden verzameld tot één enkel volk. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus, Ron onze bisschop, Everard zijn hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw genade. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij samen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met haar bruidegom Sint Jozef, met de apostelen, met Sint Servaas en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we nu samen, zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust en angst, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ik heb aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u mijn vrede geven. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Geef elkaar een teken van vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Het bloed van Christus geleidde ons tot het eeuwige leven.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

De Heer zij met u. Laat ons bidden. Heer, door uw woord en sacrament schenk je uw gelovigen voedsel en nieuwe levenskracht. Laat deze grote gaven van uw beminde Zoon ons zo ten goede komen, dat wij voor altijd mogen delen in zijn leven, door Christus onze Heer. Laten we dan nu op weg gaan naar het graf van Sint-Servaas, zoals we dat kennen in de noodkist, onder de zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint Servaas uit Maastricht. Ik wens u een hele fijne dag toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en vandaag, in de heilige van de dag, staan we stil bij de martelaren van Košice. Pater István Kongrács is afkomstig uit Alvink in Transylvanië, waar hij waarschijnlijk in het jaar 1583 is geboren. Hij treedt in bij de Jezuïeten te Brno op 11 juli 1602. Na zijn wijding wordt hij naar het Jezuïetencollege van Humenné gezonden. In het voorjaar van 1619 wordt hij gevraagd naar Košice te gaan, dat destijds op Hongaars grondgebied ligt. Tegenwoordig behoort het tot Slowakije. Pater Melchior Grodecz komt uit Stettin, Silesië, waar hij in het jaar 1584 is geboren. Hij is oud-leerling van het Jezuïetencollege in Wenen. Op 12 mei 1603 treedt hij in bij de Jezuïeten te Brno. Gegeven het feit dat het noviciaat 2 jaar duurt, moet hij dus minstens 1 jaar hebben doorgebracht in hetzelfde huis als István Kongrács. Na zijn studies komt Melchior terecht in Praag. Hij is met name actief in het jongerenwerk, tot ook hij wordt overgeplaatst naar Košice. Aan de basis van die overplaatsing staat een verzoek van de koninklijke zaakgelastigde te Košice, Andreas Doci. Hij is katholiek en hij ziet met ledenogen aan hoe het handjevol geloofsgenoten al geruime tijd zonder priester zit en zwaar te lijden heeft van het agressieve Calvinisme dat vanuit Hongarije steeds meer voet heeft verworven in dat gebied. Hij heeft om 2 Jezuïeten gevraagd. En zo zijn de paters István en Melchior naar Košice gekomen. Ze krijgen onderdak in de officiële residentie van Dočki. Ze werken hard en ze mogen al spoedig vruchten plukken van hun arbeid. Dat ontgaat de Calvinisten niet en het zet bij hen kwaad bloed. Hun moment komt als een leger vanuit Transylvanië oprukt naar Košice. De Calvinistische koning van Transylvanië, Gabriel Bethlen, maakt gebruik van het feit dat Hongarije verwikkeld is in de Dertigjarige Oorlog en hij hoopt het verzwakte Košice bij zijn gebied te kunnen inlijven. Hij stuurt een leger erop af onder aanvoering van George Rakoczki. Bij het horen hiervan snellen de beide Jezuïetenpaters vanuit de omliggende dorpen waar ze aan het werk zijn terug naar de stad. Zij vermoeden dat de bevolking hun steun goed zou kunnen gebruiken. De wereldheer Marcus Coreuzi voegt zich bij hen. Hij is te werk gesteld als beheerder van de abdij van Sleeplak, vlakbij Košice. Hij is een oud-leerling van de Jezuïeten. En hij heeft bij hen gestudeerd in Wenen en Rome, dus hij kent de beide paters goed. Op 5 september 1619 valt de stad zonder veel moeite in de handen van generaal Rakoczki. Zodra hij hoort dat er priesters in de stad verblijven, laat hij hen opsporen en hij legt hun huisarrest op in hun eigen residentie. Hij verbiedt het dat iemand hun eten of drinken komt brengen. De 3 geestelijken beseffen wat hun te wachten staat. Die nacht, de nacht van 6 op 7 september, biechten ze bij elkaar. En nog voor zonsopgang van die 7e september staan er soldaten voor hun neus. Ze brengen het bevel van hun generaal over dat de 3 hun geloof moeten afzweren en Calvinist moeten worden. Als ze ook na herhaaldelijk aandringen weigeren, verliezen de soldaten hun geduld. En ze beginnen op gruwelijke wijze op hen in te schoppen en te slaan, tot ze machteloos toegetakeld op de grond liggen. En daarna krijgt ieder een aparte behandeling. Ze beginnen met pater Coreuzi. Ze kleden hem uit tot op het blote lijf, dienen hem stokslagen toe, verbrijzelen zijn vingers, houden brandende toortsen tegen zijn zij tot zijn ribben zichtbaar worden. En als hij flauw valt, slaan ze hem meteen het hoofd af. Voor pater Kongrács bedenken ze weer andere martelingen. Ze binden een touw om zijn hoofd, dat ze zo strak aanhalen dat zijn schedel ervan kraakt. Ze snijden hem neus en oren af en hangen hem met gebonden handen op aan een balk waarop ze zijn lijf met messen beginnen te bewerken. Dan laten ze hem in doodsstrijd aan zijn lot over. Met pater Grodzicki doen ze hetzelfde als met Marcus Curuzzi. Vervolgens werpen ze de drie priesters ergens in een stinkende kuil en verbieden iedereen ook maar te naderen, laat staan dat men ze mag begraven. Toch blijkt dat pater Grodzicki nog leeft. Zijn doodsstrijd duurt een volle dag, totdat hij tenslotte in de vroege morgen van 8 september de geest geeft. Pas 6 maanden later krijgt de plaatselijke gravin toestemming van Bethlen om de drie een eerbiedige begrafenis te geven. Hun stoffelijk overschot wordt voorlopig in een kapel ondergebracht. In 1636 worden ze overgebracht naar het convent van de Clarisse te Trnava. Ze worden door paus Pius X op 15 januari 1905 zalig verklaard en paus Johannes Paulus II verklaart hen heilig in Košice zelf op 2 juli 1995. Bij deze gelegenheid zegt paus Johannes Paulus onder andere: de martelaren van Košice gaven hun leven uit trouw aan de kerk. Zij bezweken niet voor de agressieve druk die de machthebbers van de staat op hen uitoefenden met de bedoeling hen tot geloofsafval te bewegen. Alle drie accepteerden ze het martelaarschap op zich in de geest van hun geloof en van de liefde jegens hun vervolgers. Dit sublieme getuigenis van deze drie martelaren van Košice staat ons vandaag helder voor ogen als een schitterend voorbeeld van verbondenheid met het evangelie. Ook wij moeten daarnaar opzien, op momenten dat we voor een moeilijke of riskante beslissing staan. Die heb je immers tegenwoordig ook nog. Heilige martelaren van Košice, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Afgelopen weekend voor Radio Maria en heel veel andere mensen een zeer intensief weekend was, omdat we de Rosary Rally mochten organiseren, mochten zijn bij een prachtige dag daar. En ik heb nu monsieur Hendricks van het Bisdom Amsterdam. Dag monsieur.
1: Goedemorgen, ja.

0: Ja, het is allemaal heel mooi geweest. Ja, en dat is allemaal niet alleen maar aan mij te danken. Ik heb maar eigenlijk weinig gedaan natuurlijk, maar heel veel in Haarlem, die hebben zich ingezet voor Raymond Burke. En het, ja, dat is allemaal heel prachtig verlopen. Met veel deelname van de mensen, volle kerken. En ook 's middags, zondagmiddag, voor de lezing van de kardinaal, waren er nog heel veel mensen. En het programma ging daarna nog door met een lof. En aan het einde van de dag was er nog vespers. En ondanks dat het toch een enorm programma was met zoveel onderdelen. En tussenpauze ook, maar steeds was er eigenlijk een grote groep gelovigen aanwezig. Was de kerk steeds heel goed bezet. En 's morgens voor de Eucharistieviering helemaal vol. En dat was allemaal prachtig verzorgd. Het kathedrale koor heeft ook enorm zijn best gedaan. Ze hebben ook de Latijnse vespers hadden ze ingestudeerd. En die hebben ze prachtig uitgevoerd, prachtig gezongen.
1: Ja.
0: Ja, het was allemaal. Ik kijk er heel mooi op terug.
1: Ja, nou, Dagert, in Amsterdam, een bijzondere Eucharistieviering natuurlijk, hè? Dus ja, in de oudere vorm.
0: De Tridentijnse Rites.
1: Precies.
0: Ja, in de oude vorm. Ja.
1: In de Onze Lieve Vrouwenkerk die stampvol zat.
0: Ja,
1: werkelijk.
0: Ja,
1: er moesten van achteren bijna duwen om de mensen de kerk in te kunnen laten gaan.
0: Inderdaad, ze stonden op straat. Hè.
1: Ja.
0: Nee, dat was heel mooi. Ja, en heel veel belangstelling was ervoor. Ja.
1: Daarna de processie natuurlijk naar het Vondelpark.
0: Ja.
1: Mag ik gewoon vragen, hoe maakt u dat dan mee als bisschop? U kent Amsterdam natuurlijk goed, hè, in al die jaren dat u eerst hulpbisschop en toen bisschop van het bisdom natuurlijk bent geworden. Hebt ook veranderingen gezien, maar zoiets als dit, hoe komt het op u over? Wat betekent dat voor u?
0: Dus laat ik zeggen, de in Amsterdam hebben de mensen eigenlijk altijd wel positief gereageerd. Toen, ik meen in 2007, begon de sacramentsprocessie. En er zijn eigenlijk sindsdien nog een aantal processies bijgekomen. Mm-hmm. Dus op de eigenlijke sacramentsdag, op de donderdag, wordt er een processie gehouden rond Krijtberg, Begijnhof en de Kalverstraat.
1: Ja.
0: En dan de zondag, sacramentsdag, dus vanuit Onze Lieve Vrouwenkerk ook over de grachten. Nu is er op Maria ten Hemel opnemen ook een Maria-processie, ook vanuit de Krijtberg geweest.
1: Oh ja.
0: Ook heel goed bezocht, veel mensen geweest. Terwijl op datzelfde moment in de Onze Lieve Vrouwenkerk ook nog was het 40-jarig priesterfeest van rector Rafael Dogeda.
1: Ja, ja.
0: En daar was ook een volle kerk voor.
1: Ik weet
0: dus,
1: het. Ja, ja, ik was erbij.
0: Oh, mooi. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk mogen we best wel kijken op mooie gebeurtenissen. En laat ik zeggen, Amsterdam heeft heel goed gereageerd op de processies. We hebben geen vervelende dingen meegemaakt.
1: Nee.
0: Maar ja, voor de mis stonden er voor de kerk, dan was er een klein groepje van, ik meen een stuk of 10, 12 dolle mina's. Die wilden voor abortus pleiten. Mm-hmm. Maar goed, ze hebben zich verder heel behoorlijk gedragen, om het zo maar te zeggen. Ze hebben niet de zaak verstoord of zo. We hebben er eigenlijk weinig hinder van gehad.
1: Nee,
0: inderdaad. En verder. Ja, oké. Okay, dus, in het Vondelpark hadden we een mooie plaats. Rustig. We werden eigenlijk niet gestoord door anderen. Het was een goede hoek, denk ik, ook van het Vondelpark, zodat we ook niet veel last hadden van voorbijgangers zelfs. Dus wat dat betreft denk ik dat het allemaal heel goed georganiseerd was.
1: Ja, het was
0: ook de politie van Amsterdam, die was volop aanwezig om alles goed te begeleiden. Nou,
1: klopt.
0: Ik heb geen wanklank.
1: Nee, dat is waar. Want ook bij de processie, toevallig heb ik van een aantal andere mensen en ook naar mijzelf toe. Ik sloot wat later aan. En toen dachten ze dat ik door de processie heen wilde lopen. En een van de agenten is: mevrouw, u mag er niet doorheen. Ik zeg, nou, ik hoor bij de organisatie. dat was dan goed. Maar wat ik ook erg leuk vond in Haarlem was dat kardinaal Burke, die natuurlijk, dat was de gast die speciaal voor de Rosary Rally

0: en dus ook de dag in Haarlem naar Nederland is gekomen. Ook aangaf dat u en hij zelf elkaar al lang kent vanwege de gezamenlijke studie in Rome.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus ik heb van, even kijken, van 1981 heb ik in Rome kanoniek recht gestudeerd. En daar heb ik dus toen priester Raymond Burke leren kennen. We hadden ook wel wat meer contact zo. Dat is dus. En zo door de jaren heen hebben we altijd al wel eens een keer wat contact gehad. Mm-hmm. Maar niet heel overvloedig hoor. Maar,
0: nee.
1: Maar dus we kennen elkaar inderdaad al lang, want hij wist nog wel een paar anekdotes op te lepelen uit de tijd.
0: Ja, dat u onder andere fietsend naar het college kwam in Rome.
1: Ja, precies. Ja, dat inderdaad, dat klopt. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja, dat was toen heel uitzonderlijk, want niemand fietste in Rome. Dus, ja.
0: Ja. Als ik, hè, of als u nu ook op deze dagen terugkijkt en alle mensen die er zeg maar waren, waaronder heel veel jonge mensen moet ik zeggen.
1: Ja, ja.
0: Wat betekent dan zo'n bezoek of zo'n weekend of wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden? Wat betekent dat voor Nederland of voor het bisdom?
1: Ja, dus inderdaad, je ziet dat er echt veel jongeren komen ook, hè. En ja, de kardinaal was natuurlijk ook doodop op het eind. Want hij werd dus de hele dag, tussen de plechtigheden ook, werd hij belaagd. Om het maar in goede zin belaagd. Door allerlei, voornamelijk jongeren die hem wilden groeten. En die hem een zegen wilden, en of een foto.
0: Ja.
1: Dus het was heel, heel druk. En maar tegelijkertijd ook heel mooi, want heel veel van die jongeren die hebben ook iets over henzelf verteld. En de kardinaal was er ook erg onder de indruk.
0: Ja, ja.
1: De terugweg zei hij van er zijn hier prachtige dingen aan het gebeuren. Dat is, dus dat was natuurlijk ook mooi om te horen, maar ik was er ook getuige van. Ja, ik vind het heel goed, heel mooi.
0: Ja,
1: ja.
0: En
1: ja.
0: Misschien ook dat het boven zijn verwachting was. Want Nederland heeft natuurlijk wel een naam.
1: Ja,
0: als het gaat om hoe katholiek het is.
1: Ja, dus vorig jaar was kardinaal Parolin hier. En die stond helemaal te kijken. Want die was nog een keer 10 jaar eerder, geloof ik, in Nederland geweest. En toen was het, had hij het heel anders meegemaakt.
0: Ja.
1: En maar ook kardinaal Burke, die zag wel van, dit is echt een opleving. Hij kende Nederland niet zo enorm goed. Hij is een paar keer in Nederland geweest, hoor. Maar hij stond er ook heel erg van te kijken. Dat kan ik wel zeggen. Ja,
0: ja, ja. Ja. En misschien dat dit een vraag is waar u geen antwoord op heeft of niet kan geven. Is nou zoiets als dit, zeg maar, in het Vaticaan bekend? Wordt daar notie van genomen dat zoiets dan in Nederland plaatsvindt?
1: Ja, nou ja, zeker. Dus ook het bezoek van kardinaal Parolin vorig jaar. En nu het bezoek van kardinaal Burke. Als ze terugkomen in Rome, dan vertellen ze er natuurlijk ook over aan anderen van hoe het geweest is. En, zeker.
0: Ja.
1: Zo dringt het wel verder door.
0: Het druppelt ook door. Ja. Nou, want wat toch ook bijzonder was, als ik dat nog mag vermelden, is dat kardinaal Eik, die zelf in Rome was, op de zaterdag terugkwam.
1: Ja.
0: En vanaf
1: het
0: Schiphol naar Amsterdam, de Onze Lieve Vrouwenkerk is gekomen, rechtstreeks.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Om er ook bij
1: te
0: zijn.
1: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Dus inderdaad, hij wilde ook meemaken, ook als geste naar kardinaal Burke toe, die hij natuurlijk heel goed kent.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was wel pittig van onze kardinaal dat hij meteen naar Amsterdam toe kwam, want hij had echt maar een hele korte nacht gehad.
0: Och, ja.
1: Hij had de avond tevoren een lange feestelijke ontmoeting gehad met het Oriel College, geloof ik, dat een audiëntie bij de paus heeft gehad ook. En daarna was er een groot feest. En diep in de nacht kwam hij weer thuis. Maar een paar uurtjes later moest hij alweer opstaan om naar Amsterdam te vertrekken.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Het was wel heftig, ja.
0: Ja,
1: maar goed,
0: zeker.
1: Hij heeft het toch gedaan en zelfs oorspronkelijk was de gedachte dat hij misschien alleen naar het Vondelpark zou kunnen komen. Maar hij was er toch al in de kerk ook bij. Ja. Dus men heeft het meteen vanuit het vliegveld is hij meteen rechtstreeks doorgekomen.
0: Nou, ja. Dat is echt bewonderenswaardig ook. En daar zijn natuurlijk alle mensen heel dankbaar voor. Hè? Dat hoorde ik dan van natuurlijk al. Ja, je hoort van alle kanten op die dagen hoor je natuurlijk reacties.
1: Ja.
0: En mensen hebben dat zo gewaardeerd dat er zoveel ook geestelijken waren, dat het allemaal zo plechtig was, dat er zoveel mensen kwamen. Dat doet het hart en de ziel goed, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zeker. Nee, dat is goed te begrijpen. Inderdaad. Ja.
0: Nou, nu hopen op een mooi volgend bezoek natuurlijk. Wie weet?
1: Ja.
0: Wie weet
1: ja.
0: Wie de volgende zal zijn?
1: Ja, zeker. We staan voor al het mooie open.
0: We staan voor alles open, zeker. Monsieur, is er misschien nog iets waarvan u zegt, nou, dit wil ik toch nog ook graag even vertellen, want dat zit eraan te komen, of dat heb ik...
1: Ja, er is deze week wel weer veel aan de hand. Het wordt een beetje veel misschien om alles te vertellen, maar ik ben in Amsterdam ook weer bij jongeren en mensen die erover denken om katholiek te worden. Dat is een hele groep of die ze willen verdiepen in wat katholieke geloven eigenlijk inhoudt. Dat gaat dit keer over de sociale leer. We hebben zaterdag de dag met het WJD-kruis in Heilo.
0: Yeah.
1: Met de jongeren, daar komt Monsieur de Jong ook voor. Om daar een lezing te geven. En ik zelf zal daar de mis doen en de processie. En die dag is ook de opening van het Jozefhuis, of van het jaar van het Jozefhuis in Haarlem. Daar zal ik ook nog bij aanwezig zijn. En zondagochtend in alle vroegte vertrek ik naar Lourdes.
0: Och.
1: Voor de Lourdes bedevaart.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja,
1: met,
0: ja.
1: Dus er gaan veel mensen uit ons bisdom mee. Ook wel uit andere bisdommen. Dat belooft ook weer een mooi gebeuren.
0: Ik ben benieuwd. Ah, dat is fijn. Dat is fijn om te horen. En u zei Jozefhuis. Ik weet niet of dat kort uit te leggen is wat dat is.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Dus in het centrum van Haarlem, bij de Sint-Jozefkerk, daar is een huis voor waar jongeren wonen, katholieke jongeren, die daar samenleven een aantal jaren tijdens hun studie. Maar niet gewoon als een gewoon studentenhuis alleen, maar ook als gemeenschap. Dus, en met ook gebed en ook een stukje vorming, geestelijke vorming en alles wat daarbij komt. Ook een stukje inzet in het kerkelijk leven en inzet voor de naaste in de caritas. Dus ja, dat is een heel mooi initiatief. Ja.
0: Prachtig.
1: En hun nieuwe werkjaar gaat zaterdag open. En dus daar zal ik natuurlijk ook nog eventjes bij aanwezig zijn.
0: Ja, en dan komt natuurlijk, ik geloof dat dat nog even duurt, maar ook het nieuwe jaar voor de seminaristen gaat natuurlijk binnenkort beginnen.
1: Ja, die zijn al wel begonnen, maar die zijn op dit moment in Polen.
0: Ja.
1: Want ze hebben aan het begin van het studiejaar altijd de retraite. En een bedevaart. En dat is nu in Polen begonnen. Ze zijn in Krakau. En ze gaan dus na de retretten naar de goddelijke barmhartigheid in Krakau.
0: Oh,
1: en naar het
0: ja.
1: heiligdom van Paus Johannes Paulus II.
0: Ja.
1: En nog wel andere plaatsen ook die ze zullen bezoeken.
0: Ja. Nou, prachtig om te horen. En ik denk dat het gebed voor hen, maar ook voor alles
1: heel
0: wat
1: graag
0: heeft
1: ja.
0: plaatsgevonden, dat de uitwerking daarvan nog lang mag...
1: Ja.
0: nou ja, over ja, ons mag ja, stralen. Ja. Zou ik u ook willen vragen om deze uitzending met een gebed of een zegen af te sluiten?
1: Ja, nou dat wil ik heel graag doen. Ja, ja inderdaad. We hopen en bidden dat we deze dagen goede uitwerking mogen hebben. Je merkt ook wel dat er toch meer jongeren zijn die aan het nadenken zijn en aan het bidden zijn over hun eigen levensweg, over hun roeping. Misschien ook over een roeping tot het priesterschap. Dus dat wil ik ook heel graag in het gebed van de luisteraars aanbevelen. Mm-hmm. En dan nu heel graag voor alle luisteraars en voor al hun intenties God zegen. Mogen de Almachtige God u alle zegenen en beschermen. Mogen de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria u begeleiden. Mogen Gods geest u verlichten met wijsheid, met kennis. En mogen hij uw hart vervullen met vrede. En mogen hij u zegenen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.
0: Monsieur, heel veel dank. U alvast een prachtige reis naar Lourdes ook gewenst. Met natuurlijk
1: ja,
0: al die andere gelovigen. En tot de volgende keer.
1: Ja, graag tot de volgende keer.
0: Ja.
1: Tot ziens.
0: Dag.
1: Ja, dag.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Het getuigenis van de apostelen en de profeten. Veel geliefden, ik, Petrus, zal niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon gij ze weet en vaststaat in de waarheid die gij hebt aanvaard. Maar zolang ik nog in dit lichaam woon, voel ik me verplicht uw geheugen op te frissen. Ik weet dat ik dit lichaam weldra zal verlaten. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat ook gij na mijn heengaan u telkens opnieuw dit alles voor de geest kunt brengen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en het morgenlicht opgaat in uw hart. Bedenkt daarbij wel dat geen profetie van de schrift eigenmachtig uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen gesproken van Gods wegen. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over het evangelie van Johannes. Gij zult bij de bron komen en het licht zelf zien. Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de apostel: eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer. Leef dan ook als kinderen van het licht. En elders zegt hij: de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dan ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag. Wij zijn echter in vergelijking met dat licht waarin wij eens zullen komen, nu nog in de nacht, zelfs overdag. Luistert daarom naar de apostel Petrus. Hij zegt dat er voor de Heer Jezus Christus een stem kwam van boven, vanaf de verheven majesteit. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf, zegt hij, uit de hemel horen klinken, toen wij met hem waren op de heilige berg. Maar omdat wij daar niet waren en die stem uit de hemel niet hebben gehoord, zegt Petrus zelf tot ons: hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Eens zal onze Heer Jezus Christus komen en, zoals de apostel Paulus het ook zegt, zal hij wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. En dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. In dat volle licht zullen er geen lampen meer nodig zijn. Dan zullen ons geen profetenwoorden meer worden voorgelezen en zal er geen boek van de apostel meer worden opgeslagen. We zullen niet meer vragen naar het getuigenis van Johannes. Het evangelie zelf zullen we niet meer nodig hebben. Ja,
alle heilige boeken van de Schrift, die in deze wereldnacht voor ons als lampen ontstoken waren, opdat wij niet in duisternis zouden achterblijven, zullen uit ons midden worden weggenomen. Wanneer al deze dingen zijn weggenomen, zodat ze als het ware geen licht meer geven voor ons als voor mensen die er behoefte aan hebben, en wanneer de godsmannen zelf, door wie deze dingen ons toebedeeld zijn, met ons dat ware en heldere licht zien, wanneer dan die hulpmiddelen weggenomen zijn, wat zullen wij dan zien? Waarmee zal onze geest zich dan voeden? Waarin zal onze blik zich verheugen? Waarin zal die vreugde bestaan die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen? Wat zullen wij zien? Ik smeek u, bemin met mij, ga in geloof met mij mee. Laten wij verlangen naar het vaderland van boven, laten wij smachten naar het hemels vaderland en laten wij er ons van bewust zijn dat we hier pelgrims zijn. Wat zullen we dan zien? Laat het evangelie het nu zeggen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Gij zult komen aan de bron, waarvan u nu slechts de dauw besprenkeld heeft. Gij zult het onverhulde licht zelf zien, waarvan een straal in uw duisternis gehulde hart zijdelings heeft bereikt. Om dat te zien en te verdragen, wordt ge nu gereinigd. Johannes zelf zegt: Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat, wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Ik voel dat uw genegenheid samen met die van mij naar boven is gericht. Maar het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent belemmert de geest ten zeerste bij het denken. Ook ik zal dit boek neerleggen. Gij zult weggaan, ieder naar zijn huis. Het was goed voor ons in het gemeenschappelijke licht. Wij hebben ons er zeer verheugd en gejuicht. Maar wanneer we uit elkaar gaan, moeten we van dat licht niet scheiden.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Luisteraars van Radio Maria. Iedere maand mag ik met u stilstaan bij een gebedsintentie van de paus. Iedere maand vraagt de paus om met hem te bidden voor een bijzonder intentie. Een intentie die gaat over de noden in de wereld en in de kerk. Een bijzondere intentie waar we als wereldwijde kerk samen met de paus voor mogen bidden. Voor de maand september vraagt de paus om te bidden voor zorgvuldigheid met water. Voor de zorg voor water. We kunnen ons dat in deze tijd misschien wel beter voorstellen dan ooit, nu we in deze zomer zoveel hitte kennen en zoveel droogte, dat rivieren bijna leeg zijn en dat op veel plaatsen in de landbouw en ook in de veeteelt zorgen zijn over voldoende water. In het bisdom Rotterdam staat het Westland op scherp. Hoe lang krijgen wij nog zoet water voor de teelt van onze planten en groenten? Water, het is belangrijk voor ons leven, voor het groeien en bloeien. Daarom dat de paus deze maand heel bijzondere aandacht vraagt voor water. Dat water niet alleen belangrijk is om van te leven, maar ook dat het rechtvaardig wordt verdeeld en dat ieder mens toegang heeft tot water dat leven geeft. Hij schrijft: laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Bidden voor de zorg voor water. In het besef dat water voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Dat het rechtvaardig is wanneer heel de schepping gebruik maakt van water. Water dat deel is van de schepping. Water dat noodzakelijk is voor het leven. Het was de heilige Franciscus van Assisi die in een lofzang tot God de schepping heeft geprezen. Of beter gezegd, God heeft gedankt voor alle rijkdommen van de schepping. Zo heeft hij ook in een van de coupletten van het zonnelied aandacht voor het water. Franciscus voelt zich één met de schepping. Als mens ben je geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en verbonden met alle elementen die de schepping rijk is. En zo spreekt Franciscus in zijn zonnelied allerlei elementen toe, alsof het zijn broeders en zusters zijn. Niet zomaar dingen om te gebruiken, maar gaven in de schepping om zorgvuldig mee om te gaan. Niet zomaar dingen om op te maken, maar door het gebruik van de elementen van de schepping als mens ook eer te brengen aan de schepper, omdat je niet alles opmaakt en uitroeit, dat je niet alles voor jezelf opeist, maar deelt als mens in de schepping alle gaven die de Heer ons gegeven heeft. En zo zingt Franciscus in zijn zonnelied: wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water dat nuttig is, inderdaad. Zonder water kunnen wij niet leven, kan onze schepping niet bestaan. Kostbaar en kuis, schoon water, zuiver water, helder als kristal. Ik denk dat Franciscus in zijn tijd nog veel van dat water heeft gezien. Terwijl in onze tijd in veel verstedelijkte gebieden en regio's die intens worden gebruikt, maar weinig sprake is van zuiver water, dat je zo naar de bodem van de rivier kunt kijken, zo naar de bodem van de beek. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water is een belangrijke gemeenschappelijke factor. Water heeft een sociaal element, want het is belangrijk voor de gezondheid, voor het produceren van voedsel. En er zijn vaak conflicten om het krijgen van zoet water. Rivieren die worden afgesloten, droge gebieden die dreigen te worden uitgesloten van de toevoer van vers water. Dus water als een sociaal element. Het is ook een economisch element. En dan niet zozeer in de zin, zoals Franciscus van Assisi zegt, kostbaar. Een gave van God voor het leven. Maar economisch in de zin van, het is van belang om voedsel te produceren en energie. Met water kun je geld verdienen. Met water kun je produceren. En ten derde is water naast sociaal element, een economisch element, ook het behoud van het milieu. Want zonder water kan er geen leven zijn. Kan er geen leven en groei zijn op aarde. Water is daarom centraal in het gebed van Paus Leo. Laten we bidden om een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Zoals Franciscus het water als een gave Gods beschrijft in zijn zonnelied, is ook in de Heilige Schrift vaak sprake van water. Al in het Genesisboek over de schepping wordt gezegd dat God het water op aarde en het water en het hemelgewelf van elkaar scheidt. Water is een gave Gods. Water heeft te maken met enerzijds leven, maar kan in de schrift ook te maken hebben met dreiging. Denkt u maar aan de zondvloed in Genesis 7. Dat Noach en de zijnen in de ark zich terugtrekken en bij de zondvloed dobberen op het water, terwijl het water in zijn grote vloed zijn vernietigende uitwerking heeft. Uiteindelijk is na het einde van de zondvloed er weer leven op aarde en zijn er weer groene planten te zien. Water als dreiging, ook voor het volk van God dat in de slavernij van Egypte was. Het boek Exodus beschrijft dat onder leiding van Mozes het volk van Israël weggaat uit Egypte. Maar dan komen ze voor de grote zee te staan. En hoe kom je die zee toch door? En dan is het God die helpt. En wanneer Mozes het teken geeft, splijt de zee uiteen en loopt het volk van God over de bodem van het water. Terwijl daarna hun achtervolgers, de Egyptenaren, door hetzelfde water worden verzwolgen. Water heeft duidelijk twee kanten. Water geeft leven, maakt groei mogelijk en is een positieve gave in de schepping voor al wat leeft. Maar water heeft ook een dreigende kant. Als je kijkt naar de zondvloed en als je kijkt naar het water dat de mensen die uit de slavernij wilden vluchten als barrière voor zich zagen. Water is niet weg te denken uit ons leven, niet weg te denken uit de schepping. Dat Paus Leo juist voor het water bidt en de zorg voor het water in zijn gebed bepleit, heeft alles te maken met het besef dat het water voor ons noodzakelijk is. Gebrek aan water is een vreselijke situatie. Denkt u maar aan het volk van God dat door de woestijn moest trekken. Ze waren dan wel bevrijd uit de slavernij, maar in de droge woestijn was honger en dorst. En het volk klaagde al gauw. Wat doen we hier? Waren we maar in Egypte gebleven, dan wisten we tenminste zeker dat er water zou zijn en voedsel. We lezen dat God een aanwijzing geeft en dat Mozes op de rots slaat en dat er dan water komt om te drinken. Exodus 17, maar ook in Numeri 20. Water dus als een gave van de schepping die leven schenkt, maar die ook een dreiging kan zijn. Maar als je eenmaal gebrek aan water hebt, dan besef je pas hoezeer dat water belangrijk is. Je kunt een einde raad zijn. Je kunt helemaal niet meer weten waar je het zoeken moet. Water uit de rots was in de woestijn onder leiding van Mozes een redding. Nog even verder kijken in de schrift. Water in het kader van de schepping. Water als dreiging en levensbron. We kunnen ook denken aan water als beeld van Gods geboden. Als beeld van Gods levengevende opdracht en boodschap voor de mensheid. Denkt u maar aan Psalm 1, waar gesproken wordt over een mens die zich houdt aan Gods geboden, die niet meebeweegt met de zondaars, die niet meebeweegt met de mensen die geen boodschap hebben aan Gods wet, maar die werkelijk het woord van God overweegt en de geboden van de Heer, zijn wet, trouw blijft. Die wordt vergeleken in Psalm 1, vers 3, met een boom die geworteld is aan water. En het water is dan het teken van Gods levengevende woord, van Gods levengevende geboden. Zo wordt een mens pas echt ten volle in het leven geplaatst. Water bij de schepping, onmisbaar om te groeien en te bloeien. Water als dreiging en water als nood door gebrek en dorst. En water, zoals we hoorden in Psalm 1, als beeld van de levende gevende boodschap van de Heer. We mogen als mens geworteld zijn in die levengevende stroom van God. Niet alleen het Oude Testament spreekt over water. Ook in het Nieuwe Testament komt water regelmatig ter sprake. Zo kunt u denken aan Johannes 4, waar Jezus op het midden van de dag, kunt wel zeggen op het heetst van de dag, een vrouw ontmoet bij de waterput, midden in het dorp. Er is geen mens te bekennen, want iedereen kijkt wel uit om uit de beschutting te komen als het zo heet is. Maar deze vrouw die komt omdat ze niet met anderen gezien wil worden, omdat ze dan haar leven zullen bekritiseren, dat ze misschien haar minachten. Maar Jezus bij de bron spreekt met haar en brengt haar het besef bij dat water uit de put nodig is om te drinken, maar dat de levensstroom van God nodig is om ten volle te leven als kind van God. Levend water wil Jezus schenken. En uiteindelijk staat deze vrouw daarvoor open, de vrouw bij de put. Het levende water van Jezus zelf. Zijn verlossende woord. Zijn levengevende liefde. En zo spreekt Jezus in het kader van zijn zending en onderricht over water dat leven geeft. Dat doet hij in het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4, zoals gezegd. Maar ook in Johannes 7, daar zegt hij: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De evangelist legt uit dat Jezus de geest bedoelt, maar dat die nog niet door de geloven ontvangen was, omdat Jezus al niet was verheerlijkt. Eerst is er zijn kruis en verrijzenis, dan wordt het Pinksteren. Maar dat de Heer en zijn boodschap levend water betekenen, dat mogen duidelijk zijn. In Johannes 4 en Johannes 7. Ik denk ook aan de Romeinenbrief, waarin over het water van de doop wordt gesproken. In Romeinen 6, we lezen de tekst ieder jaar in de paaswaken. We worden als christenen ondergedompeld in het water, om met de Heer weer uit het water te komen, verlost van onze zonden, schoongewassen om kind van God te zijn, met de kiem van eeuwig leven. Water dus in de schrift als levengevend, zowel letterlijk als ook geestelijk. En het is Franciscus van Assisi die de schepping bezingt uit dankbaarheid voor water. En het is Jezus zelf die met water zijn zending en zijn onderricht vergelijkt. Water is dus erg noodzakelijk. En niet voor niets dat de paus met eerbied voor de schepping voor water bidt. En de zorg voor water, dat in onze wereld een sociaal element heeft een economisch element en ook het behoud van het milieu betekent. Levengevend water. Ik denk nog even aan de profeet Ezechiël, die spreekt over waterstromen uit de tempel. Levend water als beeld van Gods genade, waardoor groei mogelijk is en bloei. Water dat het land verrijkt en vruchtbaar maakt. De Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede heeft uitgebreid gesproken in dat kader van de sociale leer van de kerk over de noodzaak van goed water. Essentieel is water voor ons dagelijks leven. Water als essentieel element voor het leven. Met deze overtuiging heeft het Vaticaan, heeft de Pauselijke Raad dikwijls deelgenomen aan de wereldwaterconferenties, het zogenaamde Waterforum, wat in meerdere plaatsen in de wereld in de loop van de jaren is gehouden, bijvoorbeeld in Kyoto, in Istanbul, in Mexico City en Marseille. Het is duidelijk dat de zorg voor water verbonden is met ons geloof. Want als water een gaaf van God is, dan is het ook dat wij als mensen in de schepping zorgvuldig met Gods gaven moeten omgaan. Levend water als beeld van Gods levengevende kracht, maar ook levend water om überhaupt te kunnen leven op deze aarde. Feitelijk is 75% van ons wereldoppervlak water. We zijn dus op droog land met een kleiner stuk van de wereld. Het water bedekt maar liefst 75% van onze aarde. En van al het water dat er is, is slechts 2,5% zoetwater. Slechts 2,5% is zoetwater dat nodig is om te kunnen leven. Professor George Molenkamp, die namens de bisschoppen lange tijd betrokken was bij de vraagstukken rond het milieu, heeft het nog eens heel duidelijk gemaakt. Schoon water, zoetwater dat gebruikt kan worden om te leven, dat wordt bovendien nog schaars. Ik zag in mijn oude bisdom Groningen-Leeuwarden soms al experimenten langs de dijken van de Waddenzee, waar men probeerde groenten te verbouwen in niet zoet water. Dat men groenten probeerde te verbouwen met brakwater. En dat betekent dat je groentesoorten wilt kweken die niet alleen afhankelijk zijn van zoet water, maar ook in gebieden waar dat weinig is, toch nog kunnen groeien en bloeien om voedsel te kunnen zijn voor de mensheid. Schoon water wordt schaars. En het is zelfs nog ongelijk verdeeld. De Pauselijke Raad benadrukt dat water een mensenrecht is. Omdat water ook verbonden is met te kunnen leven. In de sociale leer, heel bijzonder in het compendium van de sociale leer, verschenen in 2004, staat dat het recht op water, net als alle mensenrechten, zijn basis vindt in de menselijke waardigheid. Het is niet een soort van kwantitatieve benadering, maar het heeft te maken met een algemeen en onvervreemdbaar recht voor de mens om toegang te hebben tot goed water. Zo zegt het compendium van de sociale leer in 2004. Het was paus Benedictus XVI die in 2009 aangaf dat water zo'n belangrijk recht is, omdat het verbonden is met het recht op leven. Water is nodig om te kunnen leven. De paus benadrukte dat in Caritas in Veritate, zijn encycliek. En later was het paus Franciscus die in zijn encycliek Laudato Si in 2015 aandrong op zuiver drinkwater. Het is een vraag, zegt paus Franciscus, die voorrang verdient. Want zuiver drinkwater wordt schaars en door het slechte omgaan met het milieu wordt nog steeds meer water ook vervuild. Terwijl drinkwater nodig is om te kunnen leven. En dan maakt Paus Franciscus eigenlijk de zorg voor de schepping ook meteen tot issue waar het gaat om de zorg voor het leven. Een schepping die verwaarloosd wordt en vervuild is niet alleen tegen Gods geboden, maar is ook steeds meer een drempel om goed te kunnen leven. Vandaar dat Paus Benedictus zei dat recht op water is verbonden met het recht op leven. Schoon water wordt schaars. En daarom zegt Paus Leo, laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Als vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Het water dat zoet is, is dus maar een klein gedeelte van alle beschikbare water. En die professor Molenkamp, waar ik over sprak, die zegt dat zo'n 70% van het water dat beschikbaar is om van te leven, voor irrigatie wordt gebruikt. Irrigatie om planten en bloemen en struiken te laten groeien. Water is dus onmisbaar en er is veel water nodig. Misschien geen vrolijk rijtje, maar wel een rijtje dat professor Georges Molenkamp voor ons heeft opgeschreven. 1000 gram biefstuk, 1 kilo biefstuk, daar is 16.000 liter water voor nodig. Voor een hamburger is 2400 liter water nodig. 1 kilo rijst vraagt 1900 liter. En een kopje koffie, denk niet alleen dat koffie dat in je kopje zit, maar ook de bonen die geproduceerd moeten worden, dat vraagt 40 liter water. Een katoenen hemd, dat gaat niet alleen over voedsel als het water betreft, een katoenen hemd vraagt zo'n 2700 liter water en een spijkerbroek 11.000. Dat wil niet zeggen dat we nu ongekleed door het leven moeten gaan en ook niet dat je niet moet eten, maar wel dat je bewust kunt zijn van het feit dat de gave van het water dat zo schaars is, goed verdeeld moet worden. Goed verdeeld opdat alle mensen in deze wereld toegang hebben tot drinkwater, tot schoon water, om hun gezondheid en hun leven te kunnen behoeden. Het is duidelijk dat veel mensen in onze wereld niet over dat water kunnen beschikken dat ze nodig hebben. Het is duidelijk dat veel mensen niet eens beschikken over stromend water. Wij die de kraan opendraaien, zijn wat dat betreft bevoorrecht. In ons land waar doorgaans zoveel water doorheen stroomt, kennen nauwelijks de schaarste van water om te leven. En ook nu, in deze weken van droogte en extreme hitte, is er gelukkig nog steeds voldoende drinkwater om te gebruiken. Jezus zegt in het Evangelie van Matthäus, Matthäus 25, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Dat heeft te maken met het werk van barmhartigheid dat traditioneel de dorstige laven wordt genoemd. De mensen te drinken geven die dorst hebben en vragen om water. Dat gaat op de eerste plaats natuurlijk dichtbij. Iemand een beker water aanreiken, iemand laten delen van het water dat je hebt, dat is gelijk verbonden met dit werk van barmhartigheid. Maar dorstige laven, mensen te drinken geven, heeft ook te maken met de zorg dat water goed verdeeld wordt over de wereld. Dat water dat in onze wereld beschikbaar is, voor alle mensen beschikbaar wordt. Als een mensenrecht, omdat we recht op leven hebben, zegt Paus Benedictus. Een mensenrecht, omdat de mens een waardigheid heeft als beeld van God. En daarom zegt Paus Franciscus in Laudato Si dat de vraag van drinkwater voorrang verdient. De dorstige laven. Het is een opdracht van de Heer in Matthäus 25. En als Paus Leo vraagt om te bidden voor de zorg voor water, om een rechtvaardige verdeling en een goed beheer van dat water, dan kan het niet anders dat uit ons gebed ook voortvloeit die verantwoordelijkheid in verbondenheid te zien met onze christelijke plicht. dorstige laven dichtbij en zo de gaaf van water te verdelen en te distribueren, dat ook andere mensen die beeld van God zijn over dat water kunnen beschikken, ervan kunnen leven, ermee om kunnen gaan om menswaardig bestaan op te bouwen. Er is veel te doen, zo is vaker gezegd door de pauselijke raad. Het is duidelijk dat er te weinig goed water is voor iedereen. En veel mensen hebben überhaupt geen toegang tot goed drinkwater. Miljoenen mensen hebben alleen ongezond water tot hun beschikking, met alle gevolgen voor ziekten en sterftecijfers als gevolg. In 2023 was het paus Franciscus die opnieuw de aandacht vroeg voor de schepping en heel bijzonder voor het water, in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping. Hij spreekt over de eerbied die Franciscus heeft voor het water. Hij spreekt over water, stromend water, als beeld van de gerechtigheid. En hij maakt duidelijk dat wanneer wij met God omgaan op een eerlijke wijze, dat we ook met onze naasten moeten omgaan en moeten delen van wat we hebben. Het is zo gauw een woestijn, de wereld waarin wij leven, letterlijk en figuurlijk. Maar waar water wordt gedeeld en waar dit beeld van water wordt gezien als omzien naar elkaar, daar wordt het gebed dat de paus ons deze maand september te bidden geeft al voorbereid in ons hart. Laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water, een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Dus als we bidden deze week en deze maand, dan mag dat ook in ons hart de zorgvuldigheid in onze omgang met water bevorderen. Want het is een gave Gods dat wij over water beschikken en het is een voorwaarde om te kunnen leven. Water dat zowel in letterlijk als in geestelijk opzicht vernieuwt, leven geeft, werkelijk ook beeld is van Gods genade en goedheid. Mogen wij werk maken van deze dorstige laven door eerlijk het water te verdelen. Mogen we werk maken van het gebed van de maand september om ook zelf bij te dragen aan een rechtvaardig en duurzaam beheer van het water dat onze beschikking staat. Op het ook anderen van deze vitale hulpbron gebruik kunnen blijven maken. Laten we bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het leven. En we danken u voor de mogelijkheid dat we tot u kunnen bidden met heel ons hart. We komen als kerk tot u. En de paus, onze eerste herder, de opvolger van uw apostel Petrus, vraagt om te bidden om de goede zorg voor water voor iedereen. Help ons om op de weg van het evangelie aandacht te hebben voor de noodzaak van water. Help ons om op de weg dankbaarheid te hebben waar het gaat om het watergebruik. Met Franciscus die zegt dat we u mogen prijzen omdat het water zo nuttig en nederig, kostbaar en kuis is. En dat we ook in ons land, nu we zo met droogte worden geconfronteerd, ons nog meer bewust mogen zijn van de gave om te kunnen leven, de gave van zoet water. Heer, zegen ons, dat we openstaan voor uw ingevingen. En zegen ook alle mensen die gebrek lijden waar het gaat om vers en schoon water. En bidden we u, Heer, dat er geen oorlogen uitbreken waarin landen en groepen elkaar naar het leven staan om waterbronnen te kunnen bereiken. Dat water en het gebrek eraan nooit de reden wordt tot meer strijd en oorlog, maar dat we door het eerlijk te verdelen en zorgvuldig om te gaan met het water als gave van de schepping ook bijdragen aan vrede, aan verzoening, aan gemeenschappelijk leven, tot uw eer en uit respect voor iedere mens die door u geschapen is en door u wordt geliefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En we mogen samen gaan bidden. En op dit uur bidden we dan dus het middaggebed. We zitten op de maandag 7 september en dan geef ik u graag de bladzijde. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 286. We zitten in de derde week. 286, en als u die heeft, dan loopt dat verder door. En in het grootgetijdboek beginnen we met de hymne op bladzijde 758. En daarna gaan we naar de psalmen en de korte schriftlezing. En dat staat op bladzijde 1018. We zitten dus maandagmiddag in de derde week. 1018. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. We beginnen dus met het kleingetijdenboek op bladzijde 286. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 758. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. Ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Het grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1018. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, dat Gij mij daardoor leven schenkt. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast.
1: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. Zo vast als de aarde die ge hebt gemaakt.
0: Zoals gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat, dient u.
1: Had ik in uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan.
0: Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten, omdat gij mij daardoor leven schenkt.
1: Ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt.
0: De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op al wat gij verordent.
1: In alle dingen stuit ik op grenzen, maar zonder beperking is uw gebod.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik tracht te volbrengen, Heer, wat gij beveelt,
1: omdat gij mij daardoor leven schenkt.
0: Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp.
0: Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest.
1: Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt.
0: Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
1: Vanaf de moederschoot steun ik op u. Ge waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd.
0: Voor velen ben ik een teken geworden. dat ge mij krachtig gesteund hebt.
1: Mijn mond was bevuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat.
0: Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken.
1: Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren maken al plannen.
0: God heeft mij verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer.
1: Heer, blijf niet staan in de vechten. Mijn God, kom mij haastig te hulp.
0: Dat zij verward op de vlucht slaan. Die mij naar het leven staan.
1: Met schaamte en schande bedekt. Zij die mij het kwade wensen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet, mijn God. Maar ik bleef steeds vol vertrouwen. Draag elke dag mij tot uw lof.
1: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Uw bijstand de hele dag.
0: Gods macht zal ik alom verhalen. En uw gerechtigheid loven, Heer.
1: Van jongs af heb ik het ondervonden. En nu nog prijs ik uw daden.
0: Wanneer ik eens oud en grijs ben, verlaat mij dan niet, mijn God.
1: Zolang ik uw macht nog verkondigen kan. Uw kracht en alle die naar mij komen.
0: Uw goedheid, mijn God, die hemel hoog reikt. Uw goedheid, grootheid, die niemand kan evenaren.
1: Ge hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Ge zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond.
0: Vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun.
1: Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen. Met citerspel Israëls heilige loven.
0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, die mij hebt verlost.
1: Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen. Omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij
0: dan
1: niet,
0: mijn God.
1: Bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
0: God, gij zult ons leven vernieuwen.
1: Zodat uw volk zich in u verblijdt.
0: Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Van harte een goedemorgen, beste luisteraars. U bent gewend om op dit tijdstip Christina te horen. Nou, als u het allemaal een beetje heeft gevolgd de laatste dagen, dan weet u dat afgelopen weekend twee prachtige en zeer intensieve dagen zijn geweest, waarbij Radio Maria, samen ook met het Bisdom Haarlem-Amsterdam, kardinaal Burke vanuit Amerika heeft mogen ontvangen. Met hem ook prachtige eucharistievieringen hebben mogen vieren. De Rosary Rally op zaterdag hebben gehouden. En gisteren op zondag ook in de Bavo-kathedraal in Haarlem onder andere een prachtige viering en lezing hebben mogen volgen. Met nog een paar andere prachtige momenten waar ontmoeting, gebed, wonderlijke dingen eigenlijk ook allemaal voorbij zijn gekomen. Dat betekent dat vandaag, zeg maar, het weekend is voor alle medewerkers van Radio Maria. En de meeste programma's die u gaat beluisteren eerder zijn opgenomen. We hopen natuurlijk dat u met en voor ons blijft bidden. En zullen uiteraard nog op een ander moment uitgebreid vertellen over alles wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Voor nu wens ik u een heel gezegende dag en tot later. Dag.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
4: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
4: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
4: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
4: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria,

0: uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend

0: Het is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu. En altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Ik vind het nog steeds de alleridiootste manier van reizen, zei Sanne. Maar ik ken pap. Hij begint vol enthousiasme te lopen en bij de eerste blaar hinkt hij naar een garage om een auto te huren. Ik hoop niet dat mijn rugzak zwaarder is dan deze tas met folders, want dan ziet het er somber voor mij uit, zei Eefje. Maar hoe dan ook? Voor het eerst van mijn leven ga ik naar het buitenland en dat houdt me wel op de been, tot jullie vader bezwijkt. Intussen reserveerde pa alvast de plaatsen in de slaaptrein, regelde geldzaken en verzekeringen en stelde een lijstje op van alle dingen die per se mee moesten. Franciscus had het in zijn tijd heel wat eenvoudiger, zuchtte hij. Die nam alleen zichzelf mee. Wie is Franciscus? Vroeg Rob. Een man die 700 jaar geleden leefde en rondtrok in dezelfde streek waar wij nu naartoe gaan. 4 oktober, zegt je dat iets?

0: 4 oktober. Zegt u dat iets?
1: Ja, dierendag,
0: zei Rob vlug. Ze hadden verleden jaar allemaal hun huisdieren mee naar school mogen nemen. Wat hadden ze gelachen. Een lawaai, een stank, een troep. De meester had gezucht. Dat was eens maar nooit weer. Zo moet het in de ark van Noach zijn gegaan. Dat die man niet knettergek is geworden. Verbaasd hoorde Rob nu dat Dierendag niets met Noach te maken had, maar alles met Franciscus van Assisi. Heb je dat groene boek dan nog niet gelezen? Vroeg zijn vader, geërgerd. Daarin kom je alles over hem te weten. En ik zou het maar eens goed lezen, want we zullen hem in Umbrië nog heel vaak tegenkomen.
1: Hè? Hoezo? Hij is toch al lang dood?
0: Ja, 4 oktober 1226 is hij gestorven, maar als er nu nog over deze man gepraat wordt en er nog zoveel herinneringen aan hem zijn, kun je nagaan dat hij heel belangrijk is geweest.
1: Maar wat heeft hij dan met dieren te maken? Vroeg Rob.
0: Omdat hij zo van de natuur hield en volgens de verhalen preekte voor vissen en vogels, een woeste wolf temde, nooit een vlieg doodsloeg, zelfs een kronkelende pier van de weg optilde en in het gras langs de kant zette.
1: Is dat niet wat overdreven? Vroeg Rob geeuwend. Wat een mafkees.
0: En hij heeft een prachtig lied gemaakt, ging zijn vader onverstoorbaar door. Over de natuur, het zonnelied.
1: Nooit van gehoord, zei Rob onverschillig. Het is dus een dichter.
0: Dat kun je wel zeggen. Hij heeft het over Heer Broeder Zon, over Zuster Maan en Broeder Wind. Hij voelde zich één met heel de schepping.
1: Knettergek, zei Rob.
0: Hij was toch al geen groot lezer, maar nu had hij helemaal geen zin om dat boekje te lezen. Het leek niet echt een Rambo of een Tarzan, die Franciscus. Het moet wel een spannend verhaal zijn en dan het liefst nog een stripboek, eer Rob eraan begon. Ook Sanne en Eefje liepen niet over van belangstelling. Ze waren meer geïnteresseerd in de Italiaanse mannen van deze tijd, giechelde ze samenzweerderig. Dat zijn pas petters. Aan een zwerver die prekend rondtrok en liedjes over het milieu zong, hadden ze geen behoefte.
1: Die kun je ook elke zaterdag in het winkelcentrum zien, zei Sanne.
0: Maar Franciscus zong zijn lied om duidelijk te maken dat de mensen de wereld zomaar van God gekregen hebben, legde pa uit, en dat ze daar dankbaar voor moeten zijn.
1: Als ik het goed begrijp, was hij dus een heilige, zei Sanne.
2: Dat is nog erger. We gaan toch niet elke kerk bekijken die we tegenkomen, hè pa?
0: Pa zuchtte. We gaan alles bekijken en we gaan van alles genieten.
1: En veel lachen, vulde Sanne aan. En veel beleven, zeiden Eefje en Rob tegelijk.
0: Welkom in Italië. Op de eerste echt zonnige dag, begin juni, vertrokken ze. Weggebracht en uitgezwaaid door oma Dijkstra en de ouders van Eefje vanaf het station in Breda. Stoer, dacht Rob trots toen hij zichzelf weer spiegeld zag in de ruiten van de stationshal. Alle vier droegen ze een volle rugzak, een korte broek en een paar stevige stampers van schoenen. Hartstikke tof. Eefje gluurde naar de harige, witte benen van meneer Dijkstra. Hij zag het en vroeg ijdel, hoe vind je me, Eefje?
1: Nog wat melkflesachtig, maar wel sexy, vond ze en schrok van zichzelf. Maar iedereen lachte, hij zelf het hardst.
0: Zo, zei pa toen de trein het station uitrijdt. Daar gaan we, jongens, op avontuur. Hebben jullie er zin in?
1: Jee, brulden de reisgenoten in koor en ze knipoogden tegen elkaar.
2: Voor het eerst van mijn leven de grens over, zei Eefje stralend. Brussel, Milaan, Florence, eigenlijk

hadden we overdag moeten reizen, dan hadden we alles kunnen zien. Oh, maar ik vind een sluiptrein juist leuk, zei Rob. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga alles van dag tot dag opschrijven, beloofde Sanne. En dan met foto's erbij. Een boeiend reisverslag geschreven door de beroemde schrijfster Sanne Dijkstra. Het wordt vast een bestseller, voorspelde pa. Komen wij er ook in voor? Ik peins er niet over, zei Sanne. Jullie moeten zelf maar een verslag maken. Als ik al jullie belevenissen er ook in moet verwerken, wordt het een pil van 800 bladzijden. Dat is dan minstens 3 kilo overwicht en dat mag niet, grinnikte Rob. Het inpakken van de rugzakken was een heel gedoe geweest. Sanne had zoveel mee willen slepen dat pa had voorgesteld haar kast mee te nemen in plaats van de rugzak. En toen had hij een limiet gesteld. Rob mocht 6 kilo meenemen, de meisjes 7,5, maar zijn eigen rugzak woog minstens 11 kilo, als het niet meer was. Omdat ik spullen voor het algemeen gebruik moet dragen, had hij de protesten bezworen. Een EHBO-doos, kaarten en een reisgids en proviant voor onderweg. Rob voelde zich beledigd. Met 12,5 jaar was hij toch geen papkind. Maar later was hij er blij om, want het liep wel lekker licht en gemakkelijk. In Brussel moesten ze overstappen. Het was een lange reis. De wagons waren in de kleine hokjes verdeeld voor 6 personen en erlangs liep een smalle gang waar je elkaar nauwelijks kon passeren. En waar slapen we? Vroeg Rob benieuwd. Hier, zei pa, en hij vergeleek de nummers van de coupé met die op zijn ticket. Kom erin en doe je rugzak af. Kijk uit, je bent niet de enige passagier. Ze wrongen zich achter elkaar door de nauwe deur naar binnen en vulden het hele hokje met hun uitpuilende rugzakken. Mens nog aan toe, riep Sanne. Je kan je kont niet keren zonder iemand anders te verpletteren. Ja, mij, gilde Eefje, die op de bank neerviel om Sannes losbengelende beker te ontwijken. Hé, pa, onder jouw bagage liggen mijn benen, schreeuwde Rob. Zou je die baal weg willen halen? Het duurde even eer alle rugzakken bovenin en onder de banken waren opgeborgen. Maar net toen ze wilden gaan zitten, kwam er een oud dametje binnen met 2 tassen en een grote koffer. Moet dat er ook nog in? Pa krabde achter zijn oren, maar galant hielp hij mee de spullen te versjouwen. Toen stak de conducteur zijn hoofd naar binnen. Hij schudde afkeurend zijn hoofd. Dit kan zo niet, zei hij. Dat daarboven is geen bagagenet, dat is een slaapbank. Opnieuw chaos. Ieder begon met veel kabaal aan zijn bagage te sjorren. Ga allemaal zitten, bulderde pa. Jullie maken er een gekkenhuis van. Slap van het lachen ploften de kinderen op hun plaatsen en keken toe hoe hij alles in de ruimte boven de deur propte. Hehe, met zijn mouw veegde hij de zweetdruppels van zijn vuurrode gezicht. Maar nog waren ze er niet, want nu kwam de conducteur weer langs, beladen met kussens, lakens en dekens. Ze moesten allemaal de gang op, want nu ging hij samen met pa de middelste slaapplaatsen in orde maken. Daarvoor werden de rugleuningen omgeklapt en er werd een laddertje opgesteld om naar de bovenste slaapplaats te klimmen. Daar wil ik liggen, zei Rob. Nee, Eefje en ik, riep Sanne. Dat durf ik niet, piepte Eefje benauwd. En ik ben bang dat ik er vanaf val als ik me omdraai. Het slot van het liedje was dat pa, Eefje en Sanne de banken 1, 2 en 3 in beslag namen en aan de andere kant het Belgische dametje beneden en Rob bovenin. Ze kropen er meteen maar in, want dan kon je tenminste lang uit liggen. Hun kleren hielden ze maar aan, want er was gewoon geen plaats om ze ergens neer te leggen.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. Enkele weken geleden reisde ik met mijn vrouw af naar Den Bosch om daar in het Noord-Brabants Museum een tentoonstelling te bezoeken die daar tot 25 oktober loopt onder de titel 15 Mysteriën van de Rozenkrans. Met als ondertitel Oog in oog met Rubens, Jordaens en Van Dijk. En u kunt nu gaan luisteren naar het eerste deel van mijn tweedelige serie, de 15 Antwerpse rozenkransschilderijen. Het gaat hier over 15 schilderijen die ieder een van de 15 rozenkransgeheimen uitbeelden. Die 15 schilderijen hangen normaal in de Antwerpse Sint-Pauluskerk, maar door werkzaamheden daar moesten ze tijdelijk het kerkgebouw verlaten. In de kerk hangen ze normaal enkele meters boven uw hoofd. Nu kunt u ze in Den Bosch op ooghoogte bewonderen. Dat alleen al maakt uw reisje de moeite waard. Het zijn werken van zeer groot formaat, die geschilderd zijn door 12 verschillende kunstenaars, die tezamen een aardig overzicht opleveren van de Antwerpse barokschilderkunst in het begin van de 17e eeuw. Grote namen als Pieter Paul Rubens en Jacques Jordaens treffen we onder de makers aan, maar ook onbekende schilders als Arnoud Finkenborg en Matthijs Voet. Die 15 mysteriën, ik leerde vroeger over de 15 geheimen, kennen de meesten van u natuurlijk wel. Volgens een oude traditie zijn er 5 blijde geheimen. Die gaan over gebeurtenissen rondom de geboorte en jeugd van Jezus. De 5 droeve geheimen gaan over gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van Jezus. En tenslotte de 5 glorievolle geheimen rondom gebeurtenissen als de opstanding, de hemelvaart, Pinksteren, Maria's ten hemelopneming en haar kroning in de hemel. En met behulp van die 15 voorstellingen konden de gelovigen over die mysteries mediteren tijdens het rozenkransgebed. Toen ik de tentoonstelling bezocht, werd ik wel onaangenaam getroffen door de wel erg minimalistische informatie. Geen catalogus of zelfs maar een beknopt gidsje kon er kennelijk vanaf. De bezoeker moet zich behelpen met wat sumiere tekstbordjes. Een groot deel van het huidige publiek beschikt niet over de meest basale kennis van het christendom, dus wat verdergaande informatie zou toch niet misplaatst zijn geweest. Heeft het ontbreken daarvan te maken met die ideologische vooringenomenheid die tegenwoordig zo dominant aanwezig is in de huidige museumwereld? Naast die 15 schilderijen kan de bezoeker namelijk wel kennis maken met het gegeven dat in de wereld van islam en boeddhisme ook gebedsnoeren worden gebruikt. Zo wordt de bezoeker geconfronteerd met een werk van een Brits-Palestijns kunstenmaakster die een enorme opgeblazen islamitische gebedsnoer heeft gemaakt, waarvan de kralen zo groot zijn als kanonskogels, een werk waarmee ze kennelijk haar ongenoegen over een en ander wil uiten. En elders treffen we ook een snoer aan met van houten kralen, gesneden door de houtkunstenaar Sonnemans. Een snoer, en ik parafraseer hier de tentoonstellingstekst, een snoer dat de spirituele waarde die de kunstenaar hechtte aan zijn relatie met de natuur uitdrukt. Een snoer waarmee hij in de natuur placht te mediteren en de doden zat te herdenken. Een recensent van de NRC zag in dat snoer een hedendaags hulpmiddel voor mentale overweging dat naadloos aansluit bij het aloude Rozenkransgebed. Natuurlijk, de meeste NRC-lezers kun je op godsdienstig gebied veel wijs maken, maar de lezers die de tentoonstelling bezoeken zouden zich toch kunnen afvragen wat dit alles te maken heeft met de wereld van Rubens en de zijne en met het katholieke geloof. Joost mag het weten. Terwijl ik die verder werkelijk schitterende schilderijen zat te bewonderen, borrelden er bij mij toch wel een aantal vragen op. Vragen die zowel op het terrein van de kunstgeschiedenis als op het gebied van de theologie en de devotiegeschiedenis liggen. Maar ook vragen die specifiek tot de geschiedenis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk behoren. Vragen als: hoe zijn die schilderijen bijna gelijktijdig in de Sint-Pauluskerk terechtgekomen? Wie was de opdrachtgever? Welke rol speelden ze in het kerkelijke leven van toen? Maar ook algemenere vragen als: wat is de herkomst van het Rozenkransgebed? En uit welke tijd stamt deze devotie? En dus, thuisgekomen, schafte ik me wat boekwerken aan. Een boek over de Sint-Pauluskerk leerde me al snel dat de kerk oorspronkelijk een Dominicana kloosterkerk was. En behalve over de werkelijk onuitputtelijke schat aan kunstschatten die de kerk nog steeds bevat, leerde ik veel over de rol die de Dominicanen gespeeld hebben in de verbreiding van het Rozenkransgebed. Heel informatief was een beknopt boekje over de in de 18e eeuw aangelegde Calvariberg net buiten het kerkgebouw. Slaat u die beeldentuin niet over wanneer u de Sint-Paulus zelf gaat bezoeken. En tenslotte vond ik wel met enige moeite zowaar een heus proefschrift over de 15 Rozenkransschilderijen zelf. En toen ik dit alles aan het lezen was, borrelde vanzelf het idee op een programma te wijden aan de tentoonstelling. En dat werden er zowaar twee. Zo is het gekomen. In de programmatoelichting vindt u een link naar afbeeldingen van de 15 Rozenkransschilderijen met een korte beschrijving van ieder werk. Voordat ik verder ga, kunt u eerst luisteren naar het schitterende Ave Maria Virgo Serena van Josquin des Prez. De componist leefde ruim voor de barokperiode. Ongeveer een eeuw na zijn dood werden rond 1620 die 15 Rozenkransschilderijen in de Noorderbeuk van de Sint-Paulus opgehangen.

De geschiedenis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk begint met de komst van de eerste Dominicanen in Antwerpen. Dat gebeurt in het jaar 1243. Mijn belangrijkste gids is hier de priester Rudy Mannaerts, die in 2014 een uitvoerige studie over de Sint-Paulus liet verschijnen. Eerst dus iets over die Dominicanen. De Sint-Paulus is dus van oorsprong een Dominicaanse kloosterkerk. Willen wij iets begrijpen van de achtergrond van die 15 rozenkransschilderijen die nu tijdelijk in Den Bosch te zien zijn, moeten we bij dat gegeven beginnen. De Dominicanen of predikheren behoren met de Franciscanen tot de groep van de zogeheten bedelordes. De traditionele middeleeuwse kloosters, van bijvoorbeeld die van de Benedictijnen, hadden een agrarische basis van bestaan. Deze nieuwe ordes vonden hun werkterrein vooral in de steden, die in de tweede helft van de middeleeuwen een nieuw werkterrein voor de kerk opleverden. Hun kloosters waren dus stadskloosters en pasten in de snelle ontwikkeling van de middeleeuwse steden. De Dominicanen ontwikkelden een sterke reputatie als predikers en geleerden. Hun kloosters werden centra van studie, onderwijs en theologisch debat. De Dominicanen zijn voortgekomen uit een in april 1215 in Spanje gestichte gemeenschap van geestelijken. De stichter was de Spaanse priester Domingo de Guzmán Carches. Een belangrijk doel was het bestrijden van ketterijen door prediking, studie en een heilige levenswandel. Het Antwerp stadsbestuur bijvoorbeeld had hen uitgenodigd te komen om de ketterij van de Kataren tegen te gaan. Paus Honorius III verhief de predikbroeders tot status van orde. En daarmee opereerden zij onder direct gezag van de Heilige Stoel en waren zij dus geen verantwoording schuldig aan de plaatselijke bisschoppen. De term Dominicanen ontstaat overigens pas na de dood van de stichter, de heilige Dominicus. De afkorting OP komt van het Latijnse Ordo Predicatorum, orde der predikers. Vandaar dat ze ook vaak predikheren genoemd worden, of predikbroeders. Ze zijn elders ook onder andere namen bekend. In Engeland worden zij Black Friars genoemd, naar de zwarte mantel die zij buitenshuis over hun witte habit dragen. In onder andere Frankrijk stonden ze vroeger bekend als Jacobijnen, naar hun Parijse moederklooster in de Rue Saint-Jacques. Die Jacobijnen kent u misschien uit de geschiedenisles als radicale groep tijdens de Franse Revolutie. Die Jacobijnen kwamen toen aan hun naam omdat zij in dat Dominicaner klooster gelegen aan de Rue Saint-Jacques plachten te vergaderen. Een bijnaam van de Dominicanen was Dominicanes, Latijn voor honden van de Heer. Achter die naam zit de volgende legende. Kort voor de geboorte van haar zoon droomt de moeder van Dominicus dat zij het leven zou schenken aan een kleine hond die een fakkel in de bek draagt waarmee hij heel de wereld in vuur en vlam zal zetten. Door deze legende zal de hond een van de belangrijkste attributen van de heilige Dominicus worden in de beeldende kunst. In de Antwerpse Dominicaner kerk kan de oplettende bezoeker maar liefst 15 plaatsen ontdekken waar deze fakkelhond de ordestichter vergezelt. Goed, nu weer terug naar de specifieke groep predikheren die in 1243 in Antwerpen aankwam. 20 jaar later beginnen ze te bouwen aan een kloosterkerk
die uiteraard in gotische stijl uitgevoerd wordt. Omdat de bisschop van Kamerijk verhinderd is, is het iemand uit eigen rang met bisschoppelijke waardigheid die in 1276 de kerk mag inwijden. Dat was de befaamde geleerde Albertus de Grote, leraar van de nog befaamdere Thomas van Aquino. De kerk staat niet ver van de Scheldekader in wat tegenwoordig het Visserskwartier heet. Maar de kerk die we vandaag kunnen bezoeken is een tweede versie. Een kerk die grotendeels uit de 15e eeuw stamt. Wanneer we de grote lijn in de geschiedenis van deze Dominicaner kloosterkerk volgen, komen we de nodige rampen tegen in de vorm van branden, blikseminslagen, beeldenstormers, hebberige Oostenrijkse keizers en nog hebberigere Franse revolutionairen. Ik geef u een kort overzicht. De eerste gotische kloosterkerk wordt op 6 juli 1477 getroffen door een enorme blikseminslag. De bouw van de gotische kerk die we nu kennen vangt in het begin van de 16e eeuw aan. Naast de nieuwe kerk verschijnen nieuwe kloostergebouwen als een refter en een slaapzaal. Dus ook die tweede kerk was primair een gebedshuis van de Dominicanen en van gelovigen die zich met het klooster verbonden voelden. Gangen verbonden de kerk met de sacristie, klaslokalen, keuken, refters, gastenverblijven, slaapzalen en bibliotheek. Belangrijk voor mijn verhaal over die 15 rozenkransschilderijen is dat de Dominicanen naast prediking en studie ook allerlei vormen van volksdevotie plachten te stimuleren. Belangrijk was daarin de verering van Maria en vooral het bidden van de rozenkrans. Over de rozenkrans later meer. Eerst vervolg ik mijn verhaal over de geschiedenis van de Sint-Paulus. De tweede helft van de 16e eeuw bracht een dramatische breuk in de geschiedenis van deze kerk, maar ook trouwens een fundamentele omslag in de geschiedenis van de stad Antwerpen. In 1566, het jaar van de beeldenstorm, richt een kleine bende op kleine schaal vernielingen aan. Maar het nieuwe schip met 5 altaren wordt 5 jaar later, in 1571, toch gewoon ingewijd door de Dominicaan Godfried van Mierlo, die dan net 5 dagen bisschop van Haarlem is. Maar al snel komt Antwerpen terecht in een periode dat de Calvinisten het stadsbestuur domineren. Eerst wordt de Sint-Paulus door een muur rukzichtloos opgedeeld in 2. Een deel voor katholieken en een deel voor protestanten. Maar in 1579 worden de Dominicanen zelfs de stad uitgezet. Een jaar later volgt de confiscatie van de kerkelijke goederen en schaft men de kloosters af. Na toewijzing van de kerk aan de Calvinisten volgt een systematische verwijdering en vernieling van katholiek beeldmateriaal. De kloostergebouwen worden afgebroken. 2 straten worden aangelegd op het terrein van het gesloopte klooster. Dan, nog steeds in het kader van de ons bekende 80-jarige oorlog, legt Alexander Farnese in 1584 het beleg rondom de stad. Na 14 maanden van verschrikkingen valt de stad weer onder Spaans gezag. Maar aan de Gouden Eeuw van Antwerpen komt een eind, mede door de langdurige afsluiting van de Westerschelde door schepen van de Republiek. Het aantal inwoners van de stad daalt sterk. Rond 1570 wonen er nog 100.000 mensen in Antwerpen. In 1700 zijn dat er 60.000 en in 1750 nog een 45.000. Maar dit alles staat een culturele en godsdienstige bloei van het klooster niet in de weg.
Vooral in de 17e eeuw zal de Sint Paulus uitgroeien tot een van de belangrijkste katholieke kunstkerken van Antwerpen. Want de Dominicanen komen na 1585 terug en krijgen weer de beschikking over hun kerk. De door de protestanten aangelegde afsluitingsmuur tussen middenbeuk en koor wordt uiteraard weer afgebroken. De bouw van de nieuwe kerk gaat door, maar in volle baroktijd wordt aan het gebouw doorgebouwd in gotische stijl. Wanneer u heden ten dagen de kerk bezoekt, bezoekt u dus een gotisch kerkgebouw met een 100% barok interieur. De Dominicanen begrepen als geen ander dat kunst een krachtig middel was voor de geloofsverkondiging. Geleidelijk werd hun kerk gevuld met schilderijen, beelden, gebeeldhouwde houten biechtstoelen en architecturale elementen die het katholieke geloof zichtbaar maakten, zodat prediking en beeldende kunst elkaar aanvulden. En we zullen later nog zien hoe de rozenkrans een belangrijk element vormt in de iconografie van de kerk. Al die kunst was gericht op visuele ondersteuning van het gebed en van het geloofsonderricht. Deze kunstzaken werden gefinancierd door weldoeners die op verschillende manieren met de kerk en met de Dominicanen verbonden waren. Maar nog een ramp stond te gebeuren. In 1679 werd het gebouw door een zware brand getroffen. Onder andere de toenmalige gotische toren ging verloren door een blikseminslag. Enkele jaren later verrees een nieuwe, maar nu barokke toren. Sommigen zagen in de bouw van die imposante barokke prachttoren een uiting van wedijver met de baroktoren van de Sint Carolus Borromeus van de Jezuïeten. Eind 18e eeuw wordt de Sint Paulus opnieuw het slachtoffer van despotisch gedrag. Nu zijn het geen Calvinisten, maar lieden die in naam van de verlichting handelen. Keizer Jozef II van Oostenrijk laat zijn begeerig oog vallen op de rozenkrans Madonna van Caravaggio. En hij laat het enorme doek afvoeren naar de keizerlijke kunstverzameling in Wenen. Later zien we een prachtige kopie van de rozenkrans Madonna op het altaar van de Mariakapel geplaatst worden. In 1786 leidt de verlicht keizerlijke bemoeizucht nog tot de opheffing van de kerkelijke broederschappen per keizerlijk decreet. Vervolgens vormt de Franse Revolutie voor een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de Sint Paulus. In 1794 worden de zuidelijke Nederlanden bezet door een Frans revolutionair bewind. Genoodzaakt door de hoge oorlogsbelasting wordt het kerkzilver en de schilderijen van Rubens, van Dijk en Jordaens als oorlogsbuit afgestaan en naar Frankrijk weggevoerd. En weer worden de Dominicanen uitgedreven. Alle kloostergemeenschappen die zich niet bezighielden met onderwijs of ziekenzorg werden namelijk ontbonden. In 1797 wordt de Sint Pauluskerk in het openbaar verkocht. Via via komt de kerk uiteindelijk in het bezit van het stadsbestuur en dat is tot vandaag de dag zo gebleven. Een groot deel van de gestolen schilderijen komen wel in 1815 terug. De kerk wordt nu een parochiekerk. De eerste pastoor is een Dominicaner pater. Vanaf 1961 behoort de kerk tot het heropgerichte bisdom Antwerpen. En ook in onze tijd heeft de Sint Paulus een Dominicaan als pastoor. Nog drie grote rampen en een klein rampje staat de Sint Pauluskerk te wachten. In 1830, het is de tijd van de Belgische opstand, beschieten de Nederlanders de stad.
alle 17e eeuwse kleurrijke kerkramen gaan in Diggelen. In 1889 wordt de voorgevel zwaar getroffen door de ontploffing van een nabijgelegen kruitfabriek. En in de nacht van 2 op 3 april 1968 vernielt een catastrofale brand het klooster en slaat het vuur over op het kerkdak en zo op de toren. Gelukkig houden de gewelven stand. Dappere buurtbewoners rukken het houtsnijwerk van de biechtstoelen, snijden op ladder staand schilderijdoeken uit hun lijsten en ook uit de sacristie worden allerlei schatten gered. En daarna volgen weer jaren van restauratie. Ik had het over 3 rampen en een klein rampje. Dat kleine rampje betreft het in 1943 opeisen door de Duitsers van 2 klokken als bijdrage aan hun oorlogsmachine. Nu, beste luisteraar, hoop ik niet dat u het idee gekregen hebt dat een bezoek aan de Antwerpse Sint-Paulus niet meer de moeite waard is. Alles behalve dat. U kunt daar nog steeds barokke pracht in een gotische reliek bewonderen. Het overkoepelend thema van de Sint-Pauluskerk is de kerk van Christus als instrument van onze zaligmaking. Het hoogkoor symboliseert de glorievolle kerk. De kruis- en zijbeuken, als ook het middenschip, staan voor de strijdende kerk. Artistieke verwijzingen naar het Rozenkransgebed kunnen we op diverse plaatsen in de kerk tegenkomen. Niet alleen in de 15-delige schilderijencyclus die op dit moment in Den Bosch te bewonderen valt. Het Rozenkransgebed is een hulpmiddel door de strijdende kerk aangeboden om eens in de glorievolle opgenomen te kunnen worden. En op een bijzondere wijze wordt de leidende kerk herdacht in de beeldentuin die op het oude kerkhof van de Dominicanen is aangelegd aan de zuidkant van de kerk. Met de opheffing van het klooster en de overgang naar de status van parochiekerk leek het gedaan met de rol van de Dominicanen. Maar zie, sinds 2021 wordt de parochie weer geleid door een Dominicaanse pastoor. En Dominicanen zijn dus opnieuw betrokken bij liturgie, prediking en pastorale activiteiten. En zo zien we de geschiedenis van de Sint-Paulus als een voortdurende transformatie. In de 13e eeuw begonnen als een gotische stadskloosterkerk, werd de kerk in de 17e eeuw een van de prachtigste barokke kerken van Antwerpen. En werd het begin 19e eeuw een parochiekerk. Maar tegelijkertijd zien we een opvallende continuïteit in de bemoeiingen van de Dominicanen met prediking, liturgie, het stimuleren van de Rozenkransdevotie en het ruimte geven aan 17e eeuwse kunstenaars als Rubens, Jordaens, Van Balen en anderen. En ook vindt de bezoeker vandaag nog steeds aan de zuidkant van de kerk de onder Dominicaanse leiding aangelegde 18e eeuwse Calvarieberg. Antwerpenaren die in de 16e en 17e eeuw een bedevaart naar het Heilig Land hadden volbracht, werden bij thuiskomst plechtig door de magistraten van de stad ontvangen en werden ridders van Jeruzalem genoemd. Maar ja, wie kon zich een dergelijke reis veroorloven? Vandaar het idee het Heilig Land naar Antwerpen te brengen en in de vorm van een grootse kopie van de Calvarieberg, het Heilig Graf en een indrukwekkende beeldentuin.

en een indrukwekkende beeldentuin. 12 engelen, 12 kleine profeten, 3 grote profeten, 4 evangelisten en 2 wereldfiguren in de vorm van Petrus en Paulus. Naast figuren als Longinus, Maria van Egypte en Hieronymus kunt u er ontmoeten. De Dominicaan Bogaerts wijst ons in zijn gidsje over de Calvarieberg uit 1984 erop dat ook hier de rozenkransdevotie een zichtbare plaats inneemt. Over die rozenkransdevotie na een korte pauze meer. Eerst uw aandacht voor Palestrina's Ave Maria, gezongen door het koor van de Sixtijnse Kapel.

Wat is de herkomst van het Rozenkransgebed? Volgens een oude Dominicaanse traditie zou Maria zelf de rozenkrans aan de heilige Dominicus hebben toevertrouwd. Dominicus zou dan de opdracht ontvangen hebben deze gebedsvorm onder het volk te verspreiden. Deze traditie vinden we vaak verbeeld in de beeldende kunst. In de Sint-Paulus zien we die traditie geprononceerd uitgebeeld in het monumentale altaarstuk Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans. We weten dat het oorspronkelijk door Caravaggio geschilderde stuk aanvankelijk te midden van de toen pas volgende

voltooide Rozenkransreeks gehangen heeft. Midden 17e eeuw is het in het speciaal voor het schilderij ontworpen portiekaltaar van de Mariakapel terechtgekomen. We zien in de linker benedenhoek de opdrachtgever eerbiedig geknield ons aankijken. Dat zal geen Antwerpenaar geweest zijn, want het stuk werd waarschijnlijk oorspronkelijk voor een Dominicanerkerk in Napels gemaakt. Het stuk is om onbekende redenen in de Nederlanden terechtgekomen en is door een groep Antwerpse kunstenaars aangekocht. Daar was in ieder geval Rubens bij, die een grote bewondering voor Caravaggio had. Zij kochten het uit affectie voor de kapel, maar ook om een raar stuk binnen Antwerpen te hebben. Raar betekent hier uiteraard zeldzaam. Ik vertelde u al hoe de hebzuchtige Weense keizer het stuk in 1786 naar Wenen liet afvoeren. In Antwerpen deed af en toe het verhaal de ronde dat de Antwerpenaren de keizer om de tuin wisten te leiden door een exacte kopie te sturen en de echte zelf te houden. Maar dit aantrekkelijke verhaal is natuurlijk een fabel. Op het schilderij zien we hoe Maria met het kind schuin naar beneden toekijkt hoe de heilige Dominicus rozenkransen uitdeelt. Hij wordt omringd door het volk dat gretig naar het gebedsnoer verlangt. De bemiddelende rol van Dominicus wordt beklemtoond doordat hij de enige is die naar Maria opkijkt. Het volk wendt zich naar hem, niet naar Maria. En onder dat volk zien we zowel armen als rijken. De armen geeft Caravaggio realistisch weer met naakte, vuile voeten van armoede. Rechts zien we nog Petrus van Verona, een andere Dominicaanse heilige. Hij kijkt ons aan terwijl hij op Maria en het kind wijst. In dezelfde Mariakapel treffen we ook nog een gepolychromeerd houten beeld van Maria met kind aan. Zij krijgen een soort omlijsting in de vorm van een grote rozenkrans van 86 vergulde rozen. Gehuld in een praalmantel wordt dit beeld jaarlijks op de eerste zondag van oktober in processie meegedragen. Dicht bij 7 oktober, het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Bij die gelegenheid wordt de Schelde gewijd. Want vanouds heet het in Antwerpen: alles heeft Antwerpen aan de Schelde te danken. En de Schelde heeft Antwerpen aan God te danken. Er is in de Sint Paulus in relatie tot de Rozenkransdevotie nog veel meer te zien, maar ik beperk me hier tot een geschilderd paneeltje in de 18e eeuwse houten knielbank voor dat Maria-beeld, waar we onder andere kunnen zien hoe Maria Dominicus de rozenkrans aanbiedt. Op de achtergrond zien we de stad Antwerpen liggen. Maar in de historische literatuur kan niet met zekerheid aangetoond worden dat Dominicus de rozenkrans in zijn latere volledig uitgewerkte vorm ingesteld heeft. Het rozenkransgebed is niet op één moment door één persoon uitgevonden. Het moet geleidelijk uit oudere christelijke gebedsvormen ontstaan zijn. De term rozenkrans, in het Latijn rosarium, is afgeleid van een middeleeuws gebruik dat bestond uit het plaatsen van een kroon van rozen op de beelden van de maagd Maria. En ook daar kunnen we in de beeldentaal die we in de Sint Paulus vinden nog voorbeelden van vinden. De rozenkrans is zo de naam voor het rozenkransgebed geworden. De geschiedenis van dat gebed ontwikkelde zich voor, tijdens en na het leven van de heilige Dominicus. De definitieve vorm van deze gebedsvorm werd pas eeuwen na hem bereikt.
dat de heilige Dominicus niet via Maria in zijn eentje als de uitvinder van de rozenkrans gezien kan worden, betekent niet dat hij geen belangrijke geestelijke en apostolische rol gespeeld heeft. Ook staat vast dat zijn volgelingen de devotie krachtig hebben bevorderd. Zij zagen de rozenkrans als een eenvoudig middel om het geloof te onderrichten. Mensen die niet konden lezen of geen toegang hadden tot theologische vorming, konden via de mysteries vertrouwd raken met het evangelie. Terwijl kloosterlingen in hun getijdengebed de 150 psalmen baden of zongen, baden de gelovigen bij een volledige rozenkrans 15 maal 10 is 150 weesgegroetjes. De kernstructuur van de rozenkrans ging bestaan uit het Onze Vader, 10 weesgegroeten en het Eer aan de Vader. En tijdens die 10 weesgegroeten werd steeds gemediteerd over een geloofsmysterie. Vanaf de 15e eeuw hebben de Dominicanen in veel steden rozenkransbroederschappen opgericht. Dat waren stedelijke netwerken waar leken samen baden. Die broederschappen hebben zeker een grote rol gespeeld in de grote verbreiding van de rozenkrans en in het ontstaan van een min of meer uniforme wijze van bidden. In Antwerpen werd in 1571 een broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht. Dat jaar 1571 was niet toevallig gekozen. In dat jaar vond de beroemde zeeslag bij Lepanto plaats. De troepen van de Osmaanse sultan Selim II waren in 1570 Cyprus binnengevallen met als doel de Venetianen uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee te verdrijven. De Venetianen vormden hierop een alliantie met paus Pius V, Philips II van Spanje, Malta en Genua. De Osmaanse vloot moest het dus opnemen tegen een verenigde christelijke vloot die onder het opperbevel van Juan van Oostenrijk, de halfbroer van Philips II, stond. De slag van Lepanto was aan beide kanten qua omvang onvoorstelbaar. Bij zowel de christenen als de Osmanen waren meer dan 80.000 man betrokken en honderden schepen. De Ottomanen verloren 200 vaartuigen en 24.000 man. Onder die 24.000 gesneuvelden bevonden zich overigens maar liefst 15.000 christelijke galeislaven. Aan christelijke zijde werd de overwinning toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet strijdende volk als de krijgsmacht. Paus Pius V, die zelf Dominicaan was, had tijdens de strijd tot Maria met de rozenkrans gebeden. Na de slag stelde paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in ter gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. En sindsdien geldt binnen de katholieke kerk de maand oktober als rozenkransmaand. Het was dus in dit specifieke historische kader dat in Antwerpen de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht werd. In dit soort broederschappen werd de gelovigen geleerd dat de kracht van de rozenkrans niet lag in een mechanische herhaling van woorden, maar in het overwegen van de geloofsmysteries. In die zin is het rozenkransgebed wezenlijk een evangelisch en contemplatief gebed. Het bidden van een rozenkrans, met een volledige rozenkrans, dus niet alleen maar een rozenhoedje, maar het bidden van een volledige rozenkrans ging dus gepaard met het gedenken van 15 mysteries of geloofsgeheimen. Per 5 gegroepeerd staat deze bekend als de vreugdevolle, de droevige en de glorievolle geheimen. Bij elkaar geven de geheimen een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de Bijbelse boodschap.
De 5 vreugdevolle geheimen voeren naar de menswording van Christus. De 5 droeve geheimen naar zijn lijden en kruis. Terwijl de 5 glorierijke geheimen ons brengen naar zijn verrijzenis, zijn verheerlijking en de verheerlijking van zijn moeder. In het jaar 2002 voegde paus Johannes Paulus II aan het begin van het jaar van de Rozenkrans daar de 5 geheimen van het licht aan toe. Die laten we om voor de hand liggende reden hier verder buiten beschouwing. Wanneer we het bidden van de Rozenkrans als een evangelisch en contemplatief gebed zien, is het niet zo moeilijk te begrijpen hoe in kringen van de Antwerpse Rozenkransbroederschap het idee kon ontstaan stedelijke kunstenaars de opdracht te geven die 15 geloofsmysteries in 15 afzonderlijke werken uit te beelden. Hoe een en ander in zijn werk moet zijn gegaan, daarover later meer. De muziek die u nu gaat beluisteren stamt uit de baroktijd. Maar een halve eeuw na het tot stand komen van die 15 Rozenkransschilderijen. Het stuk kennen wij tegenwoordig onder de naam Rozenkranssonates. De componist is Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Het stuk werd waarschijnlijk rond 1676 gecomponeerd, maar het manuscript werd pas in 1905 gepubliceerd. En toen werd het dus pas gespeeld. Evenwijdig aan de 15 tientjes van de Rozenkrans betreft het hier 15 sonaten die ieder aan een van de 15 mysteries is toegewijd. U gaat luisteren naar een fragment uit de tweede sonate die gewijd is aan de visitatie.

0: Beste luisteraar, na deze uitvoerige inleiding kom ik volgende keer in het tweede deel over de 15 Rozenkrans schilderijen zelf te spreken. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Wij zijn de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid. Zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid. Zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterk, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen op volle barmhartigheid lezen en vertrouwen. Volle barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Volle barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Volle barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Volle barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie, de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Elke barmhartigheid, ondergrondelijk, elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Elke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Elke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Elke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Elke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Elke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die heel ons leven lang vergezeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven geeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de verkering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets staan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, de kroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost van angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de hart. Vrede midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen zelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerp.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee en zijn vurig, eenstemmig en dankbaar over de goddelijke, onbegrijpelijke, goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader,
1: de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: U kunt nu in het programma Aan Tafel Met gaan luisteren naar een uitzending die we in de zomer hebben uitgezonden in de serie Dicht bij Zijn Hart. Die serie was speciaal om kennis te maken met de apostolaten van kardinaal Burke, die afgelopen weekend 5 en 6 september in Nederland was voor de Rosary Rally en ook voor een prachtige dag in de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

0: van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a

0: to the church. He was a very quiet and private man. And he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, you know, her son Pietro and Gian Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, you know, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on. But he was the one, you know, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, you know, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
1: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
0: Sure, 1962.
1: Oh, yeah, yeah.
0: You know, so a modern saint.
1: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, ja, wat die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van 6 kinderen, getrouwd met Pietro. Van die 6 kinderen helaas waren er twee een miskraam, dus er waren 4 kinderen in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Praatzaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om 4 kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep. Was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat. Maar ook heel heroïsch in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk, hè, van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
0: Founded the maternity home. And that what drew me, that's what got me excited about her is, you know, she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them, you know, didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And, you know, we never can talk about Gianna without her husband, Pietro, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here that we are trying to work toward that. And I think that that will be coming soon. We don't know when, but, you know, there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. You know, he's a great example here at the maternity home that we have, you know, for single mothers. Well, he was a single father.
1: Yes.
0: And, you know, and can you imagine the suffering in his life of losing, you know, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years. And he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
1: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder dat hij dus ja echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ja, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar, die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een ja, heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
0: So, you know, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
1: Yeah.
0: You know, so right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Molla. And so that, I guess, going on, you know, with our foundation is we want to share that, you know, as part of the new evangelization by, you know, beloved St. John Paul II, you know, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is, to kind of have one base, you know, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, you know, but starting with Servant of God soon, hopefully, you know, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, you know, a replica of the spousal home where they lived, and, you know, a Pietro Molla Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and, I guess, inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of yeah. hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro lived to the full.
1: Yes, yeah. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de 4 kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog 3 kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden. Alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt. Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven. Heeft hij verzameld in de loop van die... Of die had hij natuurlijk. Maar die hebben zij als, als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is, mogen zij allemaal verzamelen. Daarnaast zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt, maar dat offers ook vreugde kunnen brengen en liefde en hoop. And you said there are still three living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Right. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his beloved Gianna holy. And people maybe, if they hear about it, they maybe think this choice of hers is it's so far away. That's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
0: Right. And Saint Gianna, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, and it was her little choices. And that is, one of the things that the church and her family call her life, a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. She was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and, she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. She at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, was interested, but her health, just was too weak. And so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick, and she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home and in walked Pietro, and they had met before. He was an engineer, but, never really looking at it that way. And they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, once. I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September, September 24th. So, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood. She would write a letter, how can I make you happy? Just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, because, he was so good to her and she was so good to him. And, they really, the six and a half years together, their love just exploded. Mm-hmm. And they have so much to teach the world.
1: Yeah.
0: And that's why it's, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Manuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri. The three of them are the ones who, you know, first started, you know, or came together to form this foundation to really concretely do that as it is so needed in this world today.
1: Ja, ja. De keuze die Jana al heeft gemaakt voordat ze, ja, zeg maar, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, zo wordt het genoemd, dat, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè, dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. En ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is en die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Jana was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, nou, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van ja, hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat daar verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei is dat Jana echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles, zeg maar, heeft kardinaal Burke samen met dus de jongste dochter Jana Emanuela Molla en een priester Elliot ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
0: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile or at least a little bit of patience in day-to-day life, you know, and that's, you know, she just taught that very beautifully.
1: Yeah, and
0: so did he.
1: Yeah.
0: Profoundly, really.
1: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
0: Sorry.
1: So it was a little bit too much, but how are the responses of people? Do they, do they see it as an example? Do they find it inspiring?
0: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. You know, I always joke to say she's a rock star, which she's like, no, but, you know, it's amazing. She can have silence in the room as she tells the story. And, you know, here she is, the person, you know, who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And I mean, afterwards, people are in line for hours and hours just to greet her and, you know, crying. And it's just so beautiful. And of course, you know, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, you know, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice. because it is important. It's so important. And, you know, St. Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, you know, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, you know, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home is when I first met Gianna Emanuela too.
1: Yeah.
0: And I, you know, we weren't there that long, but I can tell you with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him, and I don't speak Italian, so, and he didn't speak English, I mean, a little bit, but so, you know, and we were with Archbishop Aquila was translating, he spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes, and then he would give me one sentence, you know, so I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say, like, they're talking about their honeymoon, but that was it, he would translate, so I was like, well, what, you know, But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Emanuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming of how much he still loved his wife and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together is like this holy man is still in love with his saint wife. And it's beautiful.
1: Yeah, yeah. Mary Pat vertelt dus dat, ja, uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar. En natuurlijk met God heeft inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuela heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n, ja, van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of er staat er een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En ja, het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die ja, waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. En dat maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ja, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan, ja, dan ben je dat zelf ook. Nou, zij heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuela ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van anderhalf uur dus in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Nou kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting. Dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid. Dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, ja, haar bij de elleboog nam. En ze zeggen, ja, dat doet Emanuele, dus Gianna Emanuele, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid. En laten zien van, nou, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier heeft ze, nou, deed ze dat en dat. En ze zegt, Je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van ja, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze nou, sowieso een lied dat, ja, dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. O God Beyond All Praising. Dus O God, ja, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij Zijn Hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting.

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn, and who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Ja. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man, hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that Saint Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and their writings and all of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably, with any canonization, that's, you know, the challenge,
0: time. Time and people who are also qualified to do this, thanks, of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. I mean, so we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned from God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and help to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed.
1: Yes.
0: What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. And this I should say, she wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I
0: can't. No, that's okay. Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het Moeder- en Kindcentrum. En zij vertelt dat dat Moeder- en Kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat Moeder- en Kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you. Are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what St. Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession, because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you, when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never failed, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part, and not only follow their example, but ask for their help and their intercession, because they are powerful.
0: Yeah, yeah. Yeah, it's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar, ja, ik weet dat, hè, het verhaal over Gianna en Pietro Mollo, dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt, ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar, hè, waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor een zwangerschap. He, onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, hé, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd. Want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zeggen ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live, or is it?
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the international center, we actually don't have a location yet, and that's by design, because We really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, that can be at disposal for, this diocese, for the whole country, and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. It's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, here for people.
0: Yes.
1: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
0: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed, and the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, we bless you with all the work you do.
1: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
0: Okay, thank you very much.
1: Yep.
0: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 23e week door het jaar voert de kerk ons in de heilige geheimen binnen met een vers uit Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht, zoek zijn aanschijn zonder ophouden, gedenk de wonderen die hij deed. Het gebeurde op een andere Sabbat, toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën hielden hem in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tot de man met de verschrompelde hand: sta op en kom in het midden. De man stond op en trad naderbij. Daarop sprak Jezus tot hen: ik vraag u, is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad? Iemand redden of laten omkomen? Toen liet hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: steek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand was weer gezond. Toen waren ze buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst het persoonlijke contact met hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik mij veilig voelen, met al mijn gebreken en tekorten. Een paar passen voor de plaats even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling hem te beschuldigen, maar zoals Jezus naar de man keek met zijn verschrompelde hand, met de liefdevolle bedoeling hem te genezen, ook al riskeerde Jezus daarmee zijn eigen leven. In een gebaar de eerbied ook lichamelijk vorm geven. Dan het gebed ingaan, door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar ook heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal het mij afgaan om mij in het gebed op Jezus te ordenen. En daarom is het goed dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis waarin Jezus mij wil ontmoeten. Jezus treft de mensen aan als slachtoffer van ziekten en demonen en hij geneest ze. Jezus treft ook mensen aan in een ernstige communicatiestoornis met zijn hemelse vader en met elkaar en hij geneest die stoornis. En hier zien wij in de vijfde conflictueuze ontmoeting de genezing van de man met de verschrompelde hand op Sabbat. Jezus trekt zich de kleinen en zwakken aan, ook al gaat hem dit zijn leven kosten. Want, zo eindigt deze passage, zij bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. En Jezus zelf spreekt van,

zelf spreekt van hem laten omkomen. Om dichter bij het geheim te komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde, in de synagoge van Kafarne. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen, en die kennis zal mij ook zeker worden gegeven wanneer ik hem erom vraag. En daarom vraag ik om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot een grotere liefde en tot een daadwerkelijke navolging. De overweging. Een man met een verschrompelde hand, misvormd, niet meegegroeid, achtergebleven, onderontwikkeld. Elke mens heeft wel zoiets. Is het niet aan zijn lichaam? Iets wat er niet thuis hoort, wat niet geproportioneerd is, niet in verhouding staat tot de andere ledematen, te klein of te groot? Dan is het wel in zijn geest, in zijn psyche. Gevoelens die niet zijn meegegroeid, fixaties, iets van een tik, een dwangmatigheid, in de groei naar volwassenheid niet meegegroeid, achterop geraakt. En wat doen mensen ermee? Zich erover dood ergeren, zich erover dood schamen, het willen compenseren, verbergen, ontlopen. Jezus heeft het in dit evangelie over iemand redden of laten omkomen. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen? Hoezo laten omkomen? Het dilemma was toch niet goed doen of kwaad, redden of laten omkomen? De schriftgeleerden en fariseeën hielden Jezus in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten of niet. Of Jezus die man zou redden of niet. Of Jezus hem goed zou doen of niet. Maar Jezus maakt er een heel ander dilemma van. In plaats van het dilemma het goede wel doen of niet, de genezing wel verrichten of niet, maakt hij ervan goed doen of kwaad, redden of laten omkomen. Jezus plaatst daarmee in dit dilemma twee strategieën tegenover het kwaad, tegenover elkaar, de goddelijke en de menselijke strategie. En wel, zoals die beide strategieën worden geleefd in de twee partijen daar in de synagoge, bij Jezus en bij de schriftgeleerden en fariseeën. De goddelijke strategie van Jezus, die gekomen is om goed te doen, te redden, en de menselijke strategie, kwaad doen, laten omkomen. Bij Jezus was er alleen maar sprake van goed doen, van genezen. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden was er uiteindelijk alleen maar sprake van kwaad doen, doden. Luistert u maar, de schriften en de fariseeën hielden hem in het oog om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. En toen Jezus het wonder gedaan had, waren ze buiten zichzelf van woede en ze spraken met elkaar wat ze tegen hem konden doen. En andere evangelisten spreken zelfs over plannen om hem uit de weg te ruimen. Marcus 3:6 en Matthäus 12:14. Dus dat was de onderliggende bedoeling van de vijanden van Jezus. En door het dilemma op deze wijze te verwoorden, goed doen of kwaad, redden of doden, haalt Jezus deze onderliggende bedoeling naar boven. Hij rukt hun het masker van het gezicht. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen, zoals ik van plan ben, of kwaad, zoals jullie van plan zijn? Te redden, waarvoor ik gekomen ben, of te doden, wat jullie in de zin hebben? De moordplannen die jullie in je hart koesteren. Ik ben gekomen namens de Vader, en dus is het heel juist dat ik, zeker op de dag van mijn Vader de Sabbat, goed doe. Jezus denkt positief, genezend, opbouwend. Hij wil iemand redden. Hij wil redden wat er te redden valt.

Hij probeert het beste te maken van waar iemand zich misschien over dood schaamt, zich over dood ergert, bij zichzelf of bij anderen. Jezus doet niet mee aan deze schaamte, aan deze ergernis. Ga met het kwaad van jezelf. Ga met het kwaad van anderen eerst naar Jezus. Laat Jezus' milde blik op je rusten. Dat is zo weldadig. Die blik maakt het beste in je wakker. Je wordt anders wanneer je het kwaad onder zijn blikken brengt. Jezus praat niet goed. Hij is vertoornd over het kwaad. Want, zo staat er bij Marcus, toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van een hart. Jezus is kwaad over het kwaad, maar zijn kwaadheid is niet het laatste. Hij is tegelijkertijd bedroefd. Jezus heeft zijn eigen manier om het kwaad te bestrijden. Een heel eigen strategie. De strategie van de barmhartigheid. Hij gaat ervan uit dat het kwaad niet goed gemaakt kan worden door degene die het kwaad heeft aangericht. Zoals dat in onze maatschappij steeds meer de gewoonte is geworden, de dader de schade laten betalen. Dat komt niet veel verder dan de materiële schade. De misdadiger kan de misdaad dus niet ongedaan maken. Dat kan het onschuldige slachtoffer nu juist wel. Hij kan niets veranderen aan het kwaad dat geschied is, maar hij kan het kwaad met een zachtmoedig en nederig hart dragen. Hij kan zich er kwaad over maken, het veroordelen, kwaad met kwaad vergelden, maar doet hij dat niet, dan volgt hij Jezus' strategie tegenover het kwaad. Het gaat er niet om dat men als slachtoffer zijn leven verliest, maar hoe men dat doet. Onder protest, met gebalde vuisten of in grondeloos zelfmedelijden, met agressie tegen wie je dit aandoet, of met agressie tegen jezelf of in opstand tegen God, of, zoals bijvoorbeeld Edith Stein, lang voordat zij zelf het slachtoffer van de nazi's werd, zei ze: velen zullen de zin van dit lijden van het Joodse volk niet verstaan. Maar door Gods gave, zij bedoelt de Heilige Geest, weet ik wat het betekent. En ik zeg, hier ben ik. Ik vertrouw erop dat de Heer mijn leven plaatsvervangend voor alle Joden heeft aangenomen. Wonderlijk gebeuren. Een slachtoffer wordt redder. Net als Jezus. En in de eerste lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen zien wij de belichaming van die goddelijke strategie in de strijd tegen het kwaad. Paulus schrijft: op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus ten bate van het lichaam dat de kerk is. Wat ontbreekt er nog aan de beproevingen van de Christus? Heeft Christus dan niet genoeg geleden? Aan het lijden van Christus ontbreekt alleen nog ons lijden. Want het geheim van ons leven is, zoals Paulus het formuleert, Christus in u. Omdat wij in Christus zijn veranderd, in hem zijn opgenomen, in zijn lichaam, de kerk, is er niets meer zinloos. Alles, het meest zinloos lijkende lijden, wordt opgenomen in het lijden van Christus. En daardoor gloeit er hoop. De hoop op de eeuwige heerlijkheid, zegt Sint Paulus. In de Eucharistie mogen wij ons lijden laten opnemen in Jezus lijden, zodat het vervuld wordt van de verzoenende kracht van zijn offer. Verzoenend voor onszelf, dat de verbittering, de opstand tegen het onschuldig lijden, mag worden veranderd in zoete overgave. Verzoenend,
ook voor anderen, in het bijzonder voor hen die ons dit zinloze lijden aandoen. Dat het mag zijn ten bate van het lichaam dat de kerk is. Aan het einde niet zomaar weglopen, maar het gebed afronden met dezelfde eerbied waarmee we het begonnen zijn, gesprekjes voeren met de man met de verschrompelde hand, met Jezus, van hart tot hart, zoals vrienden onder elkaar, en dan samen met hem een Onze Vader bidden, om terug te keren naar hem van wie wij zijn uitgegaan.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom beste luisteraars op deze avond bij de Vespers, op deze maandagavond. Fijn dat u met ons mee wilt bidden en ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven, zodat u met ons kunt meebidden. Of u kunt natuurlijk ook met de Aap van Tiltenberg ook nog meebidden. Maar als u met het Groot Getijdenboek meebidt, dan vindt u de hymne op bladzijde 703. De antifon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1022. In het Klein Getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 289. We wensen u een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt en welft de grote hemelzaal en stelt de wateren perk en paal.
1: Waar gij omhoog hen samendrijft of lopend stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
0: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
1: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert. Tot U sla ik mijn ogen op. Tot U die woont in de hemel.
1: Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester.
0: Zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres.
1: Zo richt zich ons oog op de Heer, onze God, tot Hij zich om ons bekommert.
0: Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
1: Die dronkenmanspot, dat verwaande geschim. Wij hebben een afschuw ervan.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Was de Heer niet met ons geweest? Zo mag Israël zeggen.
1: Was de Heer niet met ons geweest? Toen allen zich tegen ons keerden?
0: Dan zouden wij levend verslonden zijn. Verzengd door de bloed, door de gloed hun woede.
1: Dan had de vloed ons verzwolgen. De bergstroom ons meegesleurd.
0: Dan waren wij reddeloos ondergegaan. Een schuimende waterkolken.
1: De Heer, zij gelooft, Hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden.
0: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers.
1: Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader.

0: Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
0: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Spreek geen kwaad van elkander. Wie van zijn naaste kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet, overtreedt de wet en werpt zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht heeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt?
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer.
0: Tegen u heb ik misdaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringe. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen.
1: Christus wil alle mensen tot het heil brengen. Bidden wij daarom met aandrang tot hem.
0: Heer, trek alle mensen tot u.
1: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons verlost door uw kostbaar bloed.

0: uit de slavernij van de zonde. Schenk ons de vreugde en de vrijheid die beloofd zijn aan de kinderen Gods.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Wees onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen van Nederland en alle herders van de kerk nabij. Geef dat zij met vreugde en toewijding hun ambt vervullen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Help alle die naar de waarheid zoeken. Laat hen volharden en hun streven en bereiken wat zij verlangen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Toon u een vader van weduwen en wezen en van alle die alleen staan, dat zij uw nabijheid ervaren en zich nog meer op u verlaten.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Leid alle die uit deze wereld zijn heen gegaan, binnen en de heilige stad, waar gij alles in allen zult zijn met de Vader en de Heilige Geest.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intentie.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij zijt het licht dat nooit ondergaat. Wij bidden u in dit avonduur, verlicht onze duisternis en vergeef genadig het kwaad dat wij bedreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: In de spirituele lezing vandaag aandacht voor het feest van vandaag, Maria Boodschap. Bij ons in de studio is Pater Montfortaan Jan Meeuws.
2: Zusters en broeders, ik ben dankbaar dat ik tot u mag spreken op deze feestdag van de moeder van Jezus en onze moeder. En ik zou graag willen bidden tot de Heilige Geest dat hij me zo mag bezielen en ons allen, dat we een beeld krijgen van Maria in onze geest, zoals Jezus zelf in zijn mens zijn dat had. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Verheug u, Maria begenadigde, de Heer is met u, wiens geboorte wij vandaag mogen vieren. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Als uitgangspunt wil ik graag een tiental verzen lezen uit Psalm 139, omdat die voor mij ook, voor mijzelf als ik mijn verjaardag vier, ook de diepte aangeven van waaruit ik dit als schepsel, als mens, als priester en Montfortaan graag wil beleven. Psalm 139. Heer, gij doorgrondt en gij kent mij. Gij weet van mijn zitten, mijn opstaan. Gij verstaat mijn gedachten van verre. Mijn opweg zijn keurt ge, mijn rusten, al mijn wegen zijn u vertrouwd. Want er komt geen woord op mijn tong, of zie, Heer, gij kent het volkomen. Achter mij zijt gij, voor mij, rondom mij. Gij hebt uw hand op mij gelegd. Dit te vatten is mij te wonderbaar, te verheven. Ik reik er niet toe. Waar zou ik uw geest ontkomen? Waar zou ik uw aanschijn ontgaan? Klom ik op tot de hemel, gij waart er. Lag ik neer bij de doden, daar staat gij. Sloeg ik dageraadsvleugelen uit, streek ik neer aan de uiterste zeekust, ook daar zou uw hand mij geleiden, hield mijn rechterhand, mij uw rechterhand vast. Sprak ik, mij mag het duister omsluiten, het licht worden om mij heen. Voor u heerst in het duister geen duister. Lichtend is de nacht als de dag. De duisternis is gelijk licht. Gij zijt die mijn kern hebt gevormd, die mij weefde in de schoot van mijn moeder. En ik loof u in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel. Een wonder is wat gij schiep. Mijn wezen kent gij volkomen. Mijn oorsprong was u niet verholen, toen ik in het verborgene gevormd werd, als in diepten der aarde ontworpen. Uw oog zag mij, vormeloos nog. In uw boek waren alle geschreven, alle dagen van mijn formering, toen er nog niet één er was. Broeders en zusters, ik ga ervan uit dat ook Jezus en Maria deze psalm hebben gebeden of wellicht gezongen. Maar welke diepe betekenis moet dat voor hen hebben gehad? Eerst wil ik u even laten kennismaken met het geluk dat ik gehad heb, hoe Maria in mijn leven kwam. Het is vandaag 8 september. En voor mij is dat een heel bijzondere dag en u zult ook zo begrijpen waarom. Mijn ouders trouwden op 8 september. En op hun zilveren bruiloftsdag, 8 september 1962, legde ik mijn eerste gelofte af als mondvertaan. Bijna dagelijks speelde mijn vader piano en moeder zong onder meer verschillende Maria-liederen en Ave Maria's. Vader was kerkzanger en zong tijdens veel huwelijksmissen ook de bekende Ave Maria's. Enkele maanden vooraleer ik naar het klein seminarie ging in Schimmert, Zuid-Limburg, in 1953, componeerde vader zijn eerste Ave Maria. En van in de moederschoot heb ik veel mogen ontvangen, meer dan ik besef. Op Maria's schoot, op moederschoot, leerde ik het wees gegroet. In de meimaand zetten ze een brandend theelichtje bij het Mariabeeld op de kast. Alleen de hemel weet wat ik al in de moederschoot mocht ontvangen. Veel jaren later vertelde mijn moeder mij dat zij bad dat het kind dat ze verwachtte priester zou worden als het een jongetje was. En dat jongetje zit hier voor deze microfoon, dankbaar en ook stil. Het is me allemaal gegeven. Voor mijn geboorte had God me blijkbaar al gekozen. En als we nu kijken naar de moeder Gods, Maria, zij die schepping is van God, zij die door de engel wordt de begenadigde, een en al genade dankzij de gaven die God haar schonk. Wat moet God genoten hebben bij de gedachte wie zij zou gaan zijn? Wat moet God genoten hebben als Vader, Zoon en Geest om op voorhand al te weten en te voorzien hoe zij zou passen in zijn goddelijk plan, hoe zij van harte zou instemmen met haar uitnodiging om moeder van de Messias, de Verlosser, te worden? Maria, mag ik haar zo noemen, Gods kunstwerk. En als het op aarde zo is dat een kunstenaar ziet dat je zijn kunstwerk bewondert en hem dat verblijdt, zou het dan ook niet zo in de hemel zijn? Zou God ook niet genieten wanneer de schoonheid van Maria mij zo raakt en aanspreekt dat dat mij helpt ook naar die schoonheid te streven waartoe God mij bestemd heeft? Maria, moeder van Jezus, moeder van u, moeder van mij. Vandaag vieren we haar geboorte. En de kerk noemt haar de morgenster, omdat zij de moeder zal worden van hem die als een zon uit de zon der gerechtigheid uit haar zal opgaan, die het ware licht der wereld is. Met Maria begint een nieuwe tijd. Haar geboorte is voor mij veel meer dan een zomaar een feit of een gebeurtenis ooit of een feest dat voorbij gaat. Omdat ik door de jaren heen me ook steeds meer haar kind mocht voelen en mocht ervaren hoe ze me ook inspireerde vanuit de Bijbel, om ook zoals zij mijn hart te bewaren wat van God kwam, om ook zoals zij en met haar woorden God te loven en te prijzen in het Magnificat, omdat hij die zo grote dingen aan haar deed, dat ook in mijn leven en het uwe doet. Ik vind het heerlijk om met Maria verbonden Jezus te mogen ontmoeten. Om geïnspireerd door wat we over haar weten in de Heilige Schrift en wat de kerkelijke liturgie ons laat proeven, om daardoor ook Maria te mogen zien met de ogen van de kerk. En ik wil u graag een tekst voorlezen die heel bekend geworden is van Paul Claudel. U kent dat lied misschien. Lief vrouwke, ik kom niet om te bidden, maar om een tijd voor u te zijn. En ik heb hier de originele tekst daarvan. En daar proef je hoe mensen zich thuis weten bij Jezus, bij moeder Maria, zoals ook Jezus zelf. Want we moeten niet vergeten, God is de enige die zijn eigen moeder mocht uitkiezen, uitzoeken. En dan vragen, wil je mijn moeder worden? En God de Zoon gaf zich aan zijn moeder. En de Heilige Geest deed dat wonder, waardoor die Zoon van God haar bloedeigen kind kon worden. En als je dat beseft en je mag haar ontmoeten midden op de dag, dan kun je bidden zoals Paul Claudel. Het is middag. Ik zie de kerkdeur open. Even binnengaan. Ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij u te staan. Ik heb u niets te geven, niets te vragen deze dag. Ik bezit alleen de vreugde dat ik u bekijken mag. Bekijken, wenen van geluk. En dat te weten dat ik uw kind ben, die u simpelweg mag moeder heten. Dat ene ogenblik, nu alles rustig is. Het is middag, met u, Maria, in deze schaars door zondenis. Niet zeggen, opzien naar dat hemelse gelaat, terwijl er door het hart een blij en rustig liedje gaat. Niets zeggen, enkel zingen van het overvolle hart, de blije melodietjes, gelijk een merel zijn gedachtegang vervolgt in lapjes van een lied. Omdat ge mooi zijt, dat ge zijt de onbevlekte, die het nieuwe vrouwelijk geslacht herstel in gratie wekte, het schepsel in zijn eerste glans en in zijn uitbloei ongerept, schoon komend uit Gods hand, lijk God de dingen schept. Onbesprekelijk vlekkeloos, want moeder van Gods Zoon, van de eeuwige waarheid, de eeuwige hoop, de waardige woon, omdat ge zijt de vrouw die meedroeg uit het paradijs de fijn, dat fijn besnaard gemoed, dat met één blik het hart bespeelt en opgekropte tranen vloeien doet. Omdat ge mij gered hebt, omdat ge Vlaanderens moeder zijt, want Vlaanderen, net als ik, is iets waarom ge kommer leidt. Omdat ge tussenkomt op het uiterste moment, omdat ge Vlaanderen mint dat uwe kracht en liefde kent, omdat het middag is, omdat wij deze dag beleven, omdat ge daar zijt, dat gij immer Maria zijt, alleen om uw bestaan, wees moeder Gods gebenedijd. En graag zou ik dit eerste deel willen afronden door met u een wees gegroet te bidden met en voor elkaar. Ik denk ook aan degene die Maria heten en die Maria als beschermster hebben sinds hun doopsel als patrones. En ook mijn vele confraters die vandaag het feest vieren, de verjaardag en sommigen zelfs het jubileum van hun gelofte. Bidden we met en voor elkaar dit gebed, met woorden van de engel, met woorden van de Heilige Geest door Elisabeth uitgesproken. Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: In de spirituele lezing luistert u naar Pater Montfortuin Jan Meeuws over de geboorte van Maria.
1: Graag lees ik u een klein stukje voor uit het nieuwe boekje van Phil Bosmans van de Bond zonder naam, Zonnestralen van Liefde. Dat maakt ons ervan bewust wie we en wat we eigenlijk zijn en wat we ten diepste mogen zien in onze moeder Maria. Een mysterie van liefde is ingebouwd in de natuur. Ik vind het fantastisch. Het kloppen van mijn hart, 103.000 keer per dag, zomaar, gratis. Ik mag elke dag 20.000 maal ademen. En voor de 137 kubieke meter lucht die ik daarvoor nodig heb, wordt me nooit een rekening aangeboden. Ons hart klopt dag en nacht. We halen zomaar adem. Maar als ik dan denk aan een bepaalde vertaling van het Magnificat, mijn hart prijst hoog de Heer, zelfs het kloppen van ons hart kan een loflied worden. Ik herinner mij een tekst van zuster Faustina, die tot Jezus zegt terwijl ze aan het breien is, Heer, ik zou willen, bij elke steek die ik brei, dat iemand zich bekeert. En Jezus zegt in haar hart, je vraagt me wel veel, maar het is voor u, Heer. Ik kan me voorstellen dat wij ook zoiets zouden mogen doen en ik vraag me af of God niet van zijn moeder ook zo heeft kunnen genieten en dat zij dat ook op haar wijze heeft beleefd. Elke hartenklop als een lied voor God. Hij laat mijn hart kloppen dag en nacht, soms snel, soms langzamer. En vanaf die eerste klop van mijn hart in de schoot van mijn moeder, en nu denk ik aan de Psalm 139 die ik je daar straks mocht voorlezen, tot de laatste klop van mijn hart, als mijn aardse tijd om is, zou ik graag willen dat mijn hart een Magnificat is voor God. En een liedje voor Maria. We kunnen aan die hartenklop die er is, omdat we ook geestelijk zijn, omdat we bezield zijn, een geestelijke betekenis geven. Jezus, elke klop van mijn hart, een jubellied voor u. Een klein Ave Maria voor u, Maria. En elke keer als ik ademhaal, zegen dan iemand in nood. Sommigen die nu luisteren en die het zo moeilijk hebben, die geen uitkomst zien, maar u Maria kent hen, u houdt van ze. Op de bruiloft te Cana hoefde niemand u uit te nodigen of uit te leggen wat u moest doen. U ging gewoon naar Jezus en eenvoudig als een kind, maar vol vertrouwen zei u, ze hebben geen wijn meer. Moeder, vandaag is het uw feest. Heel menselijk gezegd, uw verjaardag. En mijn moeder op aarde trakteerde op haar verjaardag. En ik vraag u, omwille van uw liefde voor ons allemaal, dat u ieder die luistert en degene die in nood zijn ook iets wil geven, omwille dat u hen bemint, omwille van uw zoon die hun zijn leven gaf voor hen, dat u ze iets wil geven waardoor ze beter vooruit kunnen. Waardoor hun liefde gaat lijken op uw liefde voor Jezus. En hun liefde ook mag lijken op Jezus' liefde voor u. Want hoe moet hij u bemind hebben? Hoe moet God naar u uitgekeken hebben toen hij u vormde in de schoot van uw moeder? Hoe moet hij zich verheugd hebben op de dag van uw geboorte? Want u zou moeder worden. Hij zou zijn engel gaan zenden, zoveel jaar later. Toen u het levenslicht zag, was u voorbestemd om voor ons het ware licht en het ware leven te ontvangen bij de menswording van Gods Zoon. Maria, in de liturgie bejubelt de kerk deze dag, want uw geboorte doet ons denken aan degene die uit u geboren zal worden. Als de moeder geboren gaat worden, Denk aan, aan het kind door wie de moeder moeder is. En we kunnen alleen maar stilstaan bij dat wonderlijk mysterie door God uitgedacht, die u niet alleen heeft verlangd, maar u erbij gehaald, u geplaatst in zijn heilsgeschiedenis, in zijn schepping, als de moeder van zijn eeuwige zoon, als de bruid van de Heilige Geest die u zal overschaduwen, als de veelgeliefde zoon, doch als de veelgeliefde dochter van de eeuwige vader. En daarom willen we meeleven met het Ave Maria, dat we nu gaan horen, dat op een heel fijne manier wordt gespeeld, eerst op harp en orgel, en dan komt daar de prachtige stem bij van Christel de Mulder, sopraan.

0: In de spirituele lezing luistert u naar Pater Montfortaan Jan Meeuws over de feestdag van vandaag, Maria Geboorte.
1: Zusters en broeders, wanneer we van harte van Maria houden, doen we dan niet precies hetzelfde als God? Maria is ontstaan uit de liefde van God. Hij wenste haar, hij schiep haar, hij nodigde haar uit om moeder te worden en de Zoon gaf zich aan haar. God heeft zich helemaal durven geven aan die moeder. En zo heeft Jezus zelf beleefd wat ik daar straks in die psalm mocht bidden en beleven met u samen. Ik verheerlijk u, God, dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel. En alle eigenschappen en schoonheid die Maria is geschonken door God, dat is zijn werk, dat is zijn wonder. Maria is zijn kunstwerk. Als veelgeliefde dochter van de hemelse Vader, als de trouwe en gelovige moeder van Gods Zoon, als de bruid en de icoon van de Heilige Geest. En ik heb hier voor mij een Bijbelse litanie tot Maria. En we mogen nooit vergeten dat alle eigenschappen die Maria heeft, die haar in haar ontdekt worden, en dat kan het best als de maker, de kunstenaar, ons hart laat zien, de Heilige Geest. Ja, als wij daarom blij zijn, dan verheerlijken we de kunstenaar, de schepper. Als ik Maria bewonder in haar geloof, verheerlijk ik God die haar dat geloof schonk. Als ik Maria bewonder om haar liefde, dan bemin ik God die zijn eigen liefde met haar deelde. Als ik Maria aanneem als mijn moeder, verheerlijk ik de keuze van Gods Zoon, die haar voor altijd wilde als zijn moeder. En dan krijg je ook die prachtige titels uit die Bijbelse litanie van Maria, waar zij genoemd wordt heilig tabernakel van de geest van God. Het is allemaal een godsgeschenk. Dochter van Sion. In haar zien we wat het volk Gods te wachten staat, wanneer het open staat voor God en God ontvangt zoals zij, en God lief heeft zoals zij, en God verheerlijkt zoals zij na Magnificat, en mensen in aanraking brengt met hem zoals zij deed bij het bezoek aan Elisabeth. Wanneer mensen haar zoon Jezus herkenbaar maken voor armen en mensen die wijsheid in zich hebben, zoals de herders en de wijzen. Als wij zoals Maria in ons hart bewaren wat Jezus zegt en doet in haar leven en in het onze. In die Bijbelse litanie wordt zij genoemd moeder van de Messias, roem van Jeruzalem, moeder van de zoon van David, vreugde van Israël, moeder van de koning van Israël, trots van ons volk, moeder van de Heer, erfgename van Abrahams belofte, ark van het verbond. Maagd waarin de Almachtige wonderen heeft verricht. Dienstmaagd van de Heer. Vrouw door alle geslachten zalig geprezen. Gezegende onder de vrouwen.

vrouw uit wie Jezus geboren is, vrouw in wie het woord is vlees geworden, vrouw in wie God onder ons heeft gewoond, moeder van de Zoon van God. Gij hebt geloofd aan het woord van God. Gij hebt uw kind aan herders en wijzen getoond. Gij hebt Jezus in de tempel opgedragen. Gij hebt uw roeping vervuld, ondanks het zwaard dat uw ziel doorboorde. Gij hebt Jezus teruggevonden in het huis van de Vader. Gij hebt 30 jaren met Jezus samengeleefd. Gij hebt al zijn woorden in uw hart overwogen. Moeder van de Verlosser, voorspreekster bij uw zoon op de bruiloft te Kana, moeder die stond onder het kruis van uw zoon, moeder van de leerling die Jezus beminde, moeder die samen met de apostelen gebeden hebt voor de komst van de Heilige Geest, vrouw bekleed met de zon, vrouw bekroond met 12 sterren, beeld van het nieuwe Jeruzalem, moeder van de kerk. God, ik ben u dankbaar dat ik mag delen in uw liefde voor uw moeder, uw schepping, uw grootste wonder Maria. En ik dank u, moeder, dat mijn ouders getrouwd zijn op deze dag, het feest van uw geboorte, en dat ik mijn gelofte als Montfortaan heb mogen doen op deze dag. Ik dank u en ik wil God verheerlijken dat dit zijn liefdewonder is. Dat Gods moeder mijn moeder is, dat u mij bemint. Dat u mij helpt hem te geloven, hem te vertrouwen, hem lief te hebben en hem te aanbidden. En ik kan dat tot slotte, denk ik, niet beter doen dan met uw lofprijzing het Magnificat. Waar we nu naar luisteren. Het Magnificat, zoals wij dat in Vlaanderen zingen, maar van de organist laat horen in het voorspel dat het gebaseerd is, de melodie, op de Gregoriaanse Magnificat.

0: In de spirituele lezing heeft u kunnen luisteren naar Pater Montfortuin Jan Meeuws.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Laten we aan het begin van deze heilige mis God om vergeving vragen voor onze zonden. Ik belijd, o almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. God, Gij hebt ons verlost en tot Uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in Uw goedheid naar allen die Gij zijn Vader bemint. Geef hun, die in Christus geloven, de ware vrijheid en het erfdeel van het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, men hoort algemeen spreken van ontucht onder u en wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij verheft u nog boven anderen? Waarom zijt gij niet in de rouw gegaan? Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit de midden verwijderd zijn. Ik voor mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig, heb reeds, als was ik bij u, het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen. En het luidt, in de naam van de Heer Jezus moeten wij bijeenkomen. Gij en ik in de geest, samen met de kracht van onze Heer Jezus, en die man uitleveren aan de Satan, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding van zijn geest, op de dag des Heren. Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. Ge weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te maken? Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden? Ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en ontucht, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Woord van de Heer. Geleid mij langs veilige wegen, maak effen het pad dat ik ga. Geleid mij langs veilige wegen, maak effen het pad dat ik ga. Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven. Geleid mij langs veilige wegen. Maak effen het pad dat ik ga. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid. Geleid mij langs veilige wegen. Maak effen het pad dat ik ga. Maar zegent hen die zich wenden tot u. En maakt hen voor altijd gelukkig. Wees gij hun beschermer en schenk hen uw troost, omdat zij uw naam beminnen. Geleid mij langs veilige wegen. Maak effen het pad dat ik ga.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Het gebeurde op een sabbat toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompelde hand, rechterhand. De schriftgeleerden en fariseeën hielden Jezus in het oog of hij op sabbat een genezing zou verrichten, om iets te vinden waarvan ze hem zouden kunnen beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten en hij zei tot de man met de verschrompelde hand, sta op en kom in het midden. De man stond op en trad naderbij. Daarop sprak Jezus tot de fariseeën, ik vraag u, is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen? Toen liet hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man, steek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand was weer gezond. Toen waren ze buiten zichzelf van woede en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Woord van de Heer. De heilige Ambrosius heeft een interessante duiding, symbolische, allegorische duiding over deze man met de verschrompelde rechterhand. Hij stelt zich de vraag waar die hand vandaan komt, waar dat gebeurd is, dat die hand verschrompeld is. En u zou het niet raden, wat Ambrosius zegt, in de tuin van Eden. Het was Adam. Deze man, symbool van Adam, die de hand heeft uitgestrekt naar de appel. En het gevolg is dat die hand verschrompeld is. Hij heeft de appel genomen. En het heeft die hand uitgedroogd. Onze capaciteit het goede te doen is daardoor gekwetst. Is niet vernietigd helemaal, maar... En Jezus komt om dat te genezen. Hij komt om de hand, de rechterhand van Adam weer te genezen. Zodat hij weer op de juiste manier deze hand gaat gebruiken. De zondeval heeft ons leven verschrompeld. En in de lezing zien wij hoe ver dat dan gaat. De zonde van de ontucht, relatie met de eigen moeder. We zien het ook al in de Genesis. Het gevolg van die hand die uitgestrekt is van Adam. Het is uiteindelijk de zondvloed bij Noach. Toen... zich de zonde overal uitbreidt. En dan later zien wij God, Sodom en Gomorra vernietigd worden. Ook daar weer de zonde die zich uitgebreid heeft. En het is begonnen met een onschuldig handje dat zich even uitgestrekt heeft naar een appel. We moeten de Heer vragen dat hij ons... dat wij de zonde kappen aan het begin. Dat het niet zo ver komt wat wij hier gelezen hebben. Maar dat wij vanaf het begin geen compromissen maken. Ook niet in het kleine. Dat de Heer ons waakzaam maakt om onze handen niet uit te strekken naar het kwade, maar... om het goede te doen, om zoals Jezus te genezen. Jezus is gekomen om deze verschrompelde hand weer te genezen. Wij kunnen ze weer gebruiken. Wij kunnen onze wil, ons verstand, alles wat we hebben, weer goed gebruiken. Want we hebben de genade van het doopsel ontvangen. Laten wij dus leven vanuit die genade. Laten wij niet het kwade ruimte geven, maar beginnen Gods geboden te doen, de geboden te volgen en daarin compromisloos te zijn.
Amen.

We vieren deze heilige mis uit dankbaarheid voor Gods barmhartigheid, bescherming en zijn leiding naar een leven dat hem behaagt. We bidden ook uit dankbaarheid en om zegen voor Jan van der Tol. En we bidden voor de zielenrust van Noach Verhuis, een geliefd baby dat te vroeg is naar de Heer gegaan.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Barmhartige God, geef ons de genade dat we altijd waardig uw altaar bedienen. Laat het voortdurend deel hebben aan uw tafel onze redding zijn, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, toch opent gij onze mond om uw dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer. Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei, neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid het offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zonen herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zou zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, de heilige Thomas van Aquino, de heilige Gerardus, de heilige Johannes en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren is altijd met u. Wens elkaar de vrede.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, geestelijk voedsel hebben wij genoten. Wij vragen u, ootmoedig, leer ons door onze deelname aan de Eucharistie het aardse naar waarde te schatten en bedacht te zijn op het hemelse door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Thank you.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en vandaag in de heilige van de dag staan we stil bij de martelaren van Košice. Pater István Kongrács is afkomstig uit Alvink in Transylvanië, waar hij waarschijnlijk in het jaar 1583 is geboren. Hij treedt in bij de Jezuïeten te Brno op 11 juli 1602. Na zijn wijding wordt hij naar het Jezuïetencollege van Humenné gezonden. In het voorjaar van 1619 wordt hij gevraagd naar Košice te gaan, dat destijds op Hongaars grondgebied ligt. Tegenwoordig behoort het tot Slowakije. Pater Melchior Grodecz komt uit Stettin, Silesië, waar hij in het jaar 1584 is geboren. Hij is oud-leerling van het Jezuïetencollege in Wenen. Op 12 mei 1603 treedt hij in bij de Jezuïeten te Brno. Gegeven het feit dat het noviciaat 2 jaar duurt, moet hij dus minstens 1 jaar hebben doorgebracht in hetzelfde huis als István Kongrács. Na zijn studies komt Melchior terecht in Praag. Hij is met name actief in het jongerenwerk, tot ook hij wordt overgeplaatst naar Košice. Aan de basis van die overplaatsing staat een verzoek van de koninklijke zaakgelastigde te Košice, Andreas Doci. Hij is katholiek en hij ziet met ledenogen aan hoe het handjevol geloofsgenoten al geruime tijd zonder priester zit en zwaar te lijden heeft van het agressieve Calvinisme dat vanuit Hongarije steeds meer voet heeft verworven in dat gebied. Hij heeft om 2 Jezuïeten gevraagd. En zo zijn de paters István en Melchior naar Košice gekomen. Ze krijgen onderdak in de officiële residentie van Dočki. Ze werken hard en ze mogen al spoedig vruchten plukken van hun arbeid. Dat ontgaat de Calvinisten niet en het zet bij hen kwaad bloed. Hun moment komt als een leger vanuit Transylvanië oprukt naar Košice. De Calvinistische koning van Transylvanië, Gabriel Bethlen, maakt gebruik van het feit dat Hongarije verwikkeld is in de Dertigjarige Oorlog en hij hoopt het verzwakte Košice bij zijn gebied te kunnen inlijven. Hij stuurt een leger erop af onder aanvoering van George Rakoczki. Bij het horen hiervan snellen de beide Jezuïetenpaters vanuit de omliggende dorpen waar ze aan het werk zijn terug naar de stad. Zij vermoeden dat de bevolking hun steun goed zou kunnen gebruiken. De wereldheer Marcus Coreuzi voegt zich bij hen. Hij is te werk gesteld als beheerder van de abdij van Sleeplak, vlakbij Košice. Hij is een oud-leerling van de Jezuïeten en hij heeft bij hen gestudeerd in Wenen en Rome, dus hij kent de beide paters goed. Op 5 september 1619 valt de stad zonder veel moeite in de handen van generaal Rakoczki. Zodra hij hoort dat er priesters in de stad verblijven, laat hij hen opsporen en hij legt hun huisarrest op in hun eigen residentie. Hij verbiedt het dat iemand hun eten of drinken kon brengen. De 3 geestelijken beseffen wat hun te wachten staat. Die nacht, de nacht van 6 op 7 september, biechten ze bij elkaar. En nog voor zonsopgang van die 7e september staan er soldaten voor hun neus. Ze brengen het bevel van hun generaal over dat de 3 hun geloof moeten afzweren en Calvinist moeten worden. Als ze ook na herhaaldelijk aandringen weigeren, verliezen de soldaten hun geduld en ze beginnen op gruwelijke wijze op hen in te schoppen en te slaan, tot ze machteloos toegetakeld op de grond liggen. En daarna krijgt ieder een aparte behandeling. Ze beginnen met pater Coreuzi. Ze kleden hem uit tot op het blote lijf, dienen hem stokslagen toe, verbrijzelen zijn vingers, houden brandende toortsen tegen zijn zij tot zijn ribben zichtbaar worden. En als hij flauw valt, slaan ze hem meteen het hoofd af. Voor pater Kongrács bedenken ze weer andere martelingen. Ze binden een touw om zijn hoofd, dat ze zo strak aanhalen dat zijn schedel ervan kraakt. Ze snijden hem neus en oren af en hangen hem met gebonden handen op aan een balk, waarop ze zijn lijf met messen beginnen te bewerken. Dan laten ze hem in doodse strijd aan zijn lot over. Met pater Grodzicki doen ze hetzelfde als met Marcus Curuzzi. Vervolgens werpen ze de drie priesters ergens in een stinkende kuil en verbieden iedereen ook maar te naderen, laat staan dat men ze mag begraven. Toch blijkt dat pater Grodzicki nog leeft. Zijn doodsstrijd duurt een volle dag, totdat hij tenslotte in de vroege morgen van 8 september de geest geeft. Pas 6 maanden later krijgt de plaatselijke gravin toestemming van Bethlen om de drie een eerbiedige begrafenis te geven. Hun stoffelijk overschot wordt voorlopig in een kapel ondergebracht. In 1636 worden ze overgebracht naar het convent van de Clarissen te Trnava. Ze worden door paus Pius X op 15 januari 1905 zalig verklaard en paus Johannes Paulus II verklaart hen heilig in Košice zelf op 2 juli 1995. Bij deze gelegenheid zegt paus Johannes Paulus onder andere: de martelaren van Košice gaven hun leven uit trouw aan de kerk. Zij bezweken niet voor de agressieve druk die de machthebbers van de staat op hen uitoefenden met de bedoeling hen tot geloofsafval te bewegen. Alle drie accepteerden ze het martelaarschap op zich, in de geest van hun geloof en van de liefde jegens hun vervolgers. Dit sublieme getuigenis van deze drie martelaren van Košice staat ons vandaag helder voor ogen, als een schitterend voorbeeld van verbondenheid met het evangelie. Ook wij moeten daarnaar opzien, op momenten dat we voor een moeilijke of riskante beslissing staan. Die heb je immers tegenwoordig ook nog. Heilige martelaren van Košice, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Luisteraars van Radio Maria. Iedere maand mag ik met u stilstaan bij een gebedsintentie van de paus. Iedere maand vraagt de paus om met hem te bidden voor een bijzonder intentie. Een intentie die gaat over de noden in de wereld en in de kerk. Een bijzondere intentie waar we als wereldwijde kerk samen met de paus voor mogen bidden. Voor de maand september vraagt de paus om te bidden voor zorgvuldigheid met water. Voor de zorg voor water. We kunnen ons dat in deze tijd misschien wel beter voorstellen dan ooit, nu we in deze zomer zoveel hitte kennen en zoveel droogte, dat rivieren bijna leeg zijn en dat op veel plaatsen in de landbouw en ook in de veeteelt zorgen zijn over voldoende water. In het bisdom Rotterdam staat het Westland op scherp. Hoe lang krijgen wij nog zoet water voor de teelt van onze planten en groenten? Water, het is belangrijk voor ons leven, voor het groeien en bloeien. Daarom dat de paus deze maand heel bijzondere aandacht vraagt voor water. Dat water niet alleen belangrijk is om van te leven, maar ook dat het rechtvaardig wordt verdeeld en dat ieder mens toegang heeft tot water dat leven geeft. Hij schrijft: laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Bidden voor de zorg voor water. In het besef dat water voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Dat het rechtvaardig is wanneer heel de schepping gebruik maakt van water. Water dat deel is van de schepping. Water dat noodzakelijk is voor het leven. Het was de heilige Franciscus van Assisi die in een lofzang tot God de schepping heeft geprezen. Of beter gezegd, God heeft gedankt voor alle rijkdommen van de schepping. Zo heeft hij ook in een van de coupletten van het zonnelied aandacht voor het water. Franciscus voelt zich één met de schepping. Als mens ben je geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en verbonden met alle elementen die de schepping rijk is. En zo spreekt Franciscus in zijn zonnelied alle elementen toe, alsof het zijn broeders en zusters zijn. Niet zomaar dingen om te gebruiken, maar gaven in de schepping om zorgvuldig mee om te gaan. Niet zomaar dingen om op te maken, maar door het gebruik van de elementen van de schepping als mens ook eer te brengen aan de schepper, omdat je niet alles opmaakt en uitroeit, dat je niet alles voor jezelf opeist, maar deelt als mens in de schepping alle gaven die de Heer ons gegeven heeft. En zo zingt Franciscus in zijn zonnelied: wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water dat nuttig is, inderdaad. Zonder water kunnen wij niet leven, kan onze schepping niet bestaan. Kostbaar en kuis, schoon water, zuiver water, helder als kristal. Ik denk dat Franciscus in zijn tijd nog veel van dat water heeft gezien. Terwijl in onze tijd in veel verstedelijkte gebieden en regio's die intens worden gebruikt, maar weinig sprake is van zuiver water, dat je zo naar de bodem van de rivier kunt kijken, zo naar de bodem van de beek. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water is een belangrijke gemeenschappelijke factor. Water heeft een sociaal element, want het is belangrijk voor de gezondheid, voor het produceren van voedsel. En er zijn vaak conflicten om het krijgen van zoet water. Rivieren die worden afgesloten, droge gebieden die dreigen te worden uitgesloten van de toevoer van vers water. Dus water als een sociaal element. Het is ook een economisch element. En dan niet zozeer in de zin, zoals Franciscus van Assisi zegt, kostbaar. Een gave van God voor het leven. Maar economisch in de zin van, het is van belang om voedsel te produceren en energie. Met water kun je geld verdienen. Met water kun je produceren. En ten derde is water naast sociaal element en economisch element ook het behoud van het milieu. Want zonder water kan er geen leven zijn. Kan er geen leven en groei zijn op aarde. Water is daarom centraal in het gebed van Paus Leo. Laten we bidden om een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Zoals Franciscus het water als een gave Gods beschrijft in zijn zonnelied, is ook in de Heilige Schrift vaak sprake van water. Al in het Genesisboek over de schepping wordt gezegd dat God het water op aarde en het water en het hemelgewelf van elkaar scheidt. Water is een gave Gods. Water heeft te maken met enerzijds leven, maar kan in de schrift ook te maken hebben met dreiging. Denkt u maar aan de zondvloed in Genesis 7, dat Noach en de zijnen in de ark zich terugtrekken en bij de zondvloed dobberen op het water, terwijl het water in zijn grote vloed zijn vernietigende uitwerking heeft. Uiteindelijk is na het einde van de zondvloed er weer leven op aarde en zijn er weer groene planten te zien. Water als dreiging, ook voor het volk van God dat in de slavernij van Egypte was. Het boek Exodus beschrijft dat onder leiding van Mozes het volk van Israël weggaat uit Egypte. Maar dan komen ze voor de grote zee te staan. En hoe kom je die zee toch door? En dan is het God die helpt. En wanneer Mozes het teken geeft, splijt de zee uiteen en loopt het volk van God over de bodem van het water. Terwijl daarna hun achtervolgers, de Egyptenaren, door hetzelfde water worden verzwolgen. Water heeft duidelijk twee kanten. Water geeft leven, maakt groei mogelijk en is een positieve gave in de schepping voor al wat leeft. Maar water heeft ook een dreigende kant. Als je kijkt naar de zondvloed en als je kijkt naar het water dat de mensen die uit de slavernij wilden vluchten als barrière voor zich zagen. Water is niet weg te denken uit ons leven. Niet weg te denken uit de schepping. Dat Paus Leo juist voor het water bidt en de zorg voor het water in zijn gebed bepleit, heeft alles te maken met het besef dat het water voor ons noodzakelijk is. Gebrek aan water is een vreselijke situatie. Denkt u maar aan het volk van God dat door de woestijn moest trekken. Ze waren dan wel bevrijd uit de slavernij, maar in de droge woestijn was honger en dorst en het volk klaagde al gauw. Wat doen we hier? Waren we maar in Egypte gebleven, dan wisten we tenminste zeker dat er water zou zijn en voedsel. We lezen dat God een aanwijzing geeft en dat Mozes op de rots slaat en dat er dan water komt om te drinken. Exodus 17, maar ook in Numeri 20. Water dus als een gave van de schepping die leven schenkt, maar die ook een dreiging kan zijn. Maar als je eenmaal gebrek aan water hebt, dan besef je pas hoezeer dat water belangrijk is. Je kunt een einde raad zijn. Je kunt helemaal niet meer weten waar je het zoeken moet. Water uit de rots was in de woestijn onder leiding van Mozes een redding. Nog even verder kijken in de schrift. Water in het kader van de schepping. Water als dreiging en levensbron. We kunnen ook denken aan water als beeld van Gods geboden. Als beeld van Gods levengevende opdracht en boodschap voor de mensheid. Denkt u maar aan Psalm 1, waar gesproken wordt over een mens die zich houdt aan Gods geboden, die niet meebeweegt met de zondaars, die niet meebeweegt met de mensen die geen boodschap hebben aan Gods wet, maar die werkelijk het woord van God overweegt en de geboden van de Heer, zijn wet, trouw blijft. Die wordt vergeleken in Psalm 1, vers 3, met een boom die geworteld is aan water. En het water is dan het teken van Gods levengevende woord, van Gods levengevende

woord van Gods levengevende geboden. Zo wordt een mens pas echt ten volle in het leven geplaatst. Water bij de schepping, onmisbaar om te groeien en te bloeien. Water als dreiging en water als nood door gebrek en dorst. En water, zoals we hoorden in Psalm 1, als beeld van de levende gevende boodschap van de Heer. We mogen als mens geworteld zijn in die levengevende stroom van God. Niet alleen het Oude Testament spreekt over water. Ook in het Nieuwe Testament komt water regelmatig ter sprake. Zo kunt u denken aan Johannes 4, waar Jezus op het midden van de dag, kunt u wel zeggen op het heetst van de dag, een vrouw ontmoet bij de waterput, midden in het dorp. Er is geen mens te bekennen, want iedereen kijkt wel uit om uit de beschutting te komen als het zo heet is. Maar deze vrouw die komt omdat ze niet met anderen gezien wil worden. Omdat ze dan haar leven zullen bekritiseren. Dat ze misschien haar minachten. Maar Jezus bij de bron spreekt met haar. En brengt haar het besef bij dat water uit de put nodig is om te drinken. Maar dat de levensstroom van God nodig is om ten volle te leven als kind van God. Levend water wil Jezus schenken. En uiteindelijk staat deze vrouw daarvoor open, de vrouw bij de put. Het levende water van Jezus zelf. Zijn verlossende woord. Zijn levengevende liefde. En zo spreekt Jezus in het kader van zijn zending en onderricht over water. Over water dat leven geeft. Dat doet hij in het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4, zoals gezegd. Maar ook in Johannes 7, daar zegt hij, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De evangelist legt uit dat Jezus de geest bedoelt, maar dat die nog niet door de geloven ontvangen was, omdat Jezus al niet was verheerlijkt. Eerst is er zijn kruis en verrijzenis, dan wordt het Pinksteren. Maar dat de Heer en zijn boodschap levend water betekenen, dat mogen duidelijk zijn. In Johannes 4 en Johannes 7. Ik denk ook aan de Romeinenbrief, waarin over het water van de doop wordt gesproken. In Romeinen 6, we lezen de tekst ieder jaar in de paaswaken. We worden als christenen ondergedompeld in het water, om met de Heer weer uit het water te komen, verlost van onze zonden, schoongewassen, om kind van God te zijn, met de kiem van eeuwig leven. Water dus in de schrift als levengevend. Zowel letterlijk als ook geestelijk. En het is Franciscus van Assisi die de schepping bezingt uit dankbaarheid voor water. En het is Jezus zelf die met water zijn zending en zijn onderricht vergelijkt. Water is dus erg noodzakelijk. En niet voor niets dat de paus met eerbied voor de schepping voor water bidt. En de zorg voor water, dat in onze wereld een sociaal element heeft, een economisch element en ook het behoud van het milieu betekent. Levengevend water. Ik denk nog even aan de profeet Ezechiël, die spreekt over waterstromen uit de tempel. Levend water als beeld van Gods genade, waardoor groei mogelijk is en bloei. Water dat het land verrijkt en vruchtbaar maakt. De Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede heeft uitgebreid gesproken in dat kader van de sociale leer van de kerk over de noodzaak van goed water. Essentieel is water voor ons dagelijks leven. Water als essentieel element voor het leven. Met deze overtuiging heeft het Vaticaan, heeft de Pauselijke Raad dikwijls deelgenomen aan de wereldwaterconferenties, het zogenaamde Waterforum, wat in meerdere plaatsen in de wereld in de loop van de jaren is gehouden, bijvoorbeeld in Kyoto, in Istanbul, in Mexico City en Marseille.

Het is duidelijk dat de zorg voor water verbonden is met ons geloof. Want als water een gaaf van God is, dan is het ook dat wij als mensen in de schepping zorgvuldig met Gods gaven moeten omgaan. Levend water als beeld van Gods levengevende kracht, maar ook levend water om überhaupt te kunnen leven op deze aarde. Feitelijk is 75% van ons wereldoppervlak water. We zijn dus op droog land met een kleiner stuk van de wereld. Het water bedekt maar liefst 75% van onze aarde. En van al het water dat er is, is slechts 2,5% zoet water. Slechts 2,5% is zoet water dat nodig is om te kunnen leven. Professor George Molenkamp, die namens de bisschoppen lange tijd betrokken was bij de vraagstukken rond het milieu, heeft het nog eens heel duidelijk gemaakt. Schoon water, zoet water dat gebruikt kan worden om te leven, dat wordt bovendien nog schaars. Ik zag in mijn oude bisdom Groningen-Leeuwarden soms al experimenten langs de dijken van de Waddenzee, waar men probeerde groenten te verbouwen in niet zoet water. Dat men groenten probeerde te verbouwen met brakwater. En dat betekent dat je groentesoorten wilt kweken die niet alleen afhankelijk zijn van zoet water, maar ook in gebieden waar dat weinig is, toch nog kunnen groeien en bloeien om voedsel te kunnen zijn voor de mensheid. Schoon water wordt schaars. En het is zelfs nog ongelijk verdeeld. De Pauselijke Raad benadrukt dat water een mensenrecht is. Omdat water ook verbonden is met te kunnen leven. In de sociale leer, heel bijzonder in het compendium van de sociale leer, verschenen in 2004, staat dat het recht op water, net als alle mensenrechten, zijn basis vindt in de menselijke waardigheid. Het is niet een soort van kwantitatieve benadering, maar het heeft te maken met een algemeen en onvervreemdbaar recht voor de mens om toegang te hebben tot goed water. Zo zegt het compendium van de sociale leer in 2004. Het was paus Benedictus XVI die in 2009 aangaf dat water zo belangrijk recht is, omdat het verbonden is met het recht op leven. Water is nodig om te kunnen leven. De paus benadrukte dat in Caritas in Veritate, zijn encycliek. En later was het paus Franciscus die in zijn encycliek Laudato Si in 2015 aandrong op zuiver drinkwater. Het is een vraag, zegt paus Franciscus, die voorrang verdient. Want zuiver drinkwater wordt schaars en door het slechte omgaan met het milieu wordt nog steeds meer water ook vervuild. Terwijl drinkwater nodig is om te kunnen leven. En dan maakt paus Franciscus eigenlijk de zorg voor de schepping ook meteen tot issue waar het gaat om de zorg voor het leven. Een schepping die verwaarloosd wordt en vervuild is niet alleen tegen Gods geboden, maar is ook steeds meer een drempel om goed te kunnen leven. Vandaar dat paus Benedictus zei dat recht op water is verbonden met het recht op leven. Schoon water wordt schaars. En daarom zegt paus Leo, laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Als vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Het water dat zoet is, is dus maar een klein gedeelte van alle beschikbare water. En die professor Molenkamp, waar ik over sprak, die zegt dat zo'n 70% van het water dat beschikbaar is om van te leven voor irrigatie wordt gebruikt. Irrigatie
om planten en bloemen en struiken te laten groeien. Water is dus onmisbaar en er is veel water nodig. Misschien geen vrolijk rijtje, maar wel een rijtje dat professor George Molenkamp voor ons heeft opgeschreven. 1000 gram biefstuk, 1 kilo biefstuk, daar is 16.000 liter water voor nodig. Voor een hamburger is 2400 liter water nodig. 1 kilo rijst vraagt 1900 liter. En een kopje koffie, denk niet alleen dat koffie dat in uw kopje zit, maar ook de bonen die geproduceerd moeten worden, dat vraagt 40 liter water. Een katoenen hemd, want het gaat niet alleen over voedsel als het water betreft, een katoenen hemd vraagt zo'n 2700 liter water en een spijkerbroek 11.000. Dat wil niet zeggen dat we nu ongekleed door het leven moeten gaan en ook niet dat je niet moet eten, maar wel dat je bewust kunt zijn van het feit dat de gave van het water, dat zo schaars is, goed verdeeld moet worden. Goed verdeeld opdat alle mensen in deze wereld toegang hebben tot drinkwater, tot schoon water, om hun gezondheid en hun leven te kunnen behoeden. Het is duidelijk dat veel mensen in onze wereld niet over dat water kunnen beschikken dat ze nodig hebben. Het is duidelijk dat veel mensen niet eens beschikken over stromend water. Wij die de kraan opendraaien, zijn wat dat betreft bevoorrecht. In ons land, waar doorgaans zoveel water doorheen stroomt, kennen nauwelijks de schaarste van water om te leven. En ook nu, in deze weken van droogte en extreme hitte, is er gelukkig nog steeds voldoende drinkwater om te gebruiken. Jezus zegt in het Evangelie van Matthäus, Matthäus 25, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Dat heeft te maken met het werk van barmhartigheid dat traditioneel de dorstige laven wordt genoemd. De mensen te drinken geven die dorst hebben en vragen om water. Dat gaat op de eerste plaats natuurlijk dichtbij. Iemand een beker water aanreiken, iemand laten delen van het water dat je hebt, dat is gelijk verbonden met dit werk van barmhartigheid. Maar dorstige laven, mensen te drinken geven, heeft ook te maken met de zorg dat water goed verdeeld wordt over de wereld. Dat water dat in onze wereld beschikbaar is, voor alle mensen beschikbaar wordt, als een mensenrecht, omdat we recht op leven hebben, zegt Paus Benedictus. Een mensenrecht, omdat de mens een waardigheid heeft als beeld van God. En daarom zegt Paus Franciscus in Laudato Si dat de vraag van drinkwater voorrang verdient. De dorstige laven. Het is een opdracht van de Heer in Matthäus 25. En als Paus Leo vraagt om te bidden voor de zorg voor water, om een rechtvaardige verdeling en een goed beheer van dat water, dan kan het niet anders dat uit ons gebed ook voortvloeit die verantwoordelijkheid in verbondenheid te zien met onze christelijke plicht. Dorstige laven dichtbij en zo de gave van water te verdelen en te distribueren, dat ook andere mensen die beeld van God zijn over dat water kunnen beschikken, ervan kunnen leven, ermee om kunnen gaan om menswaardig bestaan op te bouwen. Er is veel te doen, zo is vaker gezegd door de pauselijke raad. Het is duidelijk dat er te weinig goed water is voor iedereen. En veel mensen hebben überhaupt geen toegang tot goed drinkwater. Miljoenen mensen hebben alleen ongezond water tot hun beschikking, met alle gevolgen voor ziekten en sterftecijfers als gevolg. In 2023 was het Paus Franciscus die opnieuw de aandacht vroeg voor de schepping en heel bijzonder voor het water. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping. Hij spreekt over de eerbied die Franciscus heeft voor het water. Hij spreekt
over water, stromend water, als beeld van de gerechtigheid. En hij maakt duidelijk dat wanneer wij met God omgaan op een eerlijke wijze, dat we ook met onze naasten moeten omgaan en moeten delen van wat we hebben. Het is zo gauw een woestijn, de wereld waarin wij leven, letterlijk en figuurlijk. Maar waar water wordt gedeeld en waar dit beeld van water wordt gezien als omzien naar elkaar, daar wordt het gebed dat de paus ons deze maand september te bidden geeft al voorbereid in ons hart. Laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water, een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Dus als we bidden deze week en deze maand, dan mag dat ook in ons hart de zorgvuldigheid in onze omgang met water bevorderen. Want het is een gave Gods dat wij over water beschikken en het is een voorwaarde om te kunnen leven. Water dat zowel in letterlijk als in geestelijk opzicht vernieuwt, leven geeft, werkelijk ook beeld is van Gods genade en goedheid. Mogen wij werk maken van deze dorstige laven door eerlijk het water te verdelen. Mogen werk maken van het gebed van de maand september om ook zelf bij te dragen aan een rechtvaardig en duurzaam beheer van het water dat onze beschikking staat. Op het ook anderen van deze vitale hulpbron gebruik kunnen blijven maken. Laten we bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het leven. En we danken u voor de mogelijkheid dat we tot u kunnen bidden met heel ons hart. We komen als kerk tot u. En de paus, onze eerste herder, de opvolger van uw apostel Petrus, vraagt om te bidden om de goede zorg voor water voor iedereen. Help ons om op de weg van het evangelie aandacht te hebben voor de noodzaak van water. Help ons om op de weg dankbaarheid te hebben waar het gaat om het watergebruik. Met Franciscus die zegt dat we u mogen prijzen, omdat het water zo nuttig en nederig, kostbaar en kuis is. En dat we ook in ons land, nu we zo met droogte worden geconfronteerd, ons nog meer bewust mogen zijn van de gave om te kunnen leven, de gave van zoet water. Heer, zegen ons, dat we openstaan voor uw ingevingen. En zegen ook alle mensen die gebrek lijden waar het gaat om vers en schoon water. En bidden we u, Heer, dat er geen oorlogen uitbreken, waarin landen en groepen elkaar naar het leven staan om waterbronnen te kunnen bereiken. Dat water en het gebrek eraan nooit de reden wordt tot meer strijd en oorlog, maar dat we door het eerlijk te verdelen en zorgvuldig om te gaan met het water als gaaf van de schepping ook bijdragen aan vrede, aan verzoening, aan gemeenschappelijk leven, tot uw eer en uit respect voor iedere mens die door u geschapen is en door u wordt geliefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 september viert de kerk het feest van Maria geboorte. De openingstekst: laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige maagd Maria, want uit haar is opgegaan de zon van de gerechtigheid, Christus onze God. Maria geboorte, de geboortedag van moeder, dus de verjaardag van onze moeder. Het feest heeft een familiaire klank. Christen zijn is plechtige liturgie, het is theologie en gedachte en leven. Maar meer nog is het de viering van de familia Dei, de viering van onze familiaire verbondenheid met God, onze Vader, Christus, onze broeder, Maria, onze moeder en wij onder elkaar, broeders en zusters. De liturgische feesten zijn familiefeesten. En vandaag wordt in het evangelie soms de stamboom van Jezus Christus voorgelezen. En zo komt het feest dichter bij de schrift. Maria geboorte, zo zou men kunnen zeggen, is het feest van de stamboom van Jezus. Zijn geworteld zijn in het menselijk geslacht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. De geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham, eindigt met de vermelding: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Emmanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Dit is het woord van God. De verschijning van de engel vindt plaats tijdens de slaap, in een droom. Dit betekent in een situatie waarin de menselijke vermogens rusten. Wil de hemel nu bij mij tussen beiden kunnen komen, dan is het nodig dat mijn menselijke vermogens zoveel mogelijk rusten. Ik moet de greep op de dingen, op de mensen en ook op mezelf loslaten. Mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan om me zijn tegenwoordigheid bewust te maken. Jozef eerbiedigt God door meteen en stipt uit te voeren wat hem van Gods wegen gezegd werd. In het gebed mag het antwoord op zijn aanwezigheid een gebaar zijn van eerbied, waarmee ik me klein maak voor hem. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik innerlijk bewogen word. Want God staat niet alleen aan het einde als doel, maar ook aan het begin, door in mij een bewogenheid te bewerken om dit of dat te doen in zijn dienst. En dit wil ik dan nu ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik me voor nog dieper het geheim van God zelf mededeling binnen te gaan, waar hij zich aan ons gaat meedelen in zijn eigen Zoon Jezus. Hier de geboorte van Jezus uit de Heilige Geest. In de stamboom van Jezus blijkt die geboorte uit de Heilige Geest, doordat Jozef in tegenstelling tot alle andere voorvaders niet zonder meer de vader genoemd wordt van de Zoon, maar de man van Maria, en uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
En dan wordt het in het evangelie eerst het menselijke overwegen weergegeven, zoals dat gebeurt in Jozef. Zij bleek, hij dacht erover, terwijl hij dit overwoog. En daarna laat de engel merken wie de echte vader van Jezus is. Dat Jezus de Zoon is van de Allerhoogste. De geschiedenis gaat in mij door, elke keer dat ik voor de opdracht sta om mijn handelingen te laten voortkomen uit een goddelijke inspiratie. Dat ik me niet laat leiden door waar ik zin in heb, maar dat ik, zoals we bidden in het Onze Vader, uw wil laat geschieden. Wanneer ik me een voorstelling maak van de plaats, is het gemakkelijker om bij het gebed te blijven. Als mensen zich werkelijk door God geraakt weten, kunnen ze zich naar de hand soms precies de plaats en de tijd herinneren. Het gebed is een heilig gebeuren. Op eigen kracht vermag ik niets. En daarom is het goed eerst de bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals Jozef de wil van God van binnen had leren kennen door zijn droom. De overweging. Wij zijn allemaal kinderen van de oude Adam en van de eerste Eva, om kinderen te worden van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Vandaag de verjaardag van Maria, zoals wij allemaal onze verjaardag vieren. Dat lijkt dus niks bijzonders. Maar van heiligen vieren wij anders alleen hun sterfdag, hun geboortedag voor de hemel, voor het echte leven. En dat getuigt op een beslissende manier van onze kijk op de betekenis en de zin van dit leven. De gelovige ziet dit leven als een geboorteproces. Dat begint als we ter wereld gekomen zijn en geboren zijn. En dan gedurende dit leven zijn we bezig mens te worden. En we zijn het pas echt helemaal als we helemaal niet meer van deze wereld zijn. Dan zijn we helemaal geboren. Fully born, zegt Thomas Merton. En zo is het bij alle mensen, bij alle heiligen. Maar zo is het niet bij Maria. Maria is meteen al bij haar aardse geboorte helemaal vol van hemelsleven, helemaal geboren. Maria werd tegelijkertijd voor de aarde en voor de hemel geboren. En daarom is voor de kerk, die alleen maar oog heeft voor het echte, het hemelse leven, ook de aardse geboorte van Maria een reden om te feesten. Hier is een mens die vanaf het allerprilste begin God van ganse harte heeft bemind, met geheel haar ziel, met geheel haar verstand en geheel haar kracht. De genade deed haar samen zijn met God in de hemel, precies zoals haar lichaam haar deed samen zijn met de mensen op aarde. Heel haar wezen en al haar vermogens werden zo machtig aangetrokken tot dit goddelijke middelpunt, dat een steen niet strakker en krachtiger omlaag kan vallen dan dat Maria streefde naar God. In Maria brengt God het menselijke geslacht tot een nieuwe eenheid, een nieuwe schepping. Zij is de nieuwe Eva, de nieuwe moeder van alle levenden. En daarom is Maria anders dan alle andere heiligen. Alle andere heiligen hebben een beperkte betekenis voor de gelovigen. Maria is voor alle gelovigen van centrale betekenis. Je kunt als gelovige niet om Maria heen. Ze heeft dan ook een vaste plaats in het persoonlijke gebed van elke gelovige, in het gebed van het gezin, in de huiskerk dus. En haar naam wordt genoemd in elk eucharistisch gebed. Zij is echt onze stammoeder, de moeder van alle levenden. Maria

zeggen, is de meest ontvankelijke mens. Aan het einde op het niveau van het gebed besluiten. Dat doe ik het beste door gesprekken te voeren met Jezus en met de Vader. En vandaag me laat ook inleiden bij Jezus door Johannes de Doper. Hij is Jezus Heroud, Jezus inleider. En dan ga ik naar Maria, onze moeder, die het moederschap over de mensen van de eerste Eva heeft overgenomen. En wat haar dat heeft gekost, alleen al dat wachten op God, totdat hij aan Jozef het blijde nieuws zou brengen, zoals de engel Gabriel dat aan Maria heeft overgebracht. En dan naar Jezus zelf, zijn grootheid bewonderen, zijn grootheid en zijn volstrekte nederigheid. Jezus is helemaal weg van de Vader. En die weg naar de Vader ga ik nu ook op me tot de Vader wenden en bij hem mijn hart uitstorten in voorbeden, lofgebed, dankzegging en een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
2: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
3: En van harte welkom hier in het programma Een Bisschop Opent de Week Live. Tussen alle programma's die we vandaag toch voor u hebben klaargezet. Omdat het afgelopen weekend voor Radio Maria en heel veel andere mensen een zeer intensief weekend was. Omdat we de Rosary Rally mochten organiseren in Amsterdam. En ook in Haarlem aanwezig mochten zijn bij een prachtige dag daar. En ik heb nu Monsieur Hendricks van het Bisdom Amsterdam aan de lijn. Dag Monsieur.
4: Goedemorgen, ja.
3: Ja, ik zei het al, hè, voor de mensen in Amsterdam, en dan noem ik dan maar even het Bisdom Amsterdam, Haarlem Amsterdam, een zeer intensief weekend, ook voor u. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe u erop terugkijkt.
4: Ja, het is allemaal heel mooi geweest. Ja, en dat is allemaal niet alleen maar aan mij te danken. Ik heb maar eigenlijk weinig gedaan natuurlijk, maar heel veel vrijwilligers van Radio Maria. Van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam, van de kathedraal in Haarlem. Die hebben zich ingezet voor het weekend met kardinaal Raymond Burke. Dat is allemaal heel prachtig verlopen. Met veel deelname van de mensen, volle kerken. En ook 's middags, zondagmiddag, voor de lezing van de kardinaal waren er nog heel veel mensen. En het programma ging daarna nog door met een lof. En aan het einde van de dag was er nog vespers. En ondanks dat het toch een enorm programma was met zoveel onderdelen. En tussenpauze ook, maar steeds was er eigenlijk een grote groep gelovigen aanwezig. Was de kerk steeds heel goed bezet. En 's morgens voor de Eucharistieviering helemaal vol. En dat was allemaal prachtig verzorgd. Kathedrale koor heeft ook enorm zijn best gedaan. Ze hebben ook de Latijnse vespers hadden ze ingestudeerd. En die hebben ze prachtig uitgevoerd, prachtig gezongen.
3: Ja,
4: het was allemaal. Ik kijk er heel mooi op terug.
3: Ja,
4: het was een hele echte een mooie katholieke dag.
3: Ja.
4: Nou, of katholieke dagen.
3: Dagen, hè? Ja, want hoe was het in Amsterdam? Dus daar was een eucharistieviering. Ook wel een bijzondere eucharistieviering natuurlijk. Hè? Dus
4: ja,
3: in de oudere vorm.
4: De Tridentijnse rites.
3: Precies.
4: Ja, in de oude vorm.
3: In de Onze Lieve Vrouwenkerk die stampvol zat.
4: Ja,
3: werkelijk.
4: Ja,
3: de moesten van achteren bijna moest je duwen om de mensen de kerk in te kunnen laten gaan.
4: Inderdaad, ze stonden erop op straat. Hè.
3: Ja.
4: Nee, dat was heel mooi. Ja, en heel veel belangstelling was er voor. Ja.
3: Daarna de processie natuurlijk naar het Vondelpark.
4: Ja.
3: Mag ik gewoon vragen, hoe maakt u dat dan mee als bisschop? U kent Amsterdam natuurlijk goed, hè, in al die jaren dat u eerst hulpbisschop en toen bisschop van het bisdom natuurlijk bent geworden. Ook veranderingen gezien, maar zoiets als dit. Hoe komt het op u over? Wat betekent dat voor u?
4: Laat ik zeggen, in Amsterdam hebben de mensen eigenlijk altijd wel positief gereageerd. Toen ik meen in 2007 begon de sacramentsprocessie. En er zijn eigenlijk sindsdien nogal een aantal processies bijgekomen.
3: Mm-hmm.
4: Dus op de eigenlijke sacramentsdag, op de donderdag, wordt er een processie gehouden rond Krijtberg, Begijnhof en de Kalverstraat.
3: Ja.
4: En dan de zondag, sacramentsdag, dus vanuit Onze Lieve Vrouwenkerk ook over de grachten. Nu is er op Maria ten Hemel opnemen ook een Maria-processie, ook vanuit de Keitberg geweest.
3: Oh, ja.
4: Ja, dus ook heel goed bezocht, veel mensen geweest. En terwijl op datzelfde moment in de Onze Lieve Vrouwenkerk ook nog was het 40-jarig priesterfeest van rector Rafael de Ojeda.
3: Ja, ja.
4: En daar was ook een volle kerk voor.
3: Ik weet dus, het. Ja, ja, ik was erbij.
4: Oh, mooi. Ja, ja, inderdaad. Dus nou ja, eigenlijk mogen we best wel kijken op mooie gebeurtenissen. En laat ik zeggen, Amsterdam heeft heel goed gereageerd op de processies. We hebben geen vervelende dingen meegemaakt.
3: Nee, nee, nee.
4: Maar ja, voor de mis stonden er voor de kerk, dan was er een klein groepje van, ik meen een stuk of 10, 12... dolle mina's die wilden voor abortus pleiten. Maar goed, ze hebben zich verder heel behoorlijk gedragen, om het zo maar te zeggen. Ze hebben niet, ja, laten we zeggen, niet de zaak verstoord of zo. We hebben er eigenlijk weinig hinder van gehad.
3: Nee, inderdaad.
4: En goed, nou ja. Verder. Ja, oké. Okay, dus, in het Vondelpark hadden we een mooie plaats, rustig. We werden eigenlijk niet gestoord door anderen. Het was een goede hoek, denk ik, ook van het Vondelpark, zodat we ook niet veel last hadden van voorbijgangers zelfs. Dus wat dat betreft denk ik dat het allemaal heel goed georganiseerd was.
3: Ja, het was
4: ook de politie van Amsterdam, ja. Die was volop aanwezig om alles goed te begeleiden. Nou,
3: klopt.
4: Ik heb geen wanklank.
3: Nee, dat is waar. Want ook bij de processie, toevallig heb ik van een aantal andere mensen en ook naar mijzelf toe. Ik sloot wat later aan. En toen dachten ze dat ik door de processie heen wilde lopen. En een van de agenten zei, mevrouw, u mag er niet doorheen. Ik zeg, nou, ik hoor bij de organisatie. Oh, oké, okay, nou, dat was dan goed. Maar wat ik ook erg leuk vond in Haarlem was dat kardinaal Burke, die natuurlijk, bedoel, dat was de gast die speciaal voor de Rosary Rally en dus ook de dag in Haarlem naar Nederland is gekomen. Ook aangaf dat u en hij zelf elkaar al lang kent vanwege de gezamenlijke studie in Rome.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb van, even kijken, van 1981 heb ik in Rome kanoniek recht gestudeerd. En daar heb ik dus toen priester Raymond Burke leren kennen. We hadden ook wel wat meer contact zo. Dat is dus... En zo door de jaren heen hebben we altijd al wel eens een keer wat contact gehad.
3: Mm-hmm.
4: Maar niet heel overvloedig hoor. Maar,
3: nee.
4: Maar dus we kennen elkaar inderdaad al lang, want hij wist nog wel een paar anekdotes op te lepelen uit de tijd.
3: Ja, dat u onder andere fietsend naar het college kwam in Rome.
4: Ja, precies. Ja, dat inderdaad, dat klopt. Ja, ja, ja,
3: ja.
4: Ja, ja. Ja, dat was toen heel uitzonderlijk, want niemand fietste in Rome. Dus,
3: als ik, hè, of als u nu ook op deze dagen terugkijkt en alle mensen die er zeg maar waren, waaronder heel veel jonge mensen moet ik zeggen.
4: Ja, ja.
3: Wat betekent dan zo'n bezoek of zo'n weekend of wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden? Wat betekent dat voor Nederland of voor het bisdom?
4: Ja, dus inderdaad, je ziet dat er echt veel jongeren komen ook, hè. En ja, de kardinaal was natuurlijk ook doodop op het eind. Want hij werd dus de hele dag tussen de plechtigheden ook werd hij belaagd. Om het maar in goede zin belaagd. Door allerlei, voornamelijk jongeren die hem wilden groeten. En die een zegen wilden en of een foto.
3: Ja.
4: Dus het was heel, heel druk. En maar tegelijkertijd ook heel mooi. Want heel veel van die jongeren die hebben ook iets over henzelf verteld. En de kardinaal was er ook erg onder de indruk.
3: Ja, ja.
4: De terugweg zei hij van er zijn hier prachtige dingen aan het gebeuren. Dat is, dus dat was natuurlijk ook mooi om te horen. Maar ik was er ook getuige van. Ja, heel, heel, heel goed. Heel mooi.
3: Ja.
4: Ja.
3: En
4: ja.
3: Misschien ook dat het boven zijn verwachting was. Want Nederland heeft natuurlijk wel een naam.
4: Ja,
3: als het gaat om hoe katholiek het is.
4: Ja, dus vorig jaar was kardinaal Parolin hier. En die stond helemaal te kijken. Want die was nog een keer 10 jaar eerder, geloof ik, in Nederland geweest. En toen had hij het heel anders meegemaakt.
3: Ja.
4: Maar ook kardinaal Burke, die zag wel van, hé, dit is echt een opleving. Hij kende Nederland niet zo enorm goed. Hij is een paar keer in Nederland geweest, hoor. Maar hij stond er ook heel erg van te kijken. Dat kan ik wel zeggen.
3: Ja. En misschien dat dit een vraag is waar u geen antwoord op heeft of niet kan geven. Is nou zoiets als dit, in het Vaticaan bekend? Wordt daar notie van genomen dat zoiets dan in Nederland plaatsvindt?
4: Ja, nou ja, zeker. Dus ook het bezoek van kardinaal Parolin vorig jaar. En nu het bezoek van kardinaal Burke. Als ze terugkomen in Rome, dan vertellen ze er natuurlijk ook over aan anderen van hoe het geweest is. En, zeker.
3: Ja.
4: Zo dringt het wel verder door.
3: Het druppelt ook door. Ja. Nou, want wat toch ook bijzonder was, als ik dat nog mag vermelden, is dat kardinaal Eik, die zelf in Rome was, op de zaterdag terugkwam.
4: Ja.
3: En vanaf
4: het
3: Schiphol naar Amsterdam, de Onze Lieve Vrouwenkerk is gekomen, rechtstreeks. Om er ook bij te zijn.
4: Ja, zeker. Dus inderdaad, hij wilde ook meemaken, ook als geste naar kardinaal Burke toe, die hij natuurlijk heel goed kent.
3: Mm-hmm.
4: Maar het was wel pittig van onze kardinaal dat hij meteen naar Amsterdam toe kwam, want hij had echt maar een hele korte nacht gehad.
3: Och, ja.
4: Hij had de avond tevoren een lange feestelijke ontmoeting gehad met het Oriel College, geloof ik, dat een audiëntie bij de paus heeft gehad ook. En daarna was er een groot feest. En diep in de nacht kwam hij weer thuis. Maar een paar uurtjes later moest hij alweer opstaan om naar Amsterdam te vertrekken.
3: Het
4: was wel heftig, ja.
3: Ja,
4: maar goed,
3: zeker.
4: Hij heeft het toch gedaan en zelfs oorspronkelijk was de gedachte dat hij misschien alleen naar het Vondelpark zou kunnen komen. Maar hij was er toch al in de kerk ook bij.
3: Ja.
4: Dus hij heeft het meteen vanuit het vliegveld is hij meteen rechtstreeks doorgekomen.
3: Nou, dat is echt bewonderenswaardig ook. En daar zijn natuurlijk alle mensen heel dankbaar voor. Hè? Dat hoorde ik dan van natuurlijk al. Ja, je hoort van alle kanten op die dagen hoor je natuurlijk reacties.
4: Ja.
3: En mensen hebben dat zo gewaardeerd dat, dat er zoveel ook geestelijken waren. Dat het allemaal zo plechtig was. Dat het dat er zoveel mensen kwamen. Dat doet het hart en de ziel. Heel goed, zullen we maar zeggen.
4: Ja, zeker. Nee, dat is goed te begrijpen. Ja, inderdaad.
3: Nou, nu hopen op een mooi volgend bezoek natuurlijk. Wie weet?
4: Ja.
3: Wie weet wie de volgende zal zijn?
4: Ja, zeker. We staan voor alles mooie open.
3: We staan voor alles open, zeker. Monsieur, is er misschien nog iets waarvan u zegt, nou, dit wil ik toch nog ook graag even vertellen, want dat zit er aan te komen, of dat heb ik...
4: Deze week was alweer veel aan de hand. Het wordt een beetje veel misschien om alles te vertellen, maar ik ben in Amsterdam ook weer bij jongeren en mensen die erover denken om katholiek te worden. Dat is een hele groep of die zich willen verdiepen in wat katholieke geloof eigenlijk inhoudt. Dat gaat dit keer over de sociale leer. We hebben zaterdag de dag met het WJD-kruis in Heilo.
3: Yeah.
4: En met de jongeren, daar komt monsieur de Jong ook voor. Om daar een lezing te geven. En ik zelf zal daar de mis doen en de processie. En die dag is ook de opening van het Jozefhuis, of van het jaar van het Jozefhuis in Haarlem. Daar zal ik ook nog bij aanwezig zijn. En zondagochtend in alle vroegte vertrek ik naar Lourdes.
3: Och.
4: Voor de Lourdes-bedevaart.
3: Ja, natuurlijk.
4: Met Dus er gaan veel mensen uit ons bisdom mee, ook wel uit andere bisdommen. En dat belooft ook weer een mooi gebeuren.
3: Ja, ik ben zeker. Benieuwd.
4: Ja.
3: Ah, dat is fijn. Dat is fijn om te horen. En u zei Jozef Huis. Ik weet niet of dat kort uit te leggen is wat dat is.
4: Oh ja, ja, ja, ja. Dus in het centrum van Haarlem, bij de Sint-Jozefkerk, daar is een huis voor waar jongeren wonen, katholieke jongeren, die daar samenleven een aantal jaren tijdens hun studie. Maar niet gewoon als een gewoon studentenhuis alleen, maar ook als gemeenschap. Dus, en met ook gebed en ook een stukje vorming, geestelijke vorming en alles wat daarbij komt. Ook een stukje inzet in het kerkelijk leven en inzet voor de naaste in de Caritas. Dus ja, dat is een heel mooi initiatief. Ja.
3: Prachtig.
4: En hun nieuwe werkjaar gaat zaterdag open. En dus daar zal ik natuurlijk ook nog eventjes bij aanwezig zijn.
3: Ja, ja. Ja, en dan komt natuurlijk, ik geloof dat dat nog even duurt, maar ook het nieuwe jaar voor de seminaristen gaat natuurlijk binnenkort beginnen.
4: Ja, die zijn al wel begonnen, maar die zijn op dit moment in Polen.
3: Ja.
4: Want ze hebben aan het begin van het studiejaar altijd retraite. En en een bedevaart. En dat is nu in Polen begonnen. Ze zijn in Krakau. Ze gaan dus na de retraite naar de goddelijke barmhartigheid in Krakau.
3: Oh,
4: en naar het heiligdom van paus Johannes Paulus II.
3: Ja.
4: En nog wel andere plaatsen ook die ze zullen bezoeken.
3: Ja. Nou, prachtig om te horen. En ik denk dat het gebed voor hen, maar ook voor alles
4: heel
3: wat
4: graag
3: heeft plaatsgevonden, dat de uitwerking daarvan nog lang mag ons mag stralen. Zou ik u ook willen vragen om deze uitzending met een gebed of een zegen af te sluiten.
4: Ja, nou dat wil ik heel graag doen. Ja, ja, inderdaad. We hopen en bidden dat we deze dagen goede uitwerking mogen hebben. Je merkt ook wel dat er toch meer jongeren zijn die aan het nadenken zijn en aan het bidden zijn over hun eigen levensweg, over hun roeping. Misschien ook over een roeping tot het priesterschap. Dus dat wil ik ook heel graag in het gebed van de luisteraars aanbevelen.
3: Mm-hmm.
4: En dan nu heel graag voor alle luisteraars en voor al hun intenties God zegen. Mogen de Almachtige God u alle zegenen en beschermen. Mogen de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria u begeleiden. Mogen Gods geest u verlichten met wijsheid, met kennis. En mogen hij uw hart vervullen met vrede. En mogen hij u zegenen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
4: Amen.
3: Monsieur, heel veel dank. U alvast een prachtige reis naar Lourdes ook gewenst. Met natuurlijk al die andere gelovigen. En tot de volgende keer.
4: Ja, graag tot de volgende keer.
3: Ja.
4: Tot ziens.
3: Dag.
4: Ja, dag.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dichtbij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

0: kunt nu in het programma Aan Tafel Met gaan luisteren naar een uitzending die we in de zomer hebben uitgezonden in de serie Dicht bij zijn hart. Die serie was speciaal om kennis te maken met de apostolaten van kardinaal Burke, die afgelopen weekend 5 en 6 september in Nederland was voor de Rosary Rally en ook voor een prachtige dag in de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem.
1: Dicht bij zijn hart.

0: En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a little tiny village called Warsaw, a Polish village, Warsaw, North Dakota. There's about 660 people here. There's a beautiful St. Stanislaus Church, and then there's St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home, and I'm the director for that. I'm single, but through my work, I've formally adopted 2 and raised another 2. So I have 4 girls who I consider mine, the joy of my life, and I love my work. And through our patron, St. Gianna, we started out Blessed Gianna, then St. Gianna, and now we've added St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home. I've been blessed to know Gianna Emanuela from Italy, and then through working with her, also dear Cardinal Burke, who is a part of this. He's the president and founder of the St. Gianna, Bretta Molla, and Pietro Molla Foundation that we're speaking of today.
0: Yes, that's right. I will say it also in Dutch, because that is the subject that you mentioned, the Pietro and Gianna Molla Foundation. Zoals u hoorde, ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zoals ik ook aan het begin van het programma al zei. We hebben elkaar gesproken op een manier dus via de computer dat we elkaar ook konden zien. Dat was heel fijn. Er zat 7 uur verschil tussen, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb haar eerst gevraagd wie zij zelf eigenlijk is. En ook natuurlijk waar het programma over gaat. Nou, zij woont in een heel klein dorp dat Warschau heet. Het Poolse Warschau in Noord-Dakota in de Verenigde Staten, waar in totaal 60 mensen wonen. Dus 6-0, zo zei ze er speciaal bij. En zij is daar de directeur van een maternity house of home. Wij zouden dat denk ik een moeder- en kindhuis noemen. Zelf is ze alleenstaand, maar in de loop van de jaren dat zij ook dit werk doet, heeft zij 2 meisjes geadopteerd en ook nog voor 2 andere meisjes gezorgd. Dus dat zij opgroeide. Dus zij, ja, die ziet ze ook wel als haar eigen meisjes, als haar eigen kinderen. Zij heeft ook kennis gemaakt, en dan komt het onderwerp natuurlijk naar boven, met de dochter, die heet ook Gianna Emanuele Molla, de dochter van Gianna en Pietro Molla, waar dus ook het moeder- en kindhuis naar vermeld is. En ook in die zin heeft zij kardinaal Burke mogen ontmoeten, omdat hij degene is die deze stichting begonnen is. The first very simple question is, of course, this foundation, what is it and who were they, who are they, Pietro and Gianna Molla?
1: Sure. Okay, I'll start out who they are. So Saint Gianna was canonized in 2004 on May 16th, and she was a mother of families is actually how she was beatified, and she was married. And together with her holy husband, Pietro, they had 4 children, although she had 6 pregnancies. 2 of them ended in miscarriage. And with her last pregnancy, Gianna Emanuele was that pregnancy, she developed a uterine tumor. It was not cancer. But you know, at that time with medicine, what it was, you know, it was a risk. And so they did, you know, offer, you know, abortion. They offered a hysterectomy, you know, which would have taken the baby too. They offered different options. And she very firmly said to save the baby above all, because that baby relied only on her. And she spoke to her husband, you know, if there's a choice, I demand it, choose the baby. And that choice was, surgery was done and they just took the tumor. But then again, at the birth, there were some complications and she ended up dying. She went in on Good Friday. They ended up taking the baby by C-section on Holy Saturday, and she died the next Saturday at home. She wanted to go home. She only got to hold that little girl one time, but it was a huge sacrifice for her and for her husband, you know, who then became a single father of 4 little ones, and who heroically, raised those children, taught those children, worked as an engineer, a holy engineer, you know, who was very sacrificial in his work, and then still opened up his life to the church. He was a very quiet and private man, and he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, you know, her son Pietro and Gianna Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, you know, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on. But he was the one, you know, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
0: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
1: Sure, 1962.
0: Oh, yeah, yeah.
1: You know, so a modern saint.
0: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, ja, wat die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van 6 kinderen, getrouwd met Pietro. Van die 6 kinderen helaas waren er 2 een miskraam, dus er waren 4 kinderen in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Praatzaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om 4 kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep. Was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat. Maar ook heel heroïsch in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
1: Founded the maternity home. And that what drew me, that's what got me excited about her is, she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them, didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And, we never can talk about Gianna without her husband, Pietro, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here, that we are trying to work toward that. And I think that will be coming soon. We don't know when, but, there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. He's a great example here at the maternity home that we have, for single mothers. Well, he was a single father.
0: Yes.
1: And, and can you imagine the suffering in his life of losing, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years. And he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
0: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder dat hij dus echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar, die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
1: So, you know, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
0: Yeah.
1: You know, so right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Mala. And so that, I guess, going on, you know, with our foundation is we want to share that, you know, as part of the new evangelization by, you know, beloved St. John Paul II, you know, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is, to kind of have one base, you know, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, you know, but starting with Servant of God soon, hopefully, you know, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, you know, replica of the spousal home where they lived, and, you know, a Pietramala Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and, I guess, inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro lived to the full.
0: Yes, yeah. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus nou wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de 4 kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog 3 kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden. Alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt. Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven. Heeft hij verzameld in de loop van die... Of die had hij natuurlijk, maar die hebben zij als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is, mogen ze allemaal verzamelen. Daarnaast zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt, maar dat offers ook vreugde kunnen brengen en liefde en hoop. And you said there are still 3 living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Right. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his... Yeah, his beloved Gianna Holy. And people maybe, if they hear about it, they maybe think this choice of hers is, it's so far away. That's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
1: Right. And Saint Gianna, you know, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, you know, and it was her little choices. And that is, one of the things that the church and her family call her life a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, you know, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. You know, she was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and you know, she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. You know, she at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, you know, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, you know, was interested, but her health, her, you know, just was too weak, and so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick, and she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home and in walked Pietro, and they had met before. He was an engineer, but you know, never really looking at it that way. And they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, you know. Once, I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September, September 24th. So, you know, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood. You know, she would write a letter, "How can I make you happy?" You know, just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, you know, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, you know, because you know, he was so good to her, and she was so good to him. And you know, they really, the six and a half years together, their love just exploded, and they have so much to teach the world. And that's why it's, you know, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Emanuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri, the three of them are the ones who, you know, first started, you know, or came together to form this foundation to really concretely do that as it is so needed in this world today.
0: Ja. De keuze die Jana al heeft gemaakt voordat ze, ja, zeg maar, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, ja, zo wordt het genoemd, dat, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè? Dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. Ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en ja, was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is, en die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Jana was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, nou, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van, ja, hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat daar verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei, is dat Gianna echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles, zeg maar, heeft kardinaal Burke, samen met dus de jongste dochter Gianna Emanuela Molla en een priester Elliot, ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life, and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
1: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile, or at least a little bit of patience in day-to-day life, you know, and that's, you know, she just taught that very beautifully.
0: And
1: so did he.
0: Yeah.
1: Profoundly, really.
0: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
1: Sorry.
0: So it was a little bit too much, but how are the responses of people? Do they, do they see it as an example? Do they find it inspiring?
1: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. You know, I always joke, say she's a rock star, which she's like, no, but, you know, it's amazing. She can have silence in the room as she tells the story. And, you know, here she is, the person, you know, who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And I mean, afterwards, people are in line for hours and hours just to greet her, and, you know, crying, and it's just so beautiful. And of course, you know, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, you know, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice, because it is important. It's so important. And, you know, St. Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, you know, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, you know, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home, is when I first met Gianna Emanuela too.
0: Yeah.
1: And we weren't there that long, but I can tell you, with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him, and I don't speak Italian, so, and he didn't speak English, I mean, a little bit, but so, you know, and we were with Archbishop Aquila, was translating, he spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes, and then he would give me one sentence, you know, so I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say, like, they're talking about their honeymoon, but that was it, he would translate. So I was like, well, what, you know, But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Emanuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home, where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming, of how much he still loved his wife, and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together, is like, this holy man is still in love with his saint wife. And it's beautiful.
0: Yeah. Mary Pat vertelt dus dat uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar en natuurlijk met God heeft... inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuele heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of er staat een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die... waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. Maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan ben je dat zelf ook. Nou, zij heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuele ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van anderhalf uur dus in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Nou kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting. Dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid. Dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, haar bij de elleboog nam. En ze zegt, dat doet Emanuele, dus Gianna Emanuele, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid. En laten zien van, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier heeft ze, deed ze dat en dat. En ze zegt, je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze, sowieso een lied dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. O God Beyond All Praising. Dus O God, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij zijn hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de Pietro, ik moet het goed zeggen, de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting.

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn. And who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuela, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that St. Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, mm-hmm. but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, mm-hmm. you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and yeah. their writings and all yeah. of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably with any canonization, that's, you know, yeah. the challenge,
0: time. Time and people who are also qualified to do this, of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, ja, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. So we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned for God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and helped to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed.
1: Yes.
0: What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. And this I should say, she wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I
0: no,
1: I can't
0: that's okay.
1: Today.
0: Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het moeder- en kindcentrum. En zij vertelt dat dat moeder- en kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat moeder- en kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you. Are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what St. Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession, because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you, when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never failed, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part, and not only follow their example, but ask for their help and their intercession, because they are powerful.
0: Yeah. It's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar... ik weet dat het verhaal over Gianna en Pietro Mollo... dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar, waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor zwangerschap. Onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd. Want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zeggen ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live. Or is it...
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the International Center, we actually don't have a location yet. And that's by design, because We really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a

0: to start with the fundraising so that when it's approached in a diocese, that it's not a, you know, a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, you know, that can be at disposable for, you know, this diocese, for the whole country and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, you know, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. You know, it's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, you know, yes, here for people.
1: Yes.
0: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
1: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed. Yeah. And the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, well, we bless you with all the work you do.
0: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
1: Okay. Thank you very much.
0: Yep.
1: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, nou, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: Dit was Aan Tafel Met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Ik vind het nog steeds de alleridiootste manier van reizen, zei Sanne. Maar ik ken pap. Hij begint vol enthousiasme te lopen en bij de eerste blaar hinkt hij naar een garage om een auto te huren. Ik hoop niet dat mijn rugzak zwaarder is dan deze tas met folders, want dan ziet het er somber voor mij uit, zei Eefje. Maar hoe dan ook? Voor het eerst van mijn leven ga ik naar het buitenland en dat houdt me wel op de been, tot jullie vader bezwijkt. Intussen reserveerde pa alvast de plaatsen in de slaaptrein, regelde geldzaken en verzekeringen en stelde een lijstje op van alle dingen die per se mee moesten. Franciscus had het in zijn tijd heel wat eenvoudiger, zuchtte hij. Die nam alleen zichzelf mee. Wie is Franciscus? Vroeg Rob. Een man die 700 jaar geleden leefde en rondtrok in dezelfde streek waar wij nu naartoe gaan. 4 oktober, zegt je dat iets? Ja, dierendag, zei Rob vlug. Ze hadden verleden jaar allemaal hun huisdieren mee naar school mogen nemen. Wat hadden ze gelachen. Een lawaai, een stank, een troep. De meester had gezucht. Dat was eens maar nooit weer. Zo moet het in de ark van Noach zijn gegaan. Dat die man niet knettergek is geworden. Verbaasd hoorde Rob nu dat Dierendag niets met Noach te maken had, maar alles met Franciscus van Assisi. Heb je dat groene boek dan nog niet gelezen? Vroeg zijn vader, geërgerd. Daarin kom je alles over hem te weten. En ik zou het maar eens goed lezen, want we zullen hem in Umbrië nog heel vaak tegenkomen. Hè? Hoezo? Hij is toch al lang dood? Ja, 4 oktober 1226 is hij gestorven, maar als er nu nog over deze man gepraat wordt en er nog zoveel herinneringen aan hem zijn, kun je nagaan dat hij heel belangrijk is geweest. Maar wat heeft hij dan met dieren te maken? Vroeg Rob. Omdat hij zo van de natuur hield en volgens de verhalen preekte voor vissen en vogels, een woeste wolf temde, nooit een vlieg doodsloeg, zelfs een kronkelende pier van de weg optilde en in het gras langs de kant zette. Is dat niet wat overdreven? Vroeg Rob geeuwend. Wat een mafkees. En hij heeft een prachtig lied gemaakt, ging zijn vader onverstoorbaar door. Over de natuur, het zonnelied. Nooit van gehoord, zei Rob onverschillig. Het is dus een dichter. Dat kun je wel zeggen. Hij heeft het over Heer Broeder Zon, over Zuster Maan en Broeder Wind. Hij voelde zich één met heel de schepping. Knettergek, zei Rob. Hij was toch al geen groot lezer, maar nu had hij helemaal geen zin om dat boekje te lezen. Het leek niet echt een Rambo of een Tarzan, die Franciscus. Het moet wel een spannend verhaal zijn, en dan het liefst nog een stripboek, eer Rob eraan begon. Ook Sanne en Eefje liepen niet over van belangstelling. Ze waren meer geïnteresseerd in de Italiaanse mannen van deze tijd, giechelde ze samenzweerderig. Dat zijn pas petters. Aan een zwerver die prekend rondtrok en liedjes over het milieu zong, hadden ze geen behoefte. Die kun je ook elke zaterdag in het winkelcentrum zien, zei Sanne. Maar Franciscus zong zijn lied om duidelijk te maken dat de mensen de wereld zomaar van God gekregen hebben, legde pa uit, en dat ze daar dankbaar voor moeten zijn. Als ik het goed begrijp, was hij dus een heilige, zei Sanne. Dat is nog erger. We gaan toch niet elke kerk bekijken die we tegenkomen, hè pa? Pa zuchtte. We gaan alles bekijken en we gaan van alles genieten. En veel lachen, vulde Sanne aan. En veel beleven, zeiden Eefje en Rob tegelijk. Welkom in Italië. Op de eerste echt zonnige dag, begin juni, vertrokken ze.
Weggebracht en uitgezwaaid door oma Dijkstra en de ouders van Eefje vanaf het station in Breda. Stoer, dacht Rob trots toen hij zichzelf weer spiegeld zag in de ruiten van de stationshal. Alle vier droegen ze een volle rugzak, een korte broek en een paar stevige stampers van schoenen. Hartstikke tof. Eefje gluurde naar de harige, witte benen van meneer Dijkstra. Hij zag het en vroeg ijdel, hoe vind je me, Eefje? Nog wat melkflesachtig, maar wel sexy, vond ze en schrok van zichzelf. Maar iedereen lachte, hij zelf het hardst. Zo, zei pa toen de trein het station uitrijdt. Daar gaan we, jongens, op avontuur. Hebben jullie er zin in? Jee, brulden de reisgenoten in koor en ze knipoogden tegen elkaar. Voor het eerst van mijn leven de grens over, zei Eefje stralend. Brussel, Milaan, Florence. Eigenlijk hadden we overdag moeten reizen, dan hadden we alles kunnen zien. Oh, maar ik vind de slaaptrein juist leuk, zei Rob. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga alles van dag tot dag opschrijven, beloofde Sanne. En dan met foto's erbij. Een boeiend reisverslag geschreven door de beroemde schrijfster Sanne Dijkstra. Het wordt vast een bestseller, voorspelde pa. Komen wij er ook in voor? Ik peins er niet over, zei Sanne. Jullie moeten zelf maar een verslag maken. Als ik al jullie belevenissen er ook in moet verwerken, wordt het een pil van 800 bladzijden. Dat is dan minstens 3 kilo overwicht en dat mag niet, grinnikte Rob. Het inpakken van de rugzakken was een heel gedoe geweest. Sanne had zoveel mee willen slepen dat pa had voorgesteld haar kast mee te nemen in plaats van de rugzak. En toen had hij een limiet gesteld. Rob mocht 6 kilo meenemen, de meisjes 7,5, maar zijn eigen rugzak woog minstens 11 kilo, als het niet meer was. Omdat ik spullen voor het algemeen gebruik moet dragen, had hij de protesten bezworen. Een EHBO-doos, kaarten en een reisgids en proviant voor onderweg. Rob voelde zich beledigd. Met 12,5 jaar was hij toch geen papkind. Maar later was hij er blij om, want het liep wel lekker licht en gemakkelijk. In Brussel moesten ze overstappen. Het was een lange reis. De wagons waren in de kleine hokjes verdeeld voor 6 personen en erlangs liep een smalle gang waar je elkaar nauwelijks kon passeren. En waar slapen we? Vroeg Rob benieuwd. Hier, zei pa en hij vergeleek de nummers van de coupé met die op zijn ticket. Kom erin en doe je rugzak af. Kijk uit, je bent niet de enige passagier. Ze wrongen zich achter elkaar door de nauwe deur naar binnen en vulden het hele hokje met hun uitpuilende rugzakken. Mens nog aan toe, riep Sanne. Je kan je kont niet keren zonder iemand anders te verpletteren. Ja, mij, gilde Eefje, die op de bank neerviel om Sannes losbengelende beker te ontwijken. Hé pa, onder jouw bagage liggen mijn benen, schreeuwde Rob. Zou je die baal weg willen halen? Het duurde even eer alle rugzakken bovenin en onder de banken waren opgeborgen. Maar net toen ze wilden gaan zitten, kwam er een oud dametje binnen met 2 tassen en een grote koffer. Moet dat er ook nog in? Pa krabde achter zijn oren, maar galant hielp hij mee de spullen te versjouwen. Toen stak de conducteur zijn hoofd naar binnen. Hij schudde afkeurend zijn hoofd. Dit kan zo niet, zei hij. Dat daarboven is geen bagagenet, dat is een slaapbank. Opnieuw chaos. Ieder begon met veel kabaal aan zijn bagage te sjorren. Ga allemaal zitten, bulderde pa. Jullie maken er een gekkenhuis van. Slap van het lachen ploften de kinderen op hun plaatsen en keken toe hoe hij alles in de ruimte boven de deur propte. He,
Met zijn mouw veegde hij de zweetdruppels van zijn vuurrode gezicht. Maar nog waren ze er niet, want nu kwam de conducteur weer langs, beladen met kussens, lakens en dekens. Ze moesten allemaal de gang op, want nu ging hij samen met pa de middelste slaapplaatsen in orde maken. Daarvoor werden de rugleuningen omgeklapt en er werd een laddertje opgesteld om naar de bovenste slaapplaats te klimmen. Daar wil ik liggen, zei Rob. Nee, Eefje en ik, riep Sanne. Dat durf ik niet, piepte Eefje benauwd. En ik ben bang dat ik er vanaf val als ik me omdraai. Het slot van het liedje was dat pa, Eefje en Sanne de banken 1, 2 en 3 in beslag namen en aan de andere kant het Belgische dametje beneden en Rob bovenin. Ze kropen er meteen maar in, want dan kon je tenminste lang uit liggen. Hun kleren hielden ze maar aan, want er was gewoon geen plaats om ze ergens neer te leggen.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Valse leraren. Veel geliefden, er zijn onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u valse leraars komen, die heimelijk verderfelijke ketterijen invoeren. Ze zullen zich niet ontzien tot hun eigen schielijke ondergang, de heerser te verloochenen die hen heeft vrijgekocht. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet raken. In hun hebzucht zullen zij u met verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is al lang geveld. Hun ondergang zal niet op zich laten wachten. Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten in afwachting van het gericht. Evenmin heeft hij de wereld van de voortijd gespaard. Hij heeft alleen Noach, de heroud der gerechtigheid, met 7 anderen behoed, toen hij de zondvloed bracht over de wereld van goddelozen. Ook de steden Sodom en Gomorra heeft hij ten ondergang gedoemd en met as overdekt als een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden. Maar hij heeft Lot gered, de rechtvaardige, die zwaar te lijden had onder het schandelijke gedrag van die onverlaten. Wonend in hun midden, dag aan dag zulke misdaden te moeten aanschouwen en aanhoren, was een foltering voor zijn rechtschapen gemoed. De Heer weet dus zowel de vromen uit de beproeving te redden, als ook de boosdoeners ter kastijding te bewaren voor de dag van het oordeel.

Tweede lezing. Uit een preek toegeschreven aan de heilige Macarius. Weet de ziel waarin Christus niet woont. Wanneer God vertoornd is op een ziel vanwege de overtreding van zijn gebod, levert hij deze over aan de vijanden. En de vijanden misvormen de ziel volkomen na haar eerst misleid te hebben. Wanneer een huis geen heer heeft die het bewoont, vervalt het en wordt het een oord van duisternis en ongerechtigheid. Het raakt vol vuil en afval. Zo wordt ook de ziel, die niet haar heer samen met zijn feestvierende engelen in zich draagt, vervuld van de duisternis der zonde. De schande van de hartstochten en iedere vorm van smadelijk handelen gaan dan hoogtij vieren. Wee de weg waarop niemand wandelt en waarop niemand de stem van een mens hoort. Die weg wordt een plaats voor wilde dieren. Wee de ziel waarin de Heer zijn weg niet gaat en door zijn stem de wilde beesten van de boosheid niet op de vlucht jaagt. Wee het huis wanneer de Heer er niet in woont. Wee het land wanneer het geen landbouwer heeft die het bewerkt. Wee het schip wanneer het geen stuurman heeft. Het valt immers ten prooi aan de golven en gaat aan de deining van de zee ten onder. Wee de ziel wanneer zij niet als ware stuurman Christus in zich draagt. Haar valt op de levenszee de bitterheid van de duisternis ten deel. Zij wordt overspoeld door de deining der hartstochten. Zij wordt gebeukt door de stormen van de kwade geesten. En tenslotte gaat zij haar ondergang tegemoet. Wee de ziel wanneer zij Christus niet in zich draagt. Dan heeft zij niemand om haar zorgvuldig te bewerken en kan zij de goede vruchten van de geest niet voorbrengen. Verlaten en vol doornen en distels valt zij dan ten prooi aan het verterende vuur. Wee de ziel wanneer zij niet Christus als Heer heeft die in haar woont. Verlaten en vol van de kwalijke geur van de hartstochten, wordt zij dan tot een verblijf van verdorvenheid. Wanneer de landbouwer op weg gaat om het land te bewerken, neemt hij de vereiste werktuigen en de juiste kleding mee. Toen Christus als hemelse koning en ware landbouwer tot de mensheid kwam, die door de verdorvenheid vereenzaamd was, bracht hij het kruis als werktuig mee om de eenzame ziel te bewerken. Hij nam de doornen en distels van de kwade geesten weg. Hij wiedde het onkruid van de boosheid en verbrandde al het gras van de zonden in het vuur. Nadat hij zo de ziel met het hout van het kruis bewerkt had, heeft hij in haar de wondermooie tuin van de geest aangelegd, die iedere zoete en aantrekkelijke vrucht voor God als haar Heer voortbrengt.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest. Amen. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 23e week geeft de kerk aan een tekst uit Matteüs 18 een eucharistische wending door ze als openingstekst te kiezen voor de eucharistie. Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Of je kunt ook zeggen dat de kerk door de keuze voor deze tekst de eucharistie bestempelt als een gebed, en wel als de hoogste vorm van gebed en dus ook de meest intense vorm van zijn aanwezigheid in woord en sacrament. Is Jezus werkelijk lichamelijk aanwezig met zijn liefde tot het uiterste? Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. Bij het aanbreken van de dag riep hij zijn leerlingen bij zich en koos er 12 uit aan wie hij tevens de naam van apostel gaf. Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon met de bijnaam Ijveraar, Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die een verrader werd. Samen met hen daalde hij af, maar bleef staan op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om hem te horen en van hun kwalen genezen te worden. En die gekweld werden door onreine geesten vonden genezing. Heel die menigte deed pogingen hem aan te raken, want er ging van hem een kracht uit die allen genas. Dit is het woord van God. Gebed moet hoog beginnen, hemelhoog, bij onze Vader die in de hemel is. Of beter, onze Vader die in de hemel zijt. Zoals Jezus op de berg. In die dagen ging Jezus naar het gebergte en bracht de nacht door in gebed tot God. Jezus doet het ons voor. Als hij gaat bidden, sloeg hij zijn ogen ten hemel. Zo staat het vermeld bij de broodvermenigvuldiging, bij de genezing van de doofstomme, bij het graf van Lazarus en in het hoge priesterlijk gebed toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Johannes 17. God gaat alles te boven. Onze denkbeelden, onze gevoelens. Hij overtreft onze stoutste verwachtingen. Hij is boven alles wat groot is, boven alles wat de mensen hoog hebben, hoog achten, boven alles waarvoor ze een kniebuiging maken, waarvoor ze zich vernederen, maar ook boven alles wat hen bedreigt. Bij hem, evenals Jezus deed in zijn gebed, mijn geest laten rusten. De gebedshouding aannemen en vragen om de genade, dat ik niet alleen in het gebed op God geordend zal zijn, maar ook in mijn totale levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus werd bedreigd. Bij de genezing van de man met de verdorde hand op Sabbat hielden schriftgeleerden en fariseeën hem in het oog of hij op Sabbat zou genezen. En na de genezing waren ze buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. En toen had Jezus gemerkt dat hij bij de leiders van het volk geen aansluiting kreeg. Dat ze zich ten diepste van hem hadden afgekeerd, zichzelf hadden verhard. Toen, in die dagen, toen maakte Jezus een heel nieuw begin. Toen begon hij met zijn kerk, met een nieuw godsvolk, met nieuwe leiders, met de aanstelling van de 12 apostelen, dat wil zeggen met nieuwe stamleiders van een nieuw volk. Jezus begint met het nieuwe Israël
vanaf het moment dat het oude Israël zich had afgesloten. Nieuwe leiders en een nieuw volk, dat zijn de armen, de treurenden, de hongerlijders, de vervolgden. Zij worden door Jezus zalig geprezen. Het zijn allemaal gewone mensen. Mensen van niks in het oog van de mensen, maar kostbaar in het oog van de Vader. Zoals Jezus zelf door de leiders van het volk met de dood bedreigd werd en kostbaar is in de ogen van de Vader. De overweging. Jezus herbront zich in het gebed tot de Vader. Maar dat nieuwe begin verzint Jezus niet zelf. Hij bedenkt niet zelf een strategisch plan. Hij zoekt zich niet zelf een aantal leiders uit. Nee, in die dagen. Daarmee verwijst de evangelist naar het verleden, in die dagen toen. Maar hij doet dat op een bepaalde geladen manier. Eigenlijk staat er letterlijk het geschieden in die dagen. Dus dat zijn niet zomaar dagen. Het zijn de dagen van heil. Dagen van de volheid van het heil. De dagen waarin voor Jezus het onheil doorbrak en voor ons het heil. En het is een situatie waaruit mensen geen uitweg kunnen vinden. Daar moet Jezus andere hulp zoeken. Bij zijn Vader in de hemel. In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden. En brachten daar de nacht door in gebed tot God. Dat is tweemaal bidden, om te bidden en in gebed. Jezus staat dus op en verlaat de wereld. Hij verlaat de menselijke bedrijvigheid. Hij keert de gewone bewoonde wereld terug toe. Hij gaat naar het gebergte, waar niemand woont. We spreken wel van een onherbergzaam oord. Geen herbergzaamheid. Dat onherbergzame, dat begon al bij Jezus' geboorte, toen er voor hem geen plaats was in de herberg, en toen Herodes erop uit was om het kind te doden. Jezus is de omgekeerde wereld. Mensen slapen een gat in de dag. Jezus bidt een gat in de nacht. In de nacht en op de berg. Dat is buiten het gewone leven, zowel in tijd als in ruimte, in plaats. Van ouds heeft het gebed in het leven van Gods volk zijn plaats als een nacht en als een berg, als Sinaï en Horeb. God heeft zich laten kennen op de berg. Daar vandaan dat de Horeb en de Sinaï de bijnaam kregen van de berg van God. Heilige grond. De plaats waar je staat is heilige grond, riep die stem uit het brandende braambos. Het is de berg met de uitslaande vlammen. Daar sprak God en openbaarde er zijn naam en zijn plan van verlossing. Exodus 3. De berg maakt aanschouwelijk hoe wij mensen God moeten plaatsen. Boven alle machten van de aarde en van boven de aarde. Dus ook boven allerlei geestelijke machten. Maar ook alle machten in onszelf. En boven de wereldse hiërarchie van waarden, waar alleen waardevol is wat groot is en sterk, rijk en machtig, geëerd en aanbeden. Voor God is groot wat klein is en veracht, arm en miskend, vervolgd omwille van de naam Jezus. Hun grootheid bestaat in hun ontvankelijkheid. Zij staan in het leven met open handen en een open, ontvankelijk hart. Handen die niet grijpen en vastpakken, maar handen die geven en zich openen om van God te ontvangen. En zo is Jezus in zijn gebed op de berg in de nacht. Hij is met heel zijn wezen gericht op iemand buiten zichzelf, buiten onze wereld, van waar hij kracht ontvangt en bij wie hij zich herbront, zoals wij mensen nieuwe kracht putten in de slaap. Want bidden is niet zozeer een bezinning achter het nieuws,
naar een befaamd programma waarin commentaar werd geleverd op het nieuws, dus na het nieuws, als wel een ervaring voor het nieuws. In het evangelie is het dan ook niet zozeer de wereld die Jezus tot binnen brengt, als wel het buitenwereldlijke dat hem naar de wereld toezendt, zodat het gebed hem inspiratie geeft tot zijn werken, tot zijn lijden, tot zijn sterven. Het buitenwereldlijke, de liefde van de Vader, is dus niet wereldvreemd. Want deze liefde van de Vader heeft de wereld geschapen. Het buitenwereldlijke is wereldscheppend. En in sommige twistgesprekken lijkt het er wel op dat je moet kiezen. De een voor de wereld en de ander voor de buitenwereldse God. En het lijkt er ook op dat ze er allebei niet genoeg aan hebben. Maar de functie van gebed en verkondiging is nu juist om ten behoeve van de wereld de buitenwereldlijke kracht van God op te vangen en door te geven. Zodat de mensen enigszins als andere mensen de viering verlaten. Meer onthecht, meer boven zichzelf uitgeheven, meer verlost, losser gemaakt. Waar

losser gemaakt. Waar gaat het in de vieringen van ons geloof eigenlijk om? Waar anders om dan om de buitenwereldlijke liefde van God onze Vader voor de wereld? Dat is de inhoud van de prediking. Het woord van God gaat ook over God. Wij prijzen elkaar niet zalig omdat wij mensen van elkaar houden. Ook niet omdat wij mensen met elkaar verbonden zijn. Niet omdat wij bij elkaar horen. Maar omdat God bij ons hoort. Aan u behoort het rijk Gods. Gij zult verzadigd worden door God. Groot is uw loon in de hemel. Het buitenwereldlijke van berg, nacht, gebed is dan ook de inhoud van de apostolische zending de wereld in. De liefde van de Vader is de inhoud van de apostolische zending, van het apostolaat van het apostelcollege. De apostel zegt dan ook niet, ik houd van jou, maar God houdt van jou. En daarom staat de roeping van de 12 tussen gebed en verkondiging in. Jezus daalt niet eenvoudig de gebedsberg af naar de vlakte van de verkondiging. Nee, hij blijft boven staan, roept zijn leerlingen naar zich toe omhoog. Dan kiest hij de 12 eruit, de berg op, en samen met hen daalde hij af. Apostolaat is in Jezus godservaring opgenomen worden. En van daaruit, van de Vader uit, naar de armen gaan, naar de leerlingen, naar de volksmenigte. Met de liefde van God als genezende kracht en als lichtgevende onderrichting. Heel die menigte deed pogingen hem aan te raken, want er ging van hem een kracht uit die allen genas. Aan het einde langzaam eindigen, niet abrupt afbreken, zodat we wat we boven op de berg in het gebed met God hebben meegemaakt, meenemen in het leven van alle dag. Het gemakkelijkste gaat dat door gesprekjes te voeren, ontmoetingen te hebben, met of zonder woorden, zodat we groeien in een van hart tot hart verhouding met Maria, met Jezus, met de Vader. En dan sluiten met het gebed van de kerk, het Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. Enkele weken geleden reisde ik met mijn vrouw af naar Den Bosch, om daar in het Noord-Brabants Museum een tentoonstelling te bezoeken die daar tot 25 oktober loopt onder de titel 15 Mysteriën van de Rozenkrans. Met als ondertitel Oog in oog met Rubens, Jordaens en Van Dijk. En u kunt nu gaan luisteren naar het eerste deel van mijn tweedelige serie De 15 Antwerpse Rozenkrans schilderijen. Het gaat hier over 15 schilderijen die ieder een van de 15 rozenkransgeheimen uitbeelden. Die 15 schilderijen hangen normaal in de Antwerpse Sint-Pauluskerk, maar door werkzaamheden daar moesten ze tijdelijk het kerkgebouw verlaten. In de kerk hangen ze normaal enkele meters boven uw hoofd. Nu kunt u ze in Den Bosch op ooghoogte bewonderen. Dat alleen al maakt uw reisje de moeite waard. Het zijn werken van zeer groot formaat die geschilderd zijn door 12 verschillende kunstenaars die tezamen een aardig overzicht opleveren van de Antwerpse barokschilderkunst in het begin van de 17e eeuw. Grote namen als Pieter Paul Rubens en Jacques Jordaens treffen we onder de makers aan, maar ook onbekende schilders als Arnoud Finkenborg en Matthijs Voet. Die 15 mysteriën, ik leerde vroeger over de 15 geheimen, kennen de meesten van u natuurlijk wel. Volgens een oude traditie zijn er 5 blijde geheimen, die gaan over gebeurtenissen rondom de geboorte en jeugd van Jezus. De 5 droeve geheimen gaan over gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van Jezus. En tenslotte de 5 glorievolle geheimen rondom gebeurtenissen als de opstanding, de hemelvaart, Pinksteren, Maria's ten hemelopneming en haar kroning in de hemel.